0: ability, and we're controlling the straits. We're putting the blockade back. And it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping.
1: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht opnieuw explosies gemeld. Het Russische leger zou opnieuw ballistische raketten hebben afgevuurd op de stad. In twee wijken is er brand uitgebroken, meldt de lokale overheid. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. In het oosten en het zuiden van Oekraïne, in door Rusland bezet gebied, zouden dan weer zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen bij Oekraïnse droneaanvallen. Er werden ook 22 gewonden geteld. De drones zouden vooral voertuigen geraakt hebben. Er zijn zeker 3 Belgen om het leven gekomen bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje. Dat meldt de Belgische ambassade daar. De voorbije dag was al duidelijk geworden dat er bij de 13 doden zeker 1 Belg was. En de voorbije avond is dan bevestigd dat ook een Belgisch koppel de brand niet heeft overleefd. Een man en een vrouw, dat blijkt na DNA-onderzoek. De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer in het buitenland en vraagt om het reisadvies vooraf te checken. En de natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, is nog lang niet onder controle. De brand brak zondagavond uit. Er is intussen al 1200 hectare natuur verwoest. Het blussen verloopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens ter plaatse.
2: Dat vuur flakkert op, verspreidt zich onder de grond. Dat is bijzonder moeilijk te bestrijden. De omstandigheden zijn dan ook uiterst slecht. 30 graden, bijzonder droog, heel lage luchtvochtigheid. Het minste zuchtje wind kan een brand doen heropflakkeren. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Het is heel onvoorspelbaar en dat maakt mensen heel erg bang. Er zijn heel veel mensen die hun zakken al klaar hebben staan als zij het bevel krijgen dat ze hun huis moeten verlaten.
1: De brand brak vermoedelijk, of de brand werd liever vermoedelijk aangestoken. 2 mensen zijn intussen opgepakt. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 33 graden dan. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 3 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger voert voor de 3e nacht op rij aanvallen uit op verschillende doelen in Iran. De VS wil naar eigen zeggen het Iraanse leger verzwakken om de aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Maar dat lijkt voorlopig niet helemaal te lukken, zo melden de Verenigde Arabische Emiraten, een van de golfstaten, dat 2 olietankers zijn beschoten met Iraanse kruisraketten. Aan boord van beide schepen brak brand uit. Er zou zeker 1 bemanningslid om het leven zijn gekomen, verschillende anderen raakten gewond. De Amerikaanse president Trump heeft de voorbije avond nog gezegd dat de Iraanse havens in de Golf opnieuw zullen worden geblokkeerd. En de VS zal ook tol heffen op alle vracht die door de straat van Hormuz wordt vervoerd.
1: We're knocking out all of their offensive capability and we're controlling the straits. We're putting the blockade back. And it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping.
0: In de Amerikaanse staat Maine heeft een agent van de immigratiedienst ICE opnieuw iemand doodgeschoten. Het zou gaan om een man uit Colombia. Hij werd neergeschoten in zijn auto. Agenten van ICE zouden de man hebben willen arresteren om hem te deporteren, hoewel hij een werkvergunning zou hebben gehad. Het is niet de eerste dodelijke schietpartij waarbij agenten van de Amerikaanse immigratiedienst betrokken zijn. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit tegen ICE nadat 2 Amerikanen werden doodgeschoten. De natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, is nog lang niet onder controle. De brand brak zondagavond uit. Er is intussen al 1200 hectare natuur verwoest. Het blussen verloopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens ter plaatse.
2: Dat vuur flakkert op, verspreidt zich onder de grond. Dat is bijzonder moeilijk te bestrijden. De omstandigheden zijn dan ook uiterst slecht. 30 graden, bijzonder droog, heel lage luchtvochtigheid. Het minste zuchtje wind kan een brand doen heropflakkeren. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Het is heel onvoorspelbaar en dat maakt mensen heel erg bang. Er zijn heel veel mensen die hun zakken al klaar hebben staan als zij het bevel krijgen dat ze hun huis moeten verlaten.
0: De brand werd vermoedelijk aangestoken. 2 mensen zijn intussen opgepakt. En het nablussen van de natuurbrand in het Mechelse bos in Limburg is voorlopig stopgezet. Die brand brak zondagavond uit en flakkerde regelmatig weer op. Daarom is de brandweer de voorbije dag blijven nablussen. De brandweer zal de komende dag ook nog wel controles uitvoeren. In totaal is zo'n 8 hectare bos afgebrand. Over de oorzaak is nog niets bekend. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 33 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger heeft vannacht voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op verschillende doelen in Iran. De VS wil naar eigen zeggen het Iraanse leger verzwakken om de aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Maar dat lijkt voorlopig niet helemaal te lukken, zo melden de Verenigde Arabische Emiraten, een van de golfstaten, dat 2 olietankers zijn beschoten met Iraanse kruisraketten. Aan boord van beide schepen brak brand uit. Er zou zeker 1 bemanningslid om het leven zijn gekomen. Verschillende anderen raakten gewond. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond nog gezegd dat de Iraanse havens in de Golf opnieuw zullen worden geblokkeerd. En de VS zal ook tol heffen op alle vracht die door de straat van Hormuz wordt vervoerd.
1: We're knocking out all of their offensive capability and we're controlling the straits. We're putting the blockade back. And it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping.
0: In de Amerikaanse staat Maine heeft een agent van de immigratiedienst ICE opnieuw iemand doodgeschoten. Het zou gaan om een man uit Colombia. Hij werd neergeschoten in zijn auto. Agenten van ICE zouden de man hebben willen arresteren om hem te deporteren, hoewel hij een werkvergunning zou hebben gehad. Het is niet de eerste dodelijke schietpartij waarbij agenten van de Amerikaanse immigratiedienst betrokken zijn. Het is al het 10e dodelijke incident sinds de nieuwe ambtstermijn van Trump. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit tegen ICE nadat 2 Amerikanen werden doodgeschoten. De natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, breidt verder uit. De brand brak zondagavond uit. Er is intussen al 1300 hectare natuur verwoest. Er zijn zo'n 600 brandweerlieden ingezet samen met verschillende blusvliegtuigen. Maar dat blussen verloopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens, die ter plaatse is.
2: Dat vuur flakkert op, verspreidt zich onder de grond. Dat is bijzonder moeilijk te bestrijden. De omstandigheden zijn dan ook uiterst slecht. 30 graden, bijzonder droog, heel lage luchtvochtigheid. Het minste zuchtje wind kan een brand doen heropflakkeren. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Het is heel onvoorspelbaar en dat maakt mensen heel erg bang. Er zijn heel veel mensen die hun zakken al klaar hebben staan als zij het bevel krijgen dat ze hun huis moeten verlaten.
0: De brand werd vermoedelijk aangestoken. 2 mensen zijn intussen opgepakt. In totaal werden in Frankrijk de voorbije weken al 59 mensen opgepakt voor brandstichting. In een groot deel van de provincie Oost-Vlaanderen geldt vanaf vandaag een tijdelijk oppompverbod. Er mag geen water meer worden opgepompt uit onbevaarbare waterlopen en grachten. Het provinciebestuur heeft die maatregel genomen omdat het waterpeil in de waterlopen en grachten sterk is gedaald door het droge en warme weer. In een aantal delen van de provincie was er al sinds mei een oppompverbod van kracht, maar dat is nu dus uitgebreid. En het Belfort van Doornik gaat de komende dag weer open voor het publiek. Het Belfort is het oudste van ons land en ook werelderfgoed. Maar het werd begin dit jaar tijdelijk gesloten nadat er stukken steen van de gevel naar beneden waren gevallen. Dat probleem is nu voorlopig opgelost en dus worden bezoekers weer toegelaten. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 33 graden dan. Meer op 14nieuws.be.

niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Annelies Houtman. Er zijn nu minstens 3 Belgen omgekomen bij de natuurbranden in het zuiden van Spanje. Dat meldt de Belgische ambassade in Madrid. Eerder was al duidelijk dat er bij de 13 doden zeker 1 Belg was. Gisteravond is bevestigd dat ook een Belgisch koppel de branden niet heeft overleefd. Een man en een vrouw. Dat blijkt zo na DNA-onderzoek. Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer. Zeker in het zuiden van Europa. En vraagt om het reisadvies voor een bepaalde regio vooraf te checken. De natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, breidt verder uit. De brand brak zondagavond uit. Er is intussen al 1300 hectare natuur verwoest. Er zijn zo'n 600 brandweerlieden ingezet, samen met verschillende blusvliegtuigen. Maar het blussen verloopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens ter plaatse.
1: Dat vuur flakkert op, verspreidt zich onder de grond. Dat is bijzonder moeilijk te bestrijden. De omstandigheden zijn dan ook uiterst slecht. 30 graden, bijzonder droog, heel lage luchtvochtigheid. Het minste zuchtje wind kan een brand doen heropflakkeren. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Het is heel onvoorspelbaar.
0: De brand werd vermoedelijk aangestoken. 2 mensen zijn intussen opgepakt. In totaal werden in Frankrijk de voorbije weken al 59 mensen opgepakt voor brandstichting. Voor de 3e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger verschillende doelen in Iran aangevallen. Het gaat onder meer om Bandar Abbas, een belangrijke havenstad aan de straat van Hormuz, en het eiland Qasim in de straat van Hormuz. Zo wil de VS de Iraanse aanvallen op schepen in de zeestraat verminderen. Maar dat lijkt niet te lukken, want Iran heeft 2 olietankers beschoten met kruisraketten. Dat meldde de Verenigde Arabische Emiraten. En daarbij zou zeker 1 bemanningslid zijn gedood en verschillende anderen gewond. Gisteren kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat landen die door de straat van Hormuz willen varen, wat hem betreft, een tol moeten betalen. En dat landen die door Amerikanen geholpen willen worden in de straat van Hormuz daar ook voor moeten betalen.
2: We are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping.
0: En in de Amerikaanse staat Maine heeft opnieuw een agent van de immigratiedienst ICE iemand doodgeschoten. Het zou gaan om een man uit Colombia. Hij werd neergeschoten in zijn auto. Agenten van ICE zouden de man hebben willen arresteren om hem te deporteren, hoewel hij een werkvergunning zou hebben gehad. Het is al het 10e dodelijke incident waarbij agenten van ICE betrokken zijn sinds de nieuwe ambtstermijn van president Trump. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit tegen ICE nadat 2 Amerikanen werden doodgeschoten. Het weer dan nog. Het wordt opnieuw een zonnige en hete dag bij temperaturen tot 34 graden. Alleen aan zee is het minder warm. In het zuiden en het oosten van het land is er kans op enkele lokale buien. Meer op vrtnieuws.be.

0: Wat mijn mama zei.
1: Radio 2.
2: Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verbergmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solde en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
3: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
4: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
5: Hoe lang nog?
6: Papa, ik heb honger.
5: Verveel me.
4: En je hebt vakanties met Ketnet.
7: Dit wordt echt geweldig.
8: Als in Veros.
9: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
10: Natuurlijk.
9: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
6: Mama, mag ik op de hotspot?
11: VRT Max. Maak elk moment de max.
12: Hey, hallo allemaal.
13: Ketnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden. En beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
14: Ketnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bedene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bedene. Meer info op ketnetvoorouders.be. Ketnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment.
6: Wow!
14: Een dekbedovertrek, brooddozen, pennenzakken, mappen en nog veel meer.
6: Oh my god, zo mooi!
14: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis?
10: Dankjewel voor de tip!
15: Want ik ben Like Me.
14: Nu overal verkrijgbaar.
16: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
17: Goedemorgen, vroege vogel. Goed dat je er al bij bent. Want dat wil zeggen dat je zometeen wakker wordt met mij en met een heerlijk klassieker uit de jaren 80.
18: Elke dag, telt voor twee, VRT Radio 2.
17: We zouden kunnen zeggen dat jij toch wel een gelukszak bent vandaag.
19: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Na de zware natuurbrand in het zuiden van Spanje zijn nu ook de lichamen van een Belgisch koppel geïdentificeerd, een man en een vrouw. Eerder stond al vast dat een Vlaming van 63, afkomstig uit Leuven, bij de slachtoffers was. In totaal zijn 13 mensen omgekomen bij de brand. Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden of natuurbranden deze zomer, zeker in het zuiden van Europa, en vraagt om het reisadvies voor je bestemming zeker vooraf te checken. De natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, heeft intussen al 1300 hectare natuur verwoest en lijkt nog niet volledig onder controle, ondanks de inzet van honderden brandweerlui en verschillende blusvliegtuigen. En dat blussen verloopt moeizaam, zegt Hilde Mertens ter plaatse.
20: Dat de vuur flakkert op, verspreidt zich onder de grond. Dat is bijzonder moeilijk te bestrijden. De omstandigheden zijn dan ook uiterst slecht. 30 graden, bijzonder droog, heel lage luchtvochtigheid. Het minste zuchtje wind kan een brand doen heropflakkeren. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Het is heel onvoorspelbaar.
19: Het vuur is vermoedelijk aangestoken. Twee mensen zijn intussen opgepakt. In totaal zijn in Frankrijk de voorbije weken al 59 verdachten van brandstichting opgepakt. In een groot deel van de provincie Oost-Vlaanderen geldt vanaf vandaag een tijdelijk oppompverbod. Landbouwers mogen geen water meer halen uit onbevaarbare waterlopen en grachten. Het provinciebestuur heeft die maatregel genomen omdat het waterpeil in de waterlopen en grachten sterk gedaald is. In een aantal delen van de provincie was er al sinds mei een oppompverbod van kracht, maar dat is nu uitgebreid. En voor de derde nacht op rij heeft het Amerikaanse leger verschillende doelen in Iran aangevallen. Zo wil de VS de Iraanse aanvallen op schepen in de zeestraat van Hormuz verminderen. Maar dat lijkt niet te lukken, want Iran heeft opnieuw twee olietankers beschoten met kruisraketten, melden de Verenigde Arabische Emiraten. Daarbij zou zeker één bemanningslid gedood zijn en verschillende anderen raakten gewond. Gisteren kondigde de Amerikaanse president Trump nog aan dat landen die door de straat van Hormuz willen varen, wat hem betreft een tol moeten betalen. En dat landen die door Amerikanen geholpen worden in de straat van Hormuz daar ook voor zullen moeten betalen. Vorige week zei Trump dat de gevechtspauze tussen Iran en de VS wat hem betreft voorbij is, maar dat een deal nog altijd mogelijk is. Het weer, het wordt opnieuw een warme dag tot 32 graden in het centrum. Eerst nog zonnig, na de middag soms wisselend bewolkt in het oosten met een enkele onweersbui. Ook morgen en donderdag nog zonnig en warm, vrijdag al wat minder heet en zaterdag nog maximaal rond 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Sta op met Radio 2.
1: Met Radio 2.
12: Sharon Slegers.
17: Toch een tikkeltje benieuwd waar de radio al op staat en wat je dag brengt. Dus geef gerust al een teken van zweterig leven in de Radio 2-app.
0: Weer.

0: Heerlijke nostalgie dit. Olivia Newton-John, die in een paarse spandex mensen met overgewicht, of mannen met overgewicht, in de fitness laat zweten. Dat is een goed begin van de dag, als je het mij vraagt. Wordt straks ook alleen maar beter, hoor. Jelle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik was echt oprecht gelukkig deze ochtend, want ik rij altijd langs de E19 naar hier en de werken daar zijn al voorbij.
1: De werken zijn iets vroeger daar voorbij dan gepland. Ja. Het was normaal vrijdag gepland, maar ze zijn vandaag al klaar.
0: Kijk, van dat soort kleine dingen word ik dus gelukkig. Dat zijn van die kleine geluksjes, maar dan kijk ik naar het verkeersbulletin dat hier klaar staat. Er valt nu al veel te vertellen.
1: Ja, er is toch al wel wat gebeurd op deze vroege dinsdagochtend, onder meer op de E17 richting Antwerpen. Daar zijn bij Lokeren twee rijstroken dicht door een ongeval. Maak er zeker ook een reddingsstrook op de E313 richting Lummen is bij Antwerpen-Oost de spitsstrook versperd door een aanrijding met een vrachtwagen. En nog een ongeval op de E314 richting Genk. In Maasmechelen is dat en daar moet het verkeer over de pechstrook. En dan nog in Brussel, daar staat in de Delta-tunnel richting Centrum een defect voertuig op de rechte rijstrook.

0: die fantastische nieuwe Toy Story 5 film. Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Goedemorgen. Zeg, op dit moment is het al 21 graden buiten. Gisteren was dat nog 17 graden. Het is dus niet zo heel veel afgekoeld vannacht. En dus hoop ik maar dat de nacht bij jou een beetje oké was. Nancy Garé uit Zwevegem. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Goedemorgen. Heb jij een beetje een rustige nacht achter de rug?
1: Ja hoor, heel goed geslapen zelfs.
0: Amai, oké. Geen last van de warmte dan bij jou?
1: Nee, wij hebben eigenlijk wel op de kamer. Dus ja, kalm.
0: Ja, dat kan tegenwoordig niet iedereen meer zeggen, Nancy. Zelfs de beste wielrenner ter wereld, Tadej Pogacar, die heeft vannacht geslapen in een hotel zonder airco. Dat heb ik gelezen op Sporza. Dus je bent toch wel een beetje een luxe paard, mag ik dat zeggen?
1: Ja, maar allez, ik denk dat de meeste mensen daar wel een goede investering aan doen zijn.
0: Ja,
1: dus,
0: dat denk ik ook.
1: Meer en meer hoor je, de airco is een must tegenwoordig.
0: Dat is zo, hè. Het is natuurlijk ook de nieuwe realiteit. Maar dat is goed, Nancy, want dan ben je klaar voor een nieuwe dag. Wat brengt die nog?
1: Ik ben een beetje mise en place aan het klaarmaken voor vanavond.
0: Amai.
1: En straks naar de pedicure, dus nog even mijn voeten laten verwennen.
0: Zalig.
1: En nog wat kleine boodschapjes doen, dus naar de markt. En
0: een dag.
1: Het is 2 mei vandaag. Ja. Dus,
0: je weet wat te doen in ieder geval. Maak er
1: en dan platte rust in de namiddag.
0: Dat klinkt als een hele goede planning, Nancy. Geniet er vooral van. En we zijn voor de rest ook alweer klaar voor een hete dag, want het is tot 33 graden vandaag, lees ik op de website van het KMI. Alsjeblieft. Intussen zitten wij ook in code oranje, wat het gevaar op natuurbranden betreft. Maar ja, we kunnen nu klagen en zagen. Maar herinner je je, 5 jaar geleden, toen was het echt niet beter. Hè? Toen was er die waterbom in Wallonië. Dat echt leidde tot gigantische overstromingen. Heel wat mensen die daar overleden zijn. Dus weet je wat, laat ons vandaag gewoon niet klagen en zagen. En genieten van de dag.

0: haven't met you yet. Geert Waterschoot die is daar ook heel blij mee. Hij laat weten in de Radio 2-app. Bedankt voor Michael Bublé. Dit maakt dinsdag tot een mooie dag. Met heel veel plezier. Zeg, en je leert elkaar nergens beter kennen dan door samen op reis te gaan. Of dat zeggen ze toch? Dus laat ons dat gewoon doen, hè? Jij en ik, wij gaan zo meteen samen op muzikale wereldreis. Tenminste, als je je aanmeldt in de Radio 2-app. Stuur daar maar wereldreis als je graag meegaat.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Radio 2.
5: Radio 2.

0: krijg de groetjes uit Spanje van Guy Leni. Die stuurt buenos dias. Ja, dit is goed aan de dinsdag beginnen, hè, met Ultimate Chaos en Casanova. En ook met een muzikale wereldreis.
1: Sta op met Radio 2.
0: Ja, en vandaag neem ik Johan Simoens uit Stekenen mee op mijn vliegtuig. En het grappige is, Johan is ook echt op de luchthaven op dit moment. Johan, het is waar, hè? Ik heb gelijk, hè?
2: Ja, ja, dat klopt, dat klopt.
0: Waar zit jij op dit moment?
2: Ik ben nu klaar om in het vliegtuig in te stappen in Schiphol naar Tirana, Albanië.
0: Naar Albanië, oh, heerlijk, ja. Heerlijk. En is dat een reis die je alleen maakt, Johan? Of,
2: Dat is een reis die ik samen met mijn gezin, met mijn vrouw en twee kinderen, die we zelf in elkaar gestoken hebben. En we gaan 14 dagen daar rondreizen.
0: Amai, puur genieten. Zo klinkt dat wel. Je stijgt al binnen een half uurtje op, dus dat is niet zo lang meer. Maar nee, je dacht, klopt. Nog een muzikaal reisje als voorproefje, dat kan er wel bij.
2: Dat kan er zeker bij.
0: Allee, het is goed. Ja, het is eigenlijk heel simpel, hè, de reis. We gaan voor alle duidelijkheid niet echt op reis. Je kan ook geen echte reis winnen. Maar onze reis die start in een bepaald land met het lied van een artiest uit dat land. En jij kiest dan of je verder reist of je toch in dat land blijft. En je kan maximaal 3 bestemmingen verreizen en niet terug. Johan, ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Dan gaan wij op weg naar onze eerste bestemming.

0: Indy Ocean uit de Verenigde Staten. Amerika is groot natuurlijk. Hè? Ben je er ooit al geweest, Johan?
1: Ik ben er al verschillende keren geweest, ja.
0: Oké, okay. Maar dan wil je misschien nog verder
1: gaan. Toch verder reizen.
0: Toch
1: ja,
0: verder.
1: Klopt.
0: Snap ik helemaal.
1: Toch verder.
0: Oké. Okay. Abba met Dancing Queen, dan zitten wij in het wondermooie Zweden. Dat is ook niet slecht natuurlijk, hè?
1: Ook niet slecht, maar ik ga toch nog een beetje verder.
0: Toch nog eentje verder. Je weet, ja. Johan, je kan niet terug. Dit wordt jouw nee. definitieve keuze dan, hè?
1: Klopt, ja.
0: Oké, okay, hier gaan we. Het was zo simpel allemaal, zo simpel allemaal. Zo simpel als ik vraag het dan. Johan, we zijn terug in België terechtgekomen.
1: Geen probleem.
0: Maar hé, hier is het ook goed, hè? Toch bij ons in ons eigen landje.
1: Dat zal wel zijn.
0: Je hoeft niet altijd het vliegtuig te nemen om dat vakantiegevoel te hebben. En jij gaat dan toch naar Albanië, hè, Johan? Laat ons eerlijk zijn.
1: Dus, ja, dat zal wel zijn.
0: Goed, wij blijven met de fixkes in België en jou ga ik laten gaan, zodat jij en je gezin het vliegtuig zo meteen niet mist. Maak er een wonder. Een mooie reis van Johan.
1: Hartelijk dank.
0: Dag.
1: Hartelijk dank.
2: Dag. Sta op met Radio 2. Radio 2. Sharon Slegers.

0: Ons eigen Belgenlandje, dat moet zeker niet onderdoen, hè. Maar als jij morgen ook graag met mij mee op wereldreis wil, dan mag je je nu al aanmelden in de Radio 2-app. Want ja, de plaatjes die zijn gegeerd, dat kan ik wel zeggen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee.
0: En zo vliegt de ochtend alweer voorbij. Het is tijd voor het nieuws uit jouw buurt.
2: Goedemorgen, ik ben Carla Mertens met nieuws uit Antwerpen. De Antwerpse politie roept op om het zwemverbod in de Ekerse putten ook tijdens deze hittegolf te blijven respecteren. Gisteren raakte een jongen van 18 in levensgevaar nadat hij er in het water sprong. Een duikster redde hem uit het water. Als je in de Ekerse putten zwemt, dan riskeer je een thermische shock, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
3: Het is gevaarlijk om in de Ekerse putten te zwemmen, omdat er daar sprake is van zeer grote niveauverschillen onder water, wat dus ook de nodige temperatuurschommelingen met zich meebrengt. Daarom is het zo gevaarlijk, omdat je echt verrast kan worden door die grote temperatuurschommelingen. De stad biedt mogelijkheden om te verkoelen, bijvoorbeeld in het Boekenbergpark, waar zwemmen wel is toegelaten. De plaatsen waar zwemmen verboden is, dat heeft absoluut een reden en dat is niet meer dan het is echt erg gevaarlijk.
2: Wie het zwemverbod in de Ekerse putten overtreedt, riskeert trouwens ook een gasboete. De luchthaven in Deurne heeft voor het eerst in 5 jaar winst geboekt. De voorbije jaren waren altijd verlieslatend, maar nu is er meer dan 400.000 euro winst. Volgens Nathan de Valk van Antwerp Airport zijn daar verschillende redenen voor.
4: Een reductie van bepaalde interne kosten, anderzijds een toename van de activiteiten en een verhoging van de tarieven. En daar zien we toch ook dat niet alleen in 2025 we een positief resultaat hebben, maar op dit moment met de huidige activiteit, met de sterk verhoogde landingstarieven voor de business aviation jets, we ook nu een positief resultaat kunnen boeken. Dat neemt natuurlijk niet weg dat van zodra TUI zal stoppen, we in een andere realiteit gaan terechtkomen.
2: TUI liet vorige week nog weten dat het vanaf volgend voorjaar niet meer op Deurne vliegt. Het kan er geen grotere vliegtuigen inzetten omdat de start- en de landingsbaan er te kort is. De luchthaven in Deurne onderzoekt nu of het een nieuwe operator kan aantrekken. En Mechelen laat onderzoeken in welke arbeidsomstandigheden de laptops van het stadspersoneel geproduceerd worden. Mechelen sluit zich daarvoor met Europese steun aan bij Electronics Watch. Dat is een onafhankelijke organisatie die de werkomstandigheden in de internationale elektronica-sector analyseert. Schepen Sabe de Graaf wil enkel computers aankopen die op een ethische manier gemaakt zijn.
5: Nu weten we dat er een aantal sectoren zijn waar het wel moeilijker is om echt zicht te krijgen op de ontginning en de winning van het materiaal. En zo is die elektronica sector en zeker ICT hardware. Die sector is best wel complex om helemaal uit te spitten. En dat is de reden waarom we samenwerken met een expertenorganisatie zoals Electronics Watch. Die volgt die volledige keten op, van de winning van grondstoffen tot de eindassemblage van de laptop zelf.
2: Het weer, het wordt opnieuw een warme dag vandaag tot 32 graden met soms bewolkte periodes. Ook morgen en donderdag nog zonnig en warm.
0: Zo. Jelle, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Jij bent hier sinds gisteren onze nieuwe verkeersman.
6: Klopt.
0: Ik moet jou nog op de hoogte brengen van enkele extra legale voordelen dat met zich meebrengt.
6: Okay.
0: Want dat wil zeggen dat jij hier bijvoorbeeld de groetjes zou kunnen doen.
6: Oké.
0: Okay. Is er zo iemand waar je meteen aan denkt die je graag de groetjes zou willen doen?
6: Ah, dan ga ik de groetjes doen aan mijn papa die speciaal is opgestaan om te luisteren naar mijn verkeersbulletins.
0: Is dat echt?
6: Ja, absoluut.
0: Oh, dat is zo lief. Amai, echt wel de liefste papa. En stuurt hij dan ook zo berichtjes over hoe je het gedaan hebt? Of,
6: Dat heeft hij nog niet gedaan, maar heeft wel vanmorgen voor mijn eerste bulletin in de familiechat gestuurd. Allemaal luisteren naar de radio.
0: Super, wat een toppapa heb jij. Voilà, die groetjes zijn bij deze overgebracht. Als jij zelf ook de groetjes aan iemand wil doen, dan kan dat om 7:50. Maar je mag nu al laten weten wie jouw groetjes vandaag krijgt in de Radio 2-app en waarom. En dan moeten wij naar de weg, want daar gebeurt ook van alles. Op de E17 bijvoorbeeld al.
6: Ja, op de E17 richting Antwerpen. Meer dan een half uur aanschuiven van Lokeren tot Waasmunster. Daar zijn twee rijstroken dicht door een aanrijding. Op de E314 richting Genk is in Maasmechelen een ongeval gebeurd. Het verkeer moet daar over de pechstrook. Op de E429 richting Brussel dan 10 minuten aanschuiven vanaf Tubeke. En in Brussel zelf staat in de Deltatunnel richting Centrum een defect voertuig op de rechte rijstrook.
0: En groetjes aan de papa van Jelle. Hoe heet jouw papa?
6: Erik.
0: Erik, groetjes.
7: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
8: 500?
7: Schatje, dat is 25 euro.
8: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
7: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
8: Allee jong, gracias Kate.
9: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
10: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
11: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
10: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
12: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
10: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
13: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
10: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
1: Elke dag telt voor twee. Radio 2.

0: Vina Michel. Wat een stem heeft die vrouw toch. En hoe het danst. Ja, dansen. Nu kan dat nog, maar straks daar toch te warm voor, hoor. Radio 2. Alhoewel dat de temperatuur nu toch ook al oploopt. Karel de Preter uit Aalst laat weten dat het bij hem op dit moment al 22 graden is. Ja, wil jij ook eens even op de thermometer buiten kijken als je er eentje hebt? En vertel mij eens, hoe warm is het bij jou? Ik vond het vanochtend vroeg toch ook al opvallend warmer dan gisteren, waar ik gisteren nog de poepverwarming opzette in de auto. Bij 16 graden was dat vanochtend duidelijk niet meer nodig en waren dat eerder de raampjes die al een klein beetje open mochten. Ik ga eens horen hoe het in Herental zit bij Annick van den Einde. Annick, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Hoe zit het bij jou qua temperatuur? Kan je dat een beetje inschatten?
1: Qua temperatuur is het warmer dan de vorige dagen. Want ik sta altijd om 5 uur op en zet dan alles tegen elkaar open. Ja. En anders voelde zo echt een windje door thuis gaan. Maar nu nog geen zuchtje, niet.
0: Nee, ja, je voelt het daar dan toch ook, hè, dat het warmer is dan
1: het
0: de voorbije dagen. Ja. Zeg, en Herentals, dat zijn de Antwerpse Kempen. Daar is het ook toch altijd net iets warmer dan op andere plekken, heb ik het gevoel.
1: Ja, dat hebben wij dan ook nog, ja.
0: Hoe ga je de dag doorkomen, Annick? Heb je een soort hitteplan opgesteld voor jezelf? Of,
1: Altijd 's morgens de boodschappen doen, zoveel mogelijk mijn werk doen en 's middags een siesta, omdat ik dan vroeg op ben.
0: Zo'n middag doet je altijd goed, hè. Altijd goed. En dan slaap je tenminste nog een beetje, dat is dan toch weer beter. Oké, kijk goed. Annick, maak er een hele mooie dag van en geniet straks van de siesta, hè.

Cameron Whitecomb en The Kingdom of Fear. Heel wat berichtjes van mensen die laten weten hoe het doet met de temperatuur bij hen. Onder andere Frank Kindermans laat weten dat het in Blankenbergen op dit moment 19 graden is. En bij Leo Kermans in Bornum is dat een graadje meer. Daar gaan ze al naar 20 graden. Ja, één ding is zeker, het wordt warm vandaag. Maar in een woonzorgcentrum in Pepingen gaan ze ons een handje helpen. Dat hoor je zo meteen.

0: Wel een geweldige muziek blijft dit toch, hè? Goed om de dag op een leuke manier te beginnen. Earth, Wind & Fire en September. Hele goedemorgen allemaal. Er komen berichtjes binnen in de app van mensen die laten weten hoe warm het op dit moment bij hen is. Patrick Tilleman die zegt een heerlijke 19 graden in Kokzijde. Wel betrokken, maar dat trekt op. En Erik de Bruiker die laat weten dat het in Elewijd 18,7 graden is. Ja, dat valt allemaal nog goed mee, maar straks wordt het 30 graden en op sommige plekken zelfs 33 graden. We zijn volop bezig aan die nieuwe hittegolf. En ik lees in de app dat jullie dat ook bezighoudt. Sommigen van jullie die kunnen het makkelijk koel houden, want als ik zo kijk, dan zijn er mensen in Vlaanderen die de laatste jaren behoorlijk wat airco's geïnstalleerd hebben. Maar niet iedereen heeft die luxe en dat weten ze ook wel in het woonzorgcentrum Henri van der Stokke in Pepingen in Vlaams-Brabant. En daar willen ze heel graag mensen helpen die het niet cool kunnen houden. Dirk Vlaaien, goedemorgen.
1: Dag Sharon, goedemorgen.
0: Van de VRT Nieuwsredactie in Vlaams-Brabant. Ja, wat gaan ze daar doen?
1: Wel, die tweede hittegolf die hakt er echt op in, hè, zeker bij kwetsbare ouderen. En de gemeente heeft ook gemerkt dat niet iedereen thuis voldoende verkoeling heeft. Nu, wat gaan ze daar doen? Ze hebben verschillende gekoelde ruimtes waar niet alleen de bewoners van dat woonzorgcentrum terecht kunnen, maar ook de inwoners van de gemeente kunnen er terecht om aan die warmte te ontsnappen. Dat okay. zegt, dat zegt eerste schepen Christophe de Kuiper.
2: Dat kan zowel binnen zijn in de cafetaria, in een vergaderzaaltje die gekoeld wordt, maar dat kan evengoed in de prachtige tuin, waar dat er een aantal schaduwbomen staan te wachten om onder te luieren.
0: Ja, er is daar eigenlijk voldoende plaats voor iedereen dan.
1: Ja, tof hè, want het is tijdens de hittegolf belangrijk dat je voor elkaar zorgt, zeker dus voor die oudere groep. Pepingen is een landelijke gemeente en heeft ook een iets oudere bevolking. Alleen, het woonzorgcentrum is minder goed bereikbaar met de bus, dat vertelt de Kuiper.
2: Goed bereikbaar, ja en nee. Per fiets, per wagen. Jammer genoeg heeft men destijds de bushalte daar geschrapt vanuit de lijn. Dus qua bus is het minder toegankelijk.
0: Ja, dus dat is nog even een werkpuntje daar eigenlijk.
1: Inderdaad. Nu, de gemeente die pikt daar meteen op in en laat weten dat wie er niet kan geraken wel beroep kan doen op logistieke ondersteuning. Dus dan moet je even gaan aankloppen bij de gemeente en dan zorgen zij ervoor dat je er wel kan geraken.
0: Ja, kijk, ik vind dat toch een mooi initiatief inderdaad. Een beetje zorgen voor elkaar en als je die airco dan toch hebt, kan je hem toch even goed delen met andere mensen, of niet?
1: Zeker. En de gemeente is ook heel dankbaar dat het woonzorgcentrum de gekoelde ruimtes openstelt voor de inwoners. Ik citeer, het is een sterk kunstje van samenwerken en oog hebben voor elkaar. Zo klinkt het daar bij het gemeentebestuur.
0: Hoe schoon is dat?

0: Ik was altijd een beetje jaloers op Pink. Ja, ik vond die zo stoer. Ik wilde altijd zoals zij zijn. Pink en Get the Party Started. Radio 2. Ja, ondertussen een stralende zon hier boven Brussel, klaar voor een nieuwe mooie dag. En die dag zou nog beter kunnen beginnen als jij nu bijvoorbeeld de groetjes aan iemand zou kunnen doen. Is er iemand die je mist of die je gewoon graag wil laten weten dat je aan hem of haar denkt om de een of andere reden? Wel, dan mag je dat laten weten in de Radio 2L-app. Dat kan zijn omdat je bijvoorbeeld een kleinkind hebt dat op kamp is dat je mist. Of misschien ben jij wel op vakantie en moeten jouw collega's nog hard werken. En wil je toch even de groetjes doen vanuit een of andere exotische bestemming? Het kan en mag allemaal. Jij bent de baas hier, een paar minuten om 7:10. Maar aan wie wil jij graag de groetjes doen? Dat is de vraag. Laat me dat even weten in de Radio 2-app en dan zorg ik ervoor dat dat helemaal in orde komt.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Dinsdag 18 augustus om 3:30, dan is het aan hem.
1: Liefste, ik ben zo verliefd op jou.
0: Ja. Dan zorgt deze Bart Kael voor sfeer en gezelligheid op ons podium bij Radio 2 aan Zee. In Blankenbergen is dat aan de pier. En vandaag wordt het daar ook heel fijn, want om 7:30 krijg je daar een optreden van Like Me. Die komen daar voor feest zorgen. En ik zou zeggen, steek de kinderen in de auto, want die willen uiteraard mee. Niet alleen voor Like Me, maar ook voor deze dames die erbij zullen zijn. Want om 3:30 is aan hen de meisjes van K3 en de zomer van Oja Lele. Dan weet je dat het feest daar weer geweldig gaat zijn in Blankenbergen.
2: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: We gaan nog kijken wat Bram te vertellen heeft over het weer. En nog heel veel goede muziek met straks een echte topplaat. Kate Ryan en Jetta Door komt eraan na het nieuws van 8.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Drie Belgische slachtoffers van de natuurbrand in Spanje zijn nu geïdentificeerd. 5 jaar geleden vielen in ons land tientallen slachtoffers bij zware overstromingen. En in Amerika hebben agenten van de immigratiedienst ICE opnieuw iemand doodgeschoten. Na de zware natuurbrand in het zuiden van Spanje zijn nu ook de lichamen van een Belgisch koppel geïdentificeerd. Een man en een vrouw, zestigers uit Oost-Vlaanderen. Eerder stond al vast dat een Vlaming van 63, afkomstig uit Leuven, bij de slachtoffers was. In totaal zijn bij de brand in de regio Almeria 13 mensen omgekomen. Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer. Zeker in het zuiden van Europa en vraagt om het reisadvies voor je bestemming vooraf te checken. In Frankrijk, in de buurt van Parijs, heeft de natuurbrand in het bos van Fontainebleau intussen al bijna 2000 hectare natuur verwoest. De brand lijkt nog niet onder controle, ondanks de inzet van honderden brandweerlui en verschillende blusvliegtuigen. Het blussen verloopt moeizaam, zegt Hilde Mertens ter plaatse.
1: Dat vuur flakkert op, verspreidt zich onder de grond. Dat is bijzonder moeilijk te bestrijden. De omstandigheden zijn dan ook uiterst slecht. 30 graden, bijzonder droog, heel lage luchtvochtigheid. Het minste zuchtje wind kan een brand doen heropflakkeren. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Het is heel onvoorspelbaar.
0: De brand is vermoedelijk aangestoken. 2 verdachten zijn intussen opgepakt. In totaal zijn in Frankrijk de voorbije weken al 59 mensen opgepakt op verdenking van brandstichting. In het grootste deel van de provincies West- en Oost-Vlaanderen geldt vanaf vandaag een oppompverbod. Landbouwers mogen er geen water meer halen uit onbevaarbare waterlopen en grachten, omdat het waterpeil te laag staat. De gouverneurs vragen ook om zuinig te zijn met leidingwater. In Houthalen-Helchteren in Limburg zijn 3 verdachten opgepakt na een schietpartij. Buurtbewoners hoorden verschillende schoten. Laurien van der Heijden van het parket.
2: Momenteel werden daar 3 verdachten gearresteerd. 2 mannen en een vrouw. En 2 verdachten van de 3 liggen momenteel in het ziekenhuis voor behandeling. Maar zij zijn niet levensgevaarlijk gewond. En verder werd het labo en de wapendeskundige ter plaatse gestuurd. En verder onderzoek zal uitwijzen wat de juiste aanleiding was van het schietincident.
0: Het is vandaag 5 jaar geleden dat in Wallonië tientallen mensen omkwamen bij zware overstromingen na hevige regen. Gemeenten als Pepinster en Chauffontaine in de provincie Lui kwamen grotendeels onder water te staan en de schade was enorm. Lien de Koman blikt terug.
3: Juli 2021. In enkele dagen tijd valt er een enorme hoeveelheid regen, een waterbom. Onder meer de Vesder en de Oerte treden buiten hun oevers. Heel snel loopt alles onder.
4: C'est venu en quelques dizaines de minutes à peine. Cette vague d'eau, c'est arrivé beaucoup trop vite.
5: Alles staat gewoon blank. En al dat water komt hier naar het centrum afgelopen. Dit moet een soort van trechter zijn.
6: En une heure de temps, l'eau était déjà montée au premier étage.
3: In een uur tijd staat het water tot de eerste verdieping. Het sleurt auto's, bruggen en stukken van huizen mee. Inwoners moeten hun huizen verlaten, maar bij sommigen lukt dat niet meer.
7: Daar zitten verschillende mensen op de daken te wachten op een evacuatie. Die verloopt erg moeilijk.
3: Want de boten van de brandweer raken maar niet door de sterke stroming om hulp te bieden. 40 mensen komen om. In het centrum van Pepinster is er volgens deze inwoners niets meer.
8: Le centre de Pepinster, il y a plus rien.
9: J'ai plus de voiture, j'ai plus maison.
0: Voor de 3e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen verschillende militaire doelen in Iran aangevallen. De VS wil zo verhinderen dat Iran nog schepen aanvalt in de zeestraat van Hormuz. Maar voorlopig blijft Iran terugslaan. 2 olietankers zijn beschoten met kruisraketten. Daarbij zou zeker 1 bemanningslid gedood zijn. En in de golfstaat Bahrein ging het luchtalarm voor een Iraanse raketaanval. Jordanië zegt dat het 4 Iraanse raketten onderschept heeft. In de VS, in de staat Maine, is opnieuw iemand doodgeschoten door de immigratiediensten. Een 26-jarige Colombiaan. Het is de 2e keer in een week tijd dat ICE iemand doodschiet op straat. Veerle de Vos, wat is daar gebeurd in Maine?
10: Wel, de immigratiediensten zeggen dat ze een man zonder papieren wilden arresteren, dat de man wegvluchtte in een auto en dat de chauffeur werd doodgeschoten omdat hij een agent zou bedreigd hebben. Maar intussen zeggen verschillende mensenrechtenorganisaties dat de 26-jarige man wel degelijk legaal in de VS was en dat hij niet de man was naar wie ze op zoek waren. Meteen na zijn dood kwamen honderden mensen in Maine op straat om te protesteren. 6 dagen geleden kwam een Mexicaanse immigrant om het leven in een gelijkaardig schietincident in Texas tijdens een verkeerscontrole. En sinds het begin van president Trumps jacht op illegalen in de VS zouden nu al 10 mensen zijn doodgeschoten op straat. Tot nu toe is geen enkele ICE-agent daarvoor veroordeeld.
0: Dankjewel, Veerle. Het weer, het wordt opnieuw een warme dag tot 32 graden in het centrum. Eerst nog zonnig na de middag, soms wisselend bewolkt in het oosten met een enkele onweersbui. Ook morgen en donderdag nog zonnig en warm, vrijdag al wat minder. Zaterdag nog maximaal rond 25 graden. We begonnen met de natuurbranden in Europa. De brand in het bos van Fontainebleau bij Parijs is nog niet onder controle. Bijna 2000 hectare zijn er al verwoest. En na de brand in Spanje zijn nu 3 Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Een man uit het Leuvense en een koppel uit Oost-Vlaanderen. Meer op vrtnieuws.be.
9: Jelle, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
9: Het is al druk op de weg.
11: Ja, op de E17 richting Antwerpen bijna 1 uur aanschuiven van Lokeren tot Waasmunster. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval met een vrachtwagen. Maak er zeker ook een reddingsstrook. Op de E314 richting Genk is in Maasmechelen de weg wel weer vrijgemaakt. Op de E429 richting Brussel 10 minuten extra vanaf Tubeke. En het treinverkeer tussen Lokeren en Zeelen is onderbroken. Ook tussen Brugge en Oostende rijden er geen treinen, wel vervangbussen.
12: Sta op met Radio 2.
13: Sta op met Radio 2.
9: Sharon Slegers. Ja, en haal je beste kniezwengel maar al boven, hoor.
12: Weer

0: Wat een stem blijft hebben, hè? Kate Ryan en Je t'adore. Hele goedemorgen. Ik moest vanochtend al goed lachen en dan deel ik dat bericht graag met jou. Met iets wat ik in de krant las, want Guy Swinne, de zanger van de Skeps, die heeft zichzelf gespot op Google Street View. Ik weet niet of je dat kent, maar Google Street View is zo, ja, een systeem op Google en dan kan je zo je eigen straat bijvoorbeeld bekijken. En wat gebeurde er nu? Onlangs ging hij blijkbaar met zijn hond Blue wandelen, een wandelingetje maken, en zag jij zo die auto van Google voorbij rijden. Die maakt dus foto's. En voilà, hij heeft zichzelf opgezocht via Google Street View en zichzelf ook zien staan. Zo grappig, denk ik, om dat mee te maken. Dus voilà, kijk, als je jezelf ook gespot hebt op Google Street View, laat het dan vooral weten. Sta op met Radio 2. De zonnegroet. Zo zou je bijvoorbeeld wel eens op een hele originele manier de groetjes kunnen doen. Zwaaien naar iemand of zo op Google Street View en dat dan doorsturen. Stel je dat voor. Maar ook hier krijg je elke dag bij Sta op met Radio 2 de kans om de groetjes te doen aan iemand die het te warm heeft. Zo zijn er veel mensen, denk ik. De buren die voor de planten zorgen terwijl jij op reis bent. Of aan je collega's die wel nog aan het werk zijn. En die groeten die komen massaal binnen in de app. Zo wil Evi uit Herk de Stad heel graag de groetjes doen aan haar papa en haar hondje. Evi zit momenteel in Egypte, waar het al 29 graden is. En ook Freddy Sadonis uit Zottegem die wil graag de groetjes doen aan heel wat mensen samen. Freddy, goedemorgen.
1: Ja, Sharon, goedemorgen ook.
0: Aan wie wil jij?
1: En alle luisteraars.
0: Ja, aan wie wil jij eigenlijk graag de groetjes doen?
1: Groeten, het is meer een bedanking.
0: Oké, okay, dat mag ook, Freddy. Het is toegelaten, zeg het maar.
1: Ja, het is voor alle brandweerlieden, want het is niet brandweerlui, want dat is zo'n beetje alleen negatief bedoeld,
0: okay,
1: maar die dus nu overal aan het werk zijn voor de verschillende bosbranden te blussen.
0: Ja, ze hebben hun handen vol, hè?
1: Ja, het is al warm weer en die staan al voor een hete vuur, hè?
0: Ja, dat is inderdaad zo. Het brandt overal in Frankrijk, in Spanje, in Portugal. Heel af en toe flakkert er hier bij ons wel eens een brandje op. Laat ons hopen dat het daarmee blijft. Het is ook code oranje sinds gisteren. Dus we gaan wel wat moeten oppassen. Ja, en inderdaad, wat zouden wij doen zonder al die brandweermensen, Freddy?
1: Mm-hmm. Inderdaad, want dat hebben wij recent ook meegemaakt. 2 dagen terug in Brakel.
0: Dat er daar een brand was, ja. En dan ben je blij dat die mensen er zijn natuurlijk om te helpen om het vuur te blussen. Ja, ik kan me voorstellen dat je ze graag de groetjes wil doen en wil bedanken. Wil je daar graag een momentje voor pakken, Freddy? Want dat krijg je.
1: Ik bedank al die mensen die zich daar soms betaald of vrijwillig willen voor inzetten. Hè.
0: Ja, en toch ook hun leven wagen. En laat ons eerlijk zijn, voilà, wat zouden we zonder hen zijn. Freddy, ik vind dat heel, heel sympathiek van jou, dat jij ook aan hen denkt. Dus bij deze zijn die groetjes overgemaakt. Maak er nog een mooie dag van. Wat ga je doen?
1: Binnenblijven.
0: Binnenblijven. Dat is kort en bondig. Dat snap ik helemaal. Dag, Freddy.
1: Ja. Met Radio 2. De zonnegroet.

0: 7 augustus om 3:30. Dan staan de fans van Jeremy Vrielink aan het podium bij Radio 2 aan zee in Blankenbergen. Want ben op weg naar mezelf. Zeg, ik vertelde daarnet dat verhaal van Guy Swinne die zichzelf gespot heeft op Google Street View. Ja, hij blijkt zeker en vast niet de enige te zijn. Mirjam van den Broeke die heeft dat ook meegemaakt. Mirjam, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jezelf gezien op Google Street View?
1: Ja, inderdaad. We hebben ons zelf gezien. Mijn vriend was daar ook bij.
0: Oké, en wat waren jullie aan het doen dan op dat moment? Toch niet betrapt op iets onzedelijk, mag ik hopen, Mirjam?
1: Nee, zo ver was het niet. Nee, wij gingen juist met de dinsdag namiddag gaan wij altijd gaan fietsen met een okra. Ah, en wij gingen juist vertrekken met onze fiets om te gaan fietsen. En ik zeg, kijk tegen mijn man, moet nu kijken, zeg, de auto passeert daar van Google, de Street View. Maar niet gedacht dat wij er gingen opstaan en blijkbaar stonden wij er ook op.
0: En ben je er dan zelf achter gekomen of heeft iemand het jou doorgestuurd?
1: Nee, we hebben er wel zelf achter gekomen.
0: Ja.
1: Mijn vriend is dan beginnen vallen. Ik zei, ik ga toch een keer kijken op Street View. En inderdaad, we stonden erop.
0: En lag je waar goed, Mirjam?
1: Tja, bedoel ik het niet meer. Zo. Mijn oor ligt...
0: Je haar ligt altijd goed. Dat is het juiste antwoord, Mirjam. Dat is het enige antwoord dat je nodig hebt. Ah, geweldig toch. Google Street View. Ik ga straks nog eens kijken of ik mezelf kan spotten, wie weet.
2: Vandaag op Radio BNE.
3: De grootste Franse evergreens.
2: Want ook wij vieren Le 14 juillet in de Radio BNE Franse

0: komen veel reacties binnen op Google Street View, waar we het over hebben. Want Gies Winne, de zanger van de Skeps, die heeft zichzelf gespot. De hond uitlatend op Google Street View. En er zijn nog heel veel mensen die hetzelfde meemaken. Annick Sauvage uit Sint-Truiden in Limburg, die laat weten: toen ik de auto van Google zag passeren, heb ik een move gedaan voor de foto. En ook die staat erop. Ja. Weerman Bram, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben jij ergens te vinden op Google Street View?
1: Niet dat ik weet, maar het zou wel kunnen, want ik heb die auto's die beelden maken, ja, ik heb die al wel 2 of 3 keer eens zien passeren.
0: Ah, maar dan
1: ik ben
0: moet
1: achteraf niet gaan kijken.
0: Dan moet jij daar ergens op staan, hè? Misschien moeten we een soort van wedstrijdje doen, zo. Om ter snelste Weerman Bram vinden op Google Street View.
1: Het is dan wel al fietsend, hè, dus begin daar maar eens aan om dat te zoeken. Ik fiets zoveel, dus ja.
0: Ik moet zeggen, ik had vroeger, heel lang geleden, toen ik nog klein was, een hondje. En dat zat altijd voor de raam bij mijn mama en mijn papa thuis. En ik heb daar uiteraard nog foto's van, maar mijn kinderen hebben eigenlijk nooit dat hondje gekend. En onlangs zei ik, kijk, op Google Street View kan je hem ook nog zien zitten. En die zit dus nu eigenlijk voor altijd een beetje voor dat raam. Dus het is nog altijd een klein beetje bij ons, wat toch fijn is.
1: Dat is wel tof.
0: Ja, absoluut. Ondertussen kijk ik naar buiten en zie ik een staalblauwe hemel, Bram.
1: Ja, maar niet overal. In het uiterste westen van het land, aan zee, ja, grote delen van West-Vlaanderen, zijn er veel wolken op dit moment. En in de komende uren schuiven die nog wat meer door naar het oosten. Dus de zon die wordt daar tijdelijk goed verstopt. Mm-hmm. Maar in de loop van de dag gaat ze er wel doorkomen. Dus ook in het westen van het land wordt het zonnig. In het oosten, daar hebben we nu die blauwe lucht, maar daar gaan er straks wel wat stapelwolken ontstaan. En er zijn een paar van die stapelwolken die kunnen uitgroeien tot buien met onweer, maar dat zal vooral iets zijn voor het uiterste zuiden en het zuidoosten van ons land. Dus vooral langs de grens met Duitsland en Luxemburg, vooral daar verwachten we een paar warmte-onweters vandaag. Maar dus in Vlaanderen gaan we het droog houden, hè? Kurkdroog nog steeds en ook warm. Ietsje warmer nog dan gisteren. 1 of 32 graden in het binnenland, 26 graden op het strand bij een goed voelbare wind opnieuw uit het noordoosten. Zeker aan zee kan die deze namiddag vrij krachtig gaan waaien. Vanavond en vannacht trage afkoeling opnieuw. De minima liggen in Vlaanderen tussen 18 en 21 graden. Dus best een warme nacht. En dan morgen opnieuw die temperaturen in de richting van 30 graden. Met heel veel zon. 25 graden voor de kust. Ook donderdag wordt een zonnige dag bij 30 of 31 graden. Er zijn altijd wel onweerswolken in de buurt. Maar vooral in onze buurlanden. Dus bij ons, wij zitten daar eigenlijk zo net een beetje tussen. Als er een paar buien zijn, morgen of overmorgen, dan is dat vooral voor Luik en voor Luxemburg. Maar in Vlaanderen nog altijd dat heel droge weer.
0: Wie had dat ooit kunnen zeggen? Dat het hier niet zou regenen dan.
1: Het mag wel echt dus gaan regenen voor de natuur. Hè. Ook
0: zeker.
1: Wij krijgen last van die natuurbranden en dergelijke. Vrijdag komt er dan echt een regenzone aan met veel buien. Maar die trekt opnieuw vooral over Frankrijk en Duitsland. Dus bij ons, vooral het zuiden, Wallonië, daar gaan ze een paar buien krijgen. Maar op vele andere plaatsen, op de meeste plaatsen in Vlaanderen, houden we het gewoon droog. Met op vrijdag nog 7 of 28 graden. En dan in het weekend droog weer, zon en wolkenvelden en temperaturen rond een 3 à 24 graden. Dus afkoeling is wel degelijk in zicht.
0: Gelukkig. En nu nog water. Misschien een soort van regendansje, gezamenlijk regendansje organiseren.
1: Ik doe mee.
0: Dan komt dat ook wel in orde.
2: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.

0: Dit klinkt als onweer, hè? Frankie Goes to Hollywood en Relax. Ja, regen is dus meer dan welkom. En in Frankrijk komt hij er gelukkig wel aan, zei weerman Bram. En dat is ook nodig, want in de buurt van Parijs is er nog altijd die grote brand die nog steeds aan het uitbreiden is. Dominique en Mieke uit Ieper, die waren vlakbij. Die verbleven daar in een vakantiehuis en die kunnen het gelukkig nog navertellen. En dat doen ze zo meteen hier op Radio 2. Maar nu eerst nieuws uit jouw buurt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
3: Goedemorgen, ik ben Carla Mertens. Een deel van het provinciaal domein Rivierenhof in Deurne blijft zeker nog tot eind deze week afgesloten, omdat er takken van bomen kunnen vallen. Door de aanhoudende hitte en droogte is de sapstroom in de bomen veel lager en daardoor kunnen takken makkelijker afbreken. De zone tussen de Turnhoutse baan en het kasteel blijft daarom dicht bij de maximumtemperatuur, tot die 5 dagen na elkaar onder de 25 graden zakt, zegt Mireille Colson van de provincie.
4: Het heeft wel degelijk met de ouderdom en de combinatie met die droogte. Dus die krijgen inderdaad te weinig water op dit moment. Probeer dat telkens ook zo lang mogelijk uit te stellen. Mensen genieten ook van dat stuk bos. Het is een heel mooi stuk van het park. Dus ja, dat is altijd een beetje een afweging maken van wanneer ontneem je ook mensen het plezier en de verkoeling op die plaats.
3: Vorige week zijn al enkele grote takken afgebroken in het Rivierenhof in Deurne. En de luchthaven in Deurne heeft voor het eerst in 5 jaar winst geboekt. De voorbije jaren waren altijd verlieslatend, maar nu is er meer dan €400.000 winst. Volgens Nathan de Valk van Antwerp Airport zijn daar verschillende redenen voor.
5: Een reductie van bepaalde interne kosten. Anderzijds een toename van de activiteiten en een verhoging van de tarieven. En daar zien we toch ook dat niet alleen in 2025 we een positief resultaat hebben, maar op dit moment met de huidige activiteit, met de sterk verhoogde landingstarieven voor de business aviation jets, we ook nu een positief resultaat kunnen boeken. Dat neemt natuurlijk niet weg dat van zodra TUI zal stoppen, we in een andere realiteit gaan terechtkomen.
3: TUI liet vorige week nog weten dat het vanaf volgend voorjaar niet meer op Deurne vliegt. Het kan er geen grotere vliegtuigen inzetten omdat de start- en landingsbaan er te kort is. De luchthaven in Deurne onderzoekt nu of het een nieuwe operator kan aantrekken. En Mechelen laat onderzoeken in welke arbeidsomstandigheden de laptops van het stadspersoneel geproduceerd worden. Mechelen sluit zich daarvoor aan bij Electronics Watch. Dat is een onafhankelijke organisatie die de werkomstandigheden in de internationale elektronica-sector analyseert. Schepen Sabre de Graaf wil enkel computers aankopen die op een ethische manier gemaakt zijn.
6: Nu weten we dat er een aantal sectoren zijn waar het wel moeilijker is om echt zicht te krijgen op de ontginning en de winning van het materiaal. En zo is die elektronica-sector en zeker ICT-hardware, die sector is best wel complex om helemaal uit te spitten. En dat is de reden waarom we samenwerken met een expertenorganisatie zoals Electronics Watch. Die volgt die volledige keten op, van de winning van grondstoffen tot de eindassemblage van de laptop zelf.
3: Het weer dan nog. Het wordt opnieuw een warme dag tot 32 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws.
0: En dan moeten we alweer naar de weg, waar op dit moment, even kijken, ongeveer 51 kilometer file staat. Dat valt allemaal nogal mee, toch?
7: Ja, dat valt zeer zeker mee. Op de E17 richting Antwerpen nog 10 minuten aanschuiven van Lokeren tot Waasmunster. Daar staat een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. Verderop een kwartier erbij aan de werken in Sint-Niklaas-West. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra van Strombeek tot Machelen. En er rijden geen treinen tussen Brugge en Oostende, maar wel vervangbussen.
0: Dankjewel, Jelle.
8: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
9: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
10: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: zijn geland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Johan Verminne en Mooie Dagen. Mooie dagen. Dat zijn het zeker met dat mooie weer, maar dat heeft natuurlijk ook een kanttekening. Want wij moeten nu even naar Fontainebleau, niet ver van Parijs. Want de bosbrand die daar zondagavond begon, ja, die is eigenlijk nog altijd niet onder controle. Ondertussen is daar al meer dan 1300 hectare natuur verwoest. En iemand die dat van dichtbij heeft meegemaakt, dat is Dominique den Doven uit Ieper, uit West-Vlaanderen. Dominique, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij was daar samen met jouw vrouw Mieke in een vakantiehuis vlakbij eigenlijk, hè?
1: Ja, het is eigenlijk het huis van mijn broer. En dat is het laatste huis voor het bos begint.
0: Oké. Okay.
1: In het dorpje Le Vaudoué.
0: Ja. Ja, dat is toch...
1: En we zaten er dus middenin.
0: Dat is onwaarschijnlijk. Dat moet toch heel erg schrikken zijn als je dat opmerkt. Hoe was dat?
1: Knaldi!
2: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.
1: Komen, dat begon om 4 uur in de namiddag. Met een verre rookpluim en dan de buren die samenkwamen. En die

0: Hoe lang duurde het voor jullie door hadden van oei, dit is wel echt niet oké eigenlijk?
1: Toch een paar uur. Maar allee, je volgt dat eigenlijk op de voet op. He. Die buren waren daar. Die burgemeester, want dat is een klein dorpje, deed de ronde. Op een zeker ogenblik zeiden ze van kijk, je zou best zorgen dat de auto klaar is voor vertrek.
0: Ah ja, oké.
1: Dan geven ze nog raad die uiteindelijk niet te volgen is. Van ja, je zou beter een beetje de tuin beginnen sproeien. Niet dat dat veel zou uitgehaald hebben.
0: Ja, dat wil je op dat moment toch eigenlijk niet beginnen doen, denk ik dan, hè?
1: Ik weet niet of dat veel was toen dat het vuur nog een paar honderd meter ver was.
0: Mm-hmm.
1: En uiteindelijk hadden wij zelf beslist van, ja, dat heeft geen zin. Wij waren toch van plan van een dag later te vertrekken.
0: Ja.
1: En dan zeiden we van, laat ons nu vertrekken. En de burgemeester passeerde juist en die zei dan tegen ons, il vaut mieux partir maintenant. Dus wij zijn eigenlijk vertrokken net voor de rest van het dorp geëvacueerd is.
0: Ja, en dan zijn we nu, wat is het, een dag later? Nee, iets later al. Hoe is dat binnengekomen nu? Je
1: draagt dat toch mee,
0: ja.
1: Letterlijk en figuurlijk. Want letterlijk ook, want de geur van die rook was zo dicht. Die geur van die rook, die zit in onze auto. Die zit nog in de kleren die we aan hadden. Gisteren rook ons haar nog de hele dag naar die rook. En figuurlijk ook natuurlijk, want zelf, ik ben nooit in paniek geweest, maar mijn vrouw was wel eventjes in paniek.
0: Ja,
1: Je krijgt daar toch een weerbod van. Vooral omdat je dan van een afstand ziet waar je eigenlijk middenin gezeten hebt.
0: Ja, en je hoort dan nieuwsberichten uit Spanje waar mensen niet op tijd zijn weggeraakt. Ja, dan sta je daar toch ook wel even bij stil, denk ik.
1: Ja, en intussen hebben we ook vernomen van mijn broer, die natuurlijk heel de tijd in contact blijft daar, dat het vuur tot op 5 meter van het huis is gekomen.
0: Oh.
1: En dat men heeft moeten blussen vanuit de tuin. Dus dan is het letterlijk wel heel dicht. Hè.
0: Ja, dan denk ik dat je zelf ook wel beseft, Dominique, dat jullie nog heel veel geluk hebben dat jullie het kunnen navertellen, toch?
1: Ook al door het feit dat men daar zeer goed georganiseerd was, hoor.
0: Ja.
1: De brandweer was daar vrij snel. De mensen, ze hadden dat nog nooit meegemaakt op die... ze hadden wel al brandjes meegemaakt, maar nog nooit van die omvang.
0: Nee.
1: Dat ging echt wel... Per minuut werd dat opgevolgd. Dus in die zin... De mensen waren daar wel zeer goed georganiseerd, zowel de brandweer als de mensen van de gemeente.
0: Ik heb het vandaag al een keertje gezegd, ik ga het nog eens herhalen. Wij mogen heel dankbaar zijn dat er brandweermannen zijn en vrouwen die hun leven wagen op zo'n moment en die ervoor zorgen dat anderen in veiligheid zijn. Ik ben heel blij dat jullie er ook, desalniettemin toch voorlopig goed vanaf zijn gekomen, Dominique. Bekom maar even en maak er alsnog een mooie vakantie van. Groetjes aan jouw vrouw.
1: Dank je wel.
0: Dag.
1: Ja, oké, dag.
2: Sta op met Radio 2.
3: Sharon Slegers.

0: Kurt Nielsen en She's So High. Lucchino laat weten dat in Wervik de zon er nu ook stilletjes aan doorkomt. Ja, die gaan we vandaag nog zien, hè, want het wordt dus 33 graden op sommige plekken, wat best wel stevig is. En Hilde die maakt zich zorgen. Ja, Hilde Meids die vraagt zich af uit Tenderleeuw. Hij zegt, goedemorgen Sharon, het gaat zeer warm worden. Hè. In de studio is daar ook airco. Maak je geen zorgen, Hilde. Hier is airco, hier is ook zo een ventilator dingetje. Het vervelende is, als ik dat insteek en ik zet dat op, dan hoor je zo elke keer als die voorbij de microfoon komt, zo... Vroom, vroom. Dus dat heb ik maar gewoon afgezet. Maar het is hier prima qua temperatuur. En ook aan zee hebben mijn collega's gelukkig in Plankenbergen een beetje verkoeling. En anders hebben die daar gewoon extra chance, want die kunnen ook nog eens een ijsje gaan halen.
1: Radio 2.
0: Jaloers, ikke? Nee hoor. Dat lijkt me zo. Laat ons deze dinsdag eens beginnen met een topnummer. En dit is er zeker zo eentje. Chic en Le Freak. Hele goedemorgen.

0: VRT Zomerhit. Laura Tesoro en Plastic Paradise. De muziek zit al heel erg goed. En zometeen na 8 uur gaan we op dat niveau verder met deze die er nog aankomt.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen. De genomineerden, die zijn er al.
2: Nu nog de zomerhit.
1: Wie wint VRT Zomerhit?
2: Dat bepaal jij.
1: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
2: Het is pas echt zomer met... VRT Zomerhit. Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Hele goeiemorgen, de rustdag is voorbij, dus wij trekken een sprintje richting Maarten van Gramberen en de Tour. En jij kiest de muziek waarmee je dag goed start.
3: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
0: Maar eerst eens luisteren naar wat er allemaal gebeurt in de wereld.
4: 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. De bosbrand ten zuiden van Parijs is afgelopen nacht nog uitgebreid. Kabeldieven hebben het treinverkeer tussen Brugge en Oostende lam gelegd. En in Amerika hebben agenten van de immigratiedienst ICE opnieuw iemand op straat doodgeschoten. De natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, heeft intussen al 1900 hectare natuur verwoest en lijkt dus nog niet onder controle, ondanks de inzet van honderden brandweerlui gisteren en verschillende blusvliegtuigen ook. Hilde Mertens ter plaatse, het blussen verloopt dus moeizaam.
5: Ja, inderdaad. 'S Nachts kunnen natuurlijk de blusvliegtuigen niet uitvliegen, want het is donker en die kunnen dan geen water scheppen. Dus moet het vuur op de grond bestreden worden. En dat is een moeilijke en gevaarlijke operatie. Want die bodem is bezaaid met rotsblokken in het bos van Fontainebleau. En dat betekent ook dat die grond is ook nog heel heet. Het is turfgrond. Dat vuur smeult in de bodem. De bomen die vuur hebben gevat, die smeulen ook na. En tot vannacht heeft het hard gewaaid. Maar het goede nieuws van morgen is dat de wind is gaan liggen. Dus de brandweer heeft er goede hoop op dat vandaag die brand eindelijk niet meer gaat uitbreiden. Maar het zal nog dagen, misschien zelfs weken duren voor het vuur helemaal gedoofd is.
4: Dankjewel, Hilde. De brand is vermoedelijk aangestoken. 2 mensen zijn intussen opgepakt. En na de zware natuurbrand in het zuiden van Spanje zijn nu ook de lichamen van een Belgisch koppel geïdentificeerd, een man en een vrouw uit Oost-Vlaanderen. Eerder stond al vast dat een Vlaming van 63, afkomstig uit Leuven, bij de slachtoffers was. In totaal zijn in Spanje 13 mensen omgekomen bij de brand. Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer, zeker in het zuiden van Europa, en vraagt om het reisadvies voor je bestemming vooraf te checken. Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende is in beide richtingen onderbroken nadat dieven vannacht hebben geprobeerd om kabels te stelen. Er zijn vervangbussen ingezet. Frederik Petit van Infrabel.
6: Vannacht kregen we opeens een melding van een technische storing tussen Jabbeke en Oostende. Onze mensen zijn aan ter plaatse gegaan en ook de politie. De dieven waren op dat ogenblik al vertrokken, dus er is niemand betrapt. Het zal ongetwijfeld de bedoeling geweest zijn om kabels te stelen, wat dat natuurlijk opbrengt op de markt. Maar gelukkig inderdaad hebben ze geen kabels kunnen stelen. Maar anderzijds zijn er wel heel veel kabels beschadigd.
4: En de herstelling zou nog de hele voormiddag kunnen duren. In het grootste deel van de provincies West- en Oost-Vlaanderen geldt vanaf vandaag een oppompverbod. Landbouwers mogen geen water meer halen uit onbevaarbare waterlopen en grachten omdat het waterpeil er te laag is. De gouverneurs vragen ook om zuinig te zijn met leidingwater. En het is vandaag 5 jaar geleden dat in Wallonië tientallen mensen zijn omgekomen bij zware overstromingen na hevige regenval. Gemeenten als Pepinster en Chauffontein in de provincie Luik kwamen grotendeels onder water te staan. En de schade was enorm. Lien de Koman blikt terug.
7: Juli 2021. In enkele dagen tijd valt er een enorme hoeveelheid regen, een waterbom. Onder meer de Vesder en de Oerte treden buiten hun oevers. Heel snel loopt alles onder.
8: C'est venu en quelques dizaines de minutes à peine. Cette vague d'eau, c'est arrivé beaucoup trop vite.
9: Alles staat gewoon blank.
8: En al dat water komt hier naar het centrum afgelopen. Dit moet een soort van trechter zijn.
9: En une heure de temps, l'eau était déjà montée au premier étage.
7: In een uur tijd staat het water tot de eerste verdieping. Het sleurt auto's, bruggen en stukken van huizen mee. Inwoners moeten hun huizen verlaten, maar bij sommigen lukt dat niet meer.
10: Daar zitten verschillende mensen op de daken te wachten op een evacuatie. Die verloopt erg moeilijk.
7: Want de boten van de brandweer raken maar niet door de sterke stroming om hulp te bieden. 40 mensen komen om. In het centrum van Pepinster is er volgens deze inwoners niets meer.
11: Le centre de Pepinster, il y a plus rien.
9: J'ai plus de voiture, j'ai plus maison.
4: Voor de derde nacht op rij heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen verschillende militaire doelen in Iran aangevallen. De VS wil zo verhinderen dat Iran nog schepen aanvalt in de straat van Hormuz. Maar voorlopig blijft Iran wel terugslaan. Twee olietankers zijn beschoten met kruisraketten en daarbij zou zeker één bemanningslid omgekomen zijn. In de golfstaat Bahrein ging het luchtalarm voor een Iraanse raketaanval en Jordanië zegt dat het 4 Iraanse raketten onderschept. In de Amerikaanse staat Maine is opnieuw iemand doodgeschoten door de immigratiedienst. Het zou een 26-jarige Colombiaan zijn. En het is de tweede keer in een week tijd dat ICE iemand doodschiet op straat. Veerle de Vos, wat is daar gebeurd?
0: Wel, de immigratiediensten zeggen dat ze een man zonder papieren wilden arresteren, dat de man wegvluchtte in een auto en dat de chauffeur werd doodgeschoten omdat hij een agent zou bedreigd hebben. Maar intussen zeggen verschillende mensenrechtenorganisaties dat het 26-jarige slachtoffer wel degelijk legaal in de VS was en dat hij niet de man was naar wie ze op zoek waren. Meteen na zijn dood kwamen honderden mensen in Maine op straat om te protesteren. 6 dagen geleden kwam een Mexicaanse immigrant om het leven in een gelijkaardig schietincident in Texas tijdens een verkeerscontrole. En sinds het begin van president Trumps jacht op illegalen in de VS zouden nu al 10 mensen zijn doodgeschoten op straat. Tot nu toe is geen enkele ICE-agent daarvoor veroordeeld.
4: Dankjewel, Veerle. Het weer, het wordt opnieuw een warme dag tot 32 graden. In het centrum eerst nog zonnig, na de middag soms wisselend bewolkt in het oosten met een enkele onweersbui ook. Ook morgen en donderdag nog zonnig en warm. Vrijdag al wat minder en zaterdag nog maximaal rond 25 graden. We begonnen met de natuurbranden in Europa. De brand in het bos van Fontainebleau is nog niet onder controle. Bijna 2000 hectare zijn daar al verwoest. Het goede nieuws is wel dat de wind stilaan gaan liggen is. Na de brand in Spanje zijn 3 Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Meer op vrtnieuws.be.
12: Jelle, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
12: Hoe gaat het op de weg?
13: Het is best rustig nog wel hoor. Op de E17 richting Antwerpen is in Lokeren de rechte rijstrook nog dicht door een defecte vrachtwagen. Wat verderop 25 minuten erbij van Waasmunster tot aan de werken bij Sint-Niklaas Centrum. Op de binnenring rond Brussel 15 minuten extra van Zelk tot Machelen. En zoals je al kon horen in het nieuws, geen treinen tussen Brugge en Oostende, maar wel vervangbussen.
12: Door die verdomde kabeldieven. Snodaard.
14: Radio 2.
15: Sharon Slegers.
12: Het is tijd om naar buiten te gaan nu, hè?
15: VRT Radio 2.
12: Luchtje scheppen, nu dat nog een beetje fris is buiten. Doe het met, samen met George Michael en Outside.

Het is tijd voor een wandeling met de hond. Of gewoon naar de bakker. Even naar buiten met George Michael en Outside. Zeg, en als je daar dan toch bent, steek misschien de kinderen in de auto en neem ze mee naar Blankenbergen. Want daar bij Radio 2 aan Zee, aan de pier in Blankenbergen, is het echt hun dag. Met om 16:30 feest met K3 en om 19:30 ook nog eens meezingen met Like Me. Om maar te zeggen, ja, die gaan dik content zijn. Geef ze nog een ijsje en die hun dag kan niet meer stuk. En ja, wat ook een voordeel is, is dat het daar aan zee meestal toch wat frisser is. In het binnenland wordt het vandaag 33 graden. En als je dan moet werken vandaag, want ja, steek je hand dan maar even op, dan mag ik hopen dat dat met airco is. En anders probeer ik het gewoon een beetje leuker te maken door jou de muziek te laten kiezen. Is er zo'n nummer dat jou zin geeft in de dag? Dat het werk toch iets minder als werk doet aanvoelen? Dat het gewoon allemaal een pakje gemakkelijker maakt en leuker maakt om wat je vandaag ook moet doen nog gedaan te krijgen? Dat nummer, dat zoek ik. En dat mag je mij laten weten in de Radio 2-app. Dan speel ik het met veel plezier voor jou zo rond 9:50. Maar nu eerst een feestje met K3.

0: Ik word hier zo gelukkig van. En straks dus om 3:30 op ons podium bij Radio 2 aan Zee en K3 met de zomer van Oyalele.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim

0: win-win.
1: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
3: Volkswagen. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
5: Lotto is op zoek naar voeten.
6: Voeten?
5: Die graag op grote voet leven.
6: Graag.
7: Moet niet naast je schoenen lopen, hè?
5: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
6: En na het eten, Rob.
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.

0: Dat is hetzelfde met dit nummer, hè? Dat krijg je ook de hele dag niet meer uit je hoofd. Kylie Minogue en Can't Get You Out of My Head. Het is natuurlijk le 14 juillet, de nationale feestdag van Frankrijk. En bij de collega's van Radio Bene kan je vanaf 1 uur luisteren naar de Radio Bene Franse 40. Dat zijn de 40 mooiste Franse klassiekers. En ik hoop dan toch vooral dat deze erin staan. Dit bijvoorbeeld. Ah, die heerlijke klassieker van Michel Fugain en Une Belle Histoire. Of dit kan ik ook wel eens maken. Muziek waarmee je meteen in vakantiesfeer komt. Zaz en Je veux. Of hij luisteren als je wil weten welke nummers er allemaal in staan. Vanaf 1 uur bij Radio Bene. Ja, en die 14 juillet, dat wordt wel echt een heel bijzondere dag. Misschien ook wel een echt feest, want vandaag is er de eerste halve finale op het WK voetbal. Frankrijk speelt tegen Spanje en uiteraard ook een nieuwe etappe in de Ronde van Frankrijk. Maarten van Gramberen, goedemorgen.
1: Dag Sharon, goedemorgen.
0: Ja, het was gisteren rustdag, maar vandaag dus nationale feestdag. En voor jou is het eigenlijk ook een beetje feest, hè? Je hebt gisteravond ook iets gevierd.
1: We hebben ook iets gevierd, ja. Dat het Franse Nationale Feestdag was. Maar mijn zoon was geslaagd voor het ingangsexamen geneeskunde. Dus dat vonden we heel leuk. Ik heb een paar flessen champagne gekocht voor de collega's. Ook om hen te bedanken. Vooral dat eigenlijk, om hen te bedanken voor het uitstekende werk. Want we hebben twee ploegen. Er is een ploeg opgekomen die dan de volgende helft van de tour doen. En dan heb je de andere helft. En dat is er gisteren gebeurd. We hadden daar de tijd voor op de rustdag. Hij was relatief rustig. Ooit stonden rustdagen altijd in het teken van dopingverhalen. Maar gelukkig is wielrennen een zeer clean sport.
0: Ja, maar ik hoor dus eigenlijk een fiere papa, wat ook wel fijn is. Hè?
1: Ja, natuurlijk.
0: Heb je daar eigenlijk al iets gemerkt van die feestdag vandaag?
1: Ja, ik heb al gemerkt dat de Fransen nog minder doen dan gewoonlijk. Dat heb ik al gemerkt. Nee, het is hier rustig op straat. Het is heel rustig zelfs. Behalve de gérante van ons hotel. Die stokbroden gaan halen is in de bakker. Tegenover het hotel heb ik eigenlijk nog niet veel Fransen buiten gezien. Het is heel rustig. Het is ook wel echt heilig in Frankrijk. Het is hun dag. En heel veel van die Fransen die zullen straks wellicht dan wel langs het parcours staan. Ja. In de hoop dat de Franse Tourop Paul Seixas, het 19-jarige wonderkind, dat hij misschien eens een etappe kan winnen in deze Tour. Want wij Belgen hebben er al twee gewonnen. De Nederlanders hebben er al twee gewonnen. Mm-hmm. En de Fransen hebben nog geen enkele etappe gewonnen in hun Ronde van Frankrijk.
0: Maar maken ze kans? Is het een bijzondere etappe vandaag of een etappe waarin zij kans maken?
1: Het is een etappe door het Centraal Massief. Prachtig vulkanisch gebergte, oud gebergte ook. En het is licht bezaaid met de klimmetjes. Natuurlijk is dat ook weer het terrein van onze goede vriend Tadej Pogacar. Ja. Want we rijden richting Le Lioran. En daar was de streep een jaar of twee geleden ook al getrokken. En toen verloor Pogacar zowaar in de sprint van Vingegaard. Hij was gaan aanvallen, was solo. Maar had wat te weinig gegeten en gedronken. Vingegaard die kwam terug, remonteerde Pogacar, gingen samen sprinten. En je moet weten dat Vingegaard echt een strijkijzer is. Dat betekent iemand die niet snel kan sprinten en toch klopte hij Pogacar.
0: Ah, ja.
1: Pogacar heeft natuurlijk ook veel eergevoel en hij wil altijd toeslaan op die plaatsen waar hij ooit in het verleden een nederlaag heeft geleden.
0: Okay.
1: Dus ik denk dat hij er toch weer heel diep bij zal zijn.
0: Dat wordt weer een echte strijd, met andere woorden. Wat ik mij ook al heb afgevraagd, Maarten, is het is daar bloedheet bij jou, bij ons trouwens ook, maar ik heb nog nooit een renner zichzelf zien insmeren tijdens die ritten. Dat moet toch ook gebeuren, of doen ze dat niet?
1: Het gebeurt wel. Het gebeurt uiteraard vooraf. Wanneer ze zich klaarmaken in de bus, dan smeren ze gretig. Maar wat ik nu wel gezien had, een paar dagen geleden op de motor, is echt een renner. En dat had ik nog nooit gezien. Die kreeg in plaats van ijs of een drinkbus, kreeg die een bus met zonnecrème aangereikt. Hij kreeg een bus met zonnecrème aangereikt van zijn ploegleider. En die was zich helemaal aan het insmeren op de fiets. Dus ze zijn daar toch wel mee bezig. En dat moet ook natuurlijk, die brandende zon. Want heel veel zweet en vooral heel veel water dat ze over zich gieten om af te koelen.
0: Ja,
1: dan spoel je voor een stuk ook wel die beschermende zonnecrème weg en dus bijsmeren. Maar het is de allereerste keer in 21 rondes van Frankrijk dat ik een renner dat heb zien doen.
0: Ja, je wilt toch ook niet verbrand aan de volgende etappe starten?
1: Nee, dat lijkt me niet. Dat is heel ongemakkelijk. En die truitjes zijn ook dun, want ze smeren ook wel echt hun lichaam in, ook hun rug. Want dat is zo flinterdun, die truitjes waar ze mee rondrijden op warme dagen, dat je daar gewoon kan doorzien. Dus ja, dat is gewoon hun huid. En hun hartslagmeter, die ze, de band van hun hartslagmeter die ze op hun buik dragen, die is gewoon gebrand in hun huid, in hun vel.
0: Dat moet ongelooflijk zijn, ja.
1: Zo doorlatend zijn die truitjes.
0: Ja, blijft toch bijzonder, hè, zo'n Tour de France. Ja. Zeg, op het scorebord staan intussen 3 juiste gokken, mm-hmm. Maarten. Jij probeert om er 10 te halen deze Tour. Dan vraag ik mij af, op wie zet jij vandaag jouw imago in?
1: Pogacar en Pogacar. Ja, hij wil revanche. Trouwens, gisteren, dat was ook nog wel grappig. Ons hotelletje ligt zo wat afgelegen in de Vogezen.
0: Ja?
1: Waar de auto's wat aan het uitkuisen. Dat doen we dan ook op een rustdag. De rommel die er zich wel in verzamelt, zeker wanneer ik in de auto zit, die wordt dan in een grote vuilbak gestopt. En plots zagen we alle renners van UAE in stukjes. Die kwamen ons voorbij gereden, voorbij ons hotel.
0: Ja?
1: En we tellen er 7. Behalve Pogacar, nummer 8, de grootste, die was er niet bij. Die hebben we dus niet gezien. Dat was zeer vreemd. Ze zijn allemaal gepasseerd, behalve de wereldkampioen in de gele trui, de beste van allemaal. Dus die deed iets anders dan op training.
0: Benieuwd wat hij dan aan het doen was. Maar ja, goed.
1: Ja.
0: Wie weet komen er nog wel achter.
1: Op zijn tijd in de fiets, blijkbaar. Op zijn tijd in de fiets. En ze sliepen ook trouwens in een hotel zonder airco. En de mannen van Uno X, Sharon, die sliepen in een hotel waar de kakkerlakken over de grond liepen, waar de spinnenwebben van hun bed naar de kast liepen. En in de kast zat nog al het kuismateriaal van de poetsvrouw. Dus in dat soort hotels in deze regio moeten ook de renners slapen. Behalve de toerdirectie. Die regelen het altijd dat zij netjes in 4 of 5 sterrenhotels kunnen slapen. Maar naar de renners wordt niet omgekeken. Dat is ook de Ronde van Frankrijk.
0: Nochtans zeggen ze dat de toer bepaald wordt in je bed, hè? Dat zeggen ze toch altijd of zoiets?
1: Ja. Je moet goed, diegenen die goed kunnen slapen, tuurlijk. Als je goed kan slapen en goed kan rusten en alles kan herstellen, dan kan je heel ver geraken in een goede ronde.
0: We zullen het vandaag wel zien wie er wel goed geslapen heeft. En misschien, als jij geluk hebt, is dat wel Pogacar, Maarten. Wie weet, voilà. Je kan meekijken op VRT1 natuurlijk en alles volgen op Sporza. Fijne dag daar vandaag.

0: Pat Benatar en Love is a Battlefield. Hopelijk dat die etappe van de Tour van de France straks geen battlefield wordt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee.
0: Wel ideaal weer om lekker binnen koers te kijken.
2: Goedemorgen, 14 uur uit Antwerpen met Carla Mertens. Inwoners van Kantuit en omstreken hoeven vanaf 1 december niet meer helemaal tot aan het AZ Klina in Brasschaat te rijden om een specialist te zien. Aan de Capelle Steenweg in Kantuit gaat eind dit jaar een nieuw medipunt open. Daar zal je een afspraak kunnen maken met onder meer cardiologen, neurologen en urologen. Hoofdarts van AZ Klina, Christine Kuyt.
3: Mensen kunnen daar terecht voor een specialistische consultatie van verschillende disciplines. Voor bloednames en voor een medische beeldvorming, dus Erik van de longen, echografie, daar kunnen ze terecht. U kan daar in principe vrij terecht. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.
2: Het nieuwe medipunt moest normaal begin vorig jaar al opengaan, maar de opening is verlaat door technische problemen in het gebouw van de nieuwe polykliniek. En de Antwerpse politie roept op om het zwemverbod in de Ekerse putten ook tijdens deze hittegolf te blijven respecteren. Gisteren raakte een jongen van 18 in levensgevaar nadat hij er in het water sprong. Een duikster redde hem uit het water. Als je in de Ekerse putten zwemt, riskeer je een thermische shock, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
4: Het is gevaarlijk om in de Ekerse putten te zwemmen, omdat er daar sprake is van zeer grote niveauverschillen onder water, wat dus ook de nodige temperatuurschommelingen met zich meebrengt. Daarom is het zo gevaarlijk, omdat je echt verrast kan worden door die grote temperatuurschommelingen. De stad biedt mogelijkheden om te verkoelen, bijvoorbeeld in het Boekenbergpark, waar zwemmen wel is toegelaten. De plaatsen waar zwemmen verboden is, dat heeft absoluut een reden en dat is niet meer dan het is echt erg gevaarlijk.
2: Wie het zwemverbod in de Ekerse putten overtreedt, riskeert trouwens ook een gasboete. De kantine in het zwembad van Geel heropent deze week als pop-up. In mei moest dat zwemcafé samen met de kantines op de sportzites in Lille en Hoogstraten onverwachte deuren sluiten, omdat de uitbater failliet was gegaan. Het was belangrijk om snel te schakelen, zegt sportschepen Bart Juliams van Geel.
5: Het was wel belangrijk, vonden we, om in die zomervakantie, maar ook daarna, terug die cafetaria open te krijgen. Dat is een essentieel onderdeel van het plezier om naar een zwembad te gaan. En dan zeker in de zomermaanden, wanneer dat ook ons buitenbad open is. En we zijn erin gelukt. Normaal gezien, vanaf de 15e, dat kan een dagje verschillen, maar vanaf de 15e gaat er dus een uitbater in zitten.
2: De tijdelijke uitbater zal de kantine tot maart volgend jaar openhouden. Intussen zoekt de stad Geel een permanente uitbater voor de zwembad. Kantine. Vooral de brasseries op de sites van Sportoase in Lille en Hoogstraten zijn al permanente uitbaters gevonden. Die starten deze zomer op. Het wordt opnieuw een warme dag vandaag tot 32 graden met soms bewolkte periodes. Ook morgen en donderdag nog zonnig en warm. Meer nieuws uit Antwerpen vind je ook in de app van 14 Nieuws.
0: En dan gaan we eens naar de weg waar het nog altijd redelijk rustig is, Jelle.
6: Ja, inderdaad, behalve op de E17 richting Antwerpen, daar de langste file 25 minuten erbij van Waasmunster tot aan de Werken bij Sint-Niklaas Centrum. Traag naar Brussel dan op de E40 vanaf Everberg 10 minuten aanschuiven en ook op de E429 vanaf Tubeke 10 minuten. Op de binnenring rond Brussel een kwartier extra van Groot-Bijgaarden tot Machelen en dus geen treinen tussen Brugge en Oostende, maar wel vervangbussen.
7: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
8: Radio 2.

Miles Smith en zijn stargazing. Ja, heel wat mensen die aan hun dag beginnen, zie ik in de Radio 2-app. Tobias in Kalmthout bijvoorbeeld is net met zijn hond gaan wandelen, nu het nog lekker fris is. En Irene laat weten dat ze vandaag terug vertrekt naar Limburg. We zitten in het mooie Friesland en het is hier alle dagen 25 graden, schrijft ze. Irene, zeg dat niet luidop, daar zijn wij... Veel mensen toch een tikkeltje jaloers op. Maar goed, Erwin de Grijze uit Meerhout die is dan weer onderweg naar het werk. Laatste werkdag voor de start van mijn verlof, laat hij weten. Dat is ideaal, hè? De laatste loodjes. En dan kan die vakantie ook beginnen voor jou, Erwin. Ik wens het je toe. En als jij ook een werkdag hebt vandaag die misschien wat moeizaam verloopt of een moeizame start kent, ah wel, dan laat je het maar weten. Hè? Welk nummer mag ik voor jou spelen? Waardoor dat werk een beetje vlotter gaat. Je mag het mij nog even laten weten in de Radio 2-app.

0: onze zomerhit van vorig jaar, hè? Queen Pommy en Atlas. Ja, ondertussen laten jullie mij weten wat de dag vandaag brengt. Jelle die laat weten dat hij naar de Beekse Bergen gaat. Maar Peggy Liekes die heeft een hele spannende dag vandaag. Peggy, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Sharon.
0: Oh, ik hoor het al aan jouw stem. Je bent opgewonden, want wat gaat er vandaag gebeuren, Peggy?
1: Ja, wij gaan de compromis tekenen van het huis dat we gaan kopen.
0: Oh, dat is altijd een beetje spannend, hè? Toch?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Is het, je zegt we, het is met een partner dat je dat doet?
1: Ja, samen met mijn man. Ja.
0: Oh,
1: wij verkopen ons huis en ja, we gaan een ander huisje kopen.
0: Is het je droomhuis geworden, Peggy?
1: Zeker, ja.
0: Oh.
1: Ja,
0: beschrijf het, ik wil het weten.
1: Ja.
0: Hoe ziet het eruit?
1: Ja, het is eigenlijk een beetje de stijl van een herenhuis.
0: Oh.
1: Zou ik kunnen zeggen, met overal planken vloer en zo. Dus Het moment dat we dat zagen, waren we direct verkocht.
0: Ja, kriebels in de buik. En vandaag dan ook echt de handtekening zetten. Wat wel heel spannend is natuurlijk. Hè.
1: Ja.
0: Peggy, ik wens je daar heel veel succes mee. En hopen dat tegen dat je echt moet verhuizen, dat het een beetje minder is qua temperatuur. Laat ons dat vooral hopen. Hè.
1: Ik denk het wel, want dat gaat tegen het einde van het jaar zijn. Dus normaal gezien wel dan. Hè.
0: Heel goed. Nu al een dikke proficiat, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: En dan is het tijd om naar het zeetje te gaan. Anne Rijmen, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Gisteren vertelde jij dat jij gedroomd had over DJ Björn Verhoeven.

0: Welke DJ is er vannacht in jouw dromen gepasseerd, Anne?
1: Niemand. Er is niemand gepasseerd. Ze hebben mij helemaal alleen gelaten vannacht.
0: Vind ik jammer. Maar goed. Mag ook eens een rustige nacht zijn. Zeg, en wat voor dag wordt het daar vandaag in Blankenbergen? Wat staat er op de planning?
1: Ja, ik denk dat het een drukke dag wordt, want K3 komt langs. Zij komen optreden om 3:30. Mm-hmm. En dan om 7:30 vanavond is het de Like Me-ploeg met Amber, Marten en Renzo.
0: Ja.
1: Dus ja, dat gaat hier wel, het gaat hier druk worden. We hebben veel kinderen op de schouders van sterke ouders.
0: De schouders van sterke ouders, inderdaad. Veel jong geweld daar vandaag in Blankenbergen. En jij bent meer dan welkom om nog af te komen daar aan de Pier 1 Blankenbergen. Veel plezier, aan.
2: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stel.

0: The Bengals en Walk Like an Egyptian. Intussen is het 8 voor 9 geworden. En dan weet je dat de werkdag bijna officieel gaat beginnen. Voor sommigen is hij misschien al begonnen, dat zou natuurlijk ook kunnen. En dan heb ik goed nieuws voor jou, want je mag hier gewoon elke ochtend zo rond dit uur een nummer kiezen waardoor jouw werkdag toch net iets beter start en iets vlotter verloopt als die al bezig is. Ilka Gijs uit Malle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is jouw werkdag al bezig op dit moment, Ilka?
1: Ja, wel ja.
0: Oké, okay. Al vroeg begonnen dus. Maar goed nieuws, want het is de laatste dag voor je vakantie.
1: Ja, goed hè.
0: Ja. Is het tijd, voel je, dat de vakantie mag gaan komen?
1: Ja, toch wel. Even er tussenuit.
0: Dat kan deugd doen om zo gewoon even het hoofd leeg te maken en weg te gaan van je werk. Waar ga je naartoe, Ilka? Wat is het plan?
1: Wij gaan dikke 10 dagen naar Duitsland op vakantie.
0: Oké. En is het dan citytrippen of wat staat er op de planning?
1: Nee, we gaan naar verschillende meren, naar kastelen en naar het bos een beetje wandelen.
0: Amai. Ja, zalig. Ook van de natuur dan, veronderstel ik.
1: Ja,
0: super. Zeg, en zijn de koffers al ingepakt of moet dat nog gebeuren?
1: Dat moet allemaal nog gebeuren.
0: Ja, dat ken ik. Dat is zo, dat komt er dan nog bij. Vanaf die werkdag straks gedaan is, dan kan je daaraan beginnen. Hè? Dan is het dat weer. Oké, okay, jouw werkdag die kan dus wel een extra boost gebruiken. Is er zo'n nummer waar jij meteen aan denkt, iets dat je graag zou willen horen?
1: Ja, ik zou graag de Pina Colada song van Escape horen.
0: Ah ja, is dat waarom? Waarom wil je dat nummer graag horen?
1: Ik weet niet, dat geeft mij gewoon, als ik maar die eerste noten hoor, gewoon een instant vakantie vibe.
0: Ja, je hebt het over deze noten dan.
1: Ja.
0: Even gewoon je ogen dicht doen, Ilka. En vergeet dat werk even voor vandaag. En geniet even mee van dat vakantiegevoel. Het mag al, hè.
1: Ja.
0: Geniet van je vakantie.

0: voor Ilse Maas uit Sint-Niklaas is het ook de laatste werkdag. Ze stuurt laatste dagje werken en vanavond vertrekken we nog richting zee voor een weekje Westende. Ja, dan is dit wel echt zo'n nummer om lekker op weg te dromen, hè. Ja, toch zo even inbeelden dat je met een lekkere pina colada op het strand ligt en dan de zee, de golven van de zee op de achtergrond hoort. En misschien ook zo de kinderen die zandkastelen aan het bouwen zijn. Heerlijk vind ik dat. Als jij morgen de gelukszak wil zijn waarvoor ik een nummer mag spelen hier om jouw werkdag goed te beginnen, ja, dan laat je het mij maar weten. Hè. Je weet me te vinden in de Radio 2-app. Daar mag je gewoon even doorsturen welk nummer jouw dag goed zou maken en waarom je dat graag wil horen. Zet er ook even je telefoonnummer bij. Dan weten wij jou ook te vinden. Voilà. De ochtend die is alvast goed gestart en die gaat alleen maar op dat niveau en zelfs beter verder, want wij gaan gewoon live naar het zeetje. Live naar Anne Rijmen, die aan het genieten is van de zon in Blankenberg natuurlijk.
1: Kom nu naar de solde bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solde koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en online.
2: Verbergmoes brengt leven in je interieur.

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Tussen Brugge en Oostende rijden voorlopig geen treinen, omdat dieven de afgelopen nacht koperkabels hebben proberen te stelen in Jabeke. Spoorwegbeheerder Infrabel kreeg een melding van een storing en de politie ging ter plaatse, zegt Frederik Petit van Infrabel.
1: De dieven waren op dat ogenblik al vertrokken, dus er is niemand betrapt. Het zal ongetwijfeld de bedoeling geweest zijn om kabels te stelen, dat dat natuurlijk opbrengt op de markt. Maar gelukkig inderdaad hebben ze geen kabels kunnen stelen. Maar anderzijds zijn er wel heel veel kabels beschadigd. En dat komt op hetzelfde neer, want onze mensen moeten de nodige herstellingswerken uitvoeren. En ik verwacht dat ze nog enige tijd deze voormiddag aan het werk zullen zijn.
0: De natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, heeft intussen al 1900 hectare natuur verwoest. En lijkt dus nog niet onder controle, ondanks de inzet van honderden brandweerlui en verschillende blusvliegtuigen. Hilde Mertens ter plaatse. Het blussen verloopt dus moeizaam.
2: Ja, inderdaad. 'S Nachts kunnen natuurlijk de blusvliegtuigen niet uitvliegen, want het is donker en die kunnen dan geen water scheppen. Dus moet het vuur op de grond bestreden worden. En dat is een moeilijke en gevaarlijke operatie, want die bodem is bezaaid met rotsblokken in het bos van Fontainebleau. En dat betekent ook dat die grond is ook nog heel heet. Het is turfgrond. Dat vuur smeult in de bodem. De bomen die vuur hebben gevat, die smeulen ook na. En tot vannacht heeft het hard gewaaid. Maar het goede nieuws van morgen is dat de wind is gaan liggen. Dus de brandweer heeft er goede hoop op dat vandaag die brand eindelijk niet meer gaat uitbreiden. Maar het zal nog dagen, misschien zelfs weken duren voor het vuur helemaal gedoofd is.
0: Dankjewel, Hilde. De brand is vermoedelijk aangestoken. 2 mensen zijn intussen opgepakt. In de Thaise hoofdstad Bangkok is het dodental van de brand in een bar gestegen tot 30 en 24 mensen verkeren nog altijd in kritieke toestand. De brand brak zondagavond uit in een groot muziekcafé waar op dat ogenblik een optreden aan de gang was. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar wellicht heeft brandbaar materiaal aan het plafond van de bar het vuur versneld. De meeste slachtoffers werden gevonden in de toiletten omdat de nabije nooduitgang versperd was. En Club Brugge bevestigt de komst van de Zwitserse doelman Jan Sommer. Hij wordt de opvolger van Simon Mignolet en tekent een contract voor 3 seizoenen. Jan Sommer is 37 en heeft heel wat internationale ervaring, onder meer bij Inter Milaan, Bayern München en bij de Zwitserse nationale ploeg. Het weer zonnig en warm tot 32 graden in het centrum. Na de middag wisselend bewolkt in het oosten, soms met mogelijk een onweersbui ook. Ook morgen en donderdag nog zonnig en warm. Vrijdag wordt het al wat minder en zaterdag nog maximaal rond 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
4: Goedemorgen. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten aanschuiven van Eigenbrakel tot Waterloo komt daardoor een ongeval. Op de binnenring 10 minuten extra van Stroombeek tot Machelen. Het gaat traag naar Brussel op de E429 vanaf Tubeke 10 minuten aanschuiven. Op de E17 richting Antwerpen 25 minuten erbij van Waasmunster tot aan de werken bij Sint-Niklaas Centrum. In Sint-Niklaas is de Alexanderlaan in beide richtingen volledig versperd ter hoogte van de Puitvoetstraat, want daar is een ongeval gebeurd en er rijden geen treinen tussen Brugge en Oostende, maar wel vervangbussen.
5: Radio 2. Radio 2 aan zee.
6: Anne Rijmen.
4: Goedemorgen, het is dinsdag en het zal nog wel even dinsdag blijven. Dus rol je nu pas uit je bed. De dag is al half. Allee, hop, de zee in Blankenbergen is al open. Welkom.

Shania Twain and That Don't Impress Me Much. Goedemorgen! Als je naar de zee wil komen vandaag met de trein, let dan op, want er is geen treinverkeer tussen Brugge en Oostende. Dat zat ook net in het nieuws, want er werd vannacht plots een technische storing vastgesteld en de politie heeft de kabeldieven op heterdaad betrapt, maar die zijn kunnen vluchten zonder buit. Maar het leed was al geschied. Heel wat kabels werden doorgeknipt, dus ook een pak schade. En dat moet hersteld worden en dat zal nog tot zeker vanmiddag duren. Dus als je al een treinticket had om naar de zee te komen, dan kan je dat wel gebruiken voor de vervangbussen die zijn ingelegd. Dus bij deze weet je dat dus. Want het wordt druk aan de zee. De temperaturen zullen in het binnenland oplopen tot 30 graden en meer. Afkoeling aan de zee, boah, denk niet zo heel veel, maar toch.

0: Het WK-lied en ook Die Die voor de Rode Duivels.
1: Ja,
0: jammer. Dinsdag zijn we week 2 voor Radio 2 aan zee. Ik zeg ja, week 2, want dan kan je tenminste volgen. Want we zijn hier nog tot eind augustus, tot de finale van de VRT Zomerhit. En wij vermaken jullie met voor de kleinsten hier. De ketnet, kroket en glijbaan, een ballenbad voor jong en oud. En elke dag ook optredens op ons dak van de Radio 2-studio. Gisteren stonden hier Maxime en Babette en Birte. Hoe dat eruit zag, kan je zien via onze Radio 2-socials. Live muziek doen we vandaag opnieuw. En er zijn al fans hier, 's morgens vroeg, zelfs vroeger dan ik hier was. Het zijn Rebecca, Alicia en Lenne. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Voor wie zijn jullie hier?
2: Voor Like Me. Ja.
0: Voor Like Me. Dat is vanavond 19:30. Dat is nog een hele dag.
2: Ja.
0: Ja. Hebben jullie genoeg proviant mee?
3: Ja.
2: Ja. En de Carrefour is vlakbij eventueel om eten te gaan halen.
0: Of ook waar. Ook waar. Toilet is hierachter. Ja. Maar jullie zitten hier van voor, jullie geven je plaats niet meer af.
2: Nee.
0: Dat is duidelijk. Ja, zijn jullie alle Like Me fans van het eerste seizoen?
3: Ja.
0: Want hoe oud waren jullie dan? Dat is toch al...
3: Ja, jong.
0: 7, 8 jaar geleden?
2: Ja, jong.
0: Jong, hè?
2: Ik denk 14 of zo. Ja. 14, 15.
0: Ja, dus nu nog altijd grote fans van Like Me. Het is wel eens nog K3 in de namiddag, maar dat mocht ook.
3: Ja, ja.
2: Dat is heel mooi meegenomen eigenlijk.
0: Ja, heel goed. Dus K3, dat gaat aanschuiven worden. Het wordt bijna 30 graden. Nu is het nog bewolkt in Blankenberg, maar de zon gaat erdoor komen. Jullie hebben zonnecrème mee ook, hè?
2: Ja.
0: Oké, okay, goed. Want ik was aan het denken van, ja, weet je, K3 treedt op ons dak van de Radio 2-studio. Blankenbergen aan de pier. Iedereen kan dat zien. Het is zelfs eigenlijk beter als je een beetje verder staat. Want het is op het dak. Maar jullie staan helemaal van voor. Omdat je hen wilt ruiken?
3: Nee. Straks.
2: Voor Like Me, dat we het van dichtbij kunnen meemaken.
0: Dat je het van dichtbij kunt.
3: Dan gaan we naar achter.
0: Ja. Dan gaat het naar achter. Ja. Oké, okay, goed. De zon zien zakken met de ploeg van Like Me. Ik denk dat er veel kinderharten, maar ook tienerharten, puberharten en twintigerharten worden blij gemaakt. Hè?
2: Ja.
0: Allee, fantastisch. Allee, welkom dan. Dank je.

0: Wat een vrouw, zeg Anouk. En girl, het gaat druk worden vandaag in Blankenbergen aan de pier waar dat we staan met Radio 2 aan zee. Ik zei het al, de zon gaat schijnen vandaag. En we hebben al fans van het eerste uur van K3 en van de Like Me's die vanavond komen optreden om 19:30. Ik heb net al dubbel gecheckt, ze hebben zonnecrème mee. En dat is oké, want mijn advies is dan ook weren, kleren, smeren. Zoek de schaduw op, bescherm je huid met kledij. En als dat niet lukt, zoals hier op het strand, dan zorgen wij wel voor je. Want voor onze studio aan de pier staat een smeerpaal. Je kunt daar een beetje gekke gedachten over hebben. Maar het is met een doel. Want daar zit zonnecrème in. En zonnecrème moet je dus nemen en smeren. Zelfs als het nog bewolkt is, zoals nu aan de kust. Het is helemaal grijs, maar het is wel warmer dan gisteren. En ook dan dringen die stralen door. We willen geen rimpels of huidkanker later. Hè? Dus als je hem vergeten bent, die zonnecrème, wij hebben er.
1: Zomerzon, schaduw opzoeken, slim genieten met Stichting Tegen Kanker. Radio 2 aan

0: Stevie Wonder en Part-Time Lover. Berichten van jullie lees ik altijd graag in de app van Radio 2. En de fans van de spelletjes laten al van zich horen. Want elke week verstoppen we prijzen in de b-boxen van de post. Dat zijn de pakjesautomaten, verspreid over heel Vlaanderen. En in zo'n b-box zit misschien wel jouw prijs. En Nancy uit Thuis die legt dat zo uit. Na het nieuws uit je regio.
1: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Antwerpen met Carla Mertens. Een deel van het provinciaal domein Rivierhof in Deurne blijft zeker nog tot eind deze week afgesloten, omdat er takken van bomen kunnen vallen. Door de aanhoudende hitte en droogte is de sapstroom in de bomen veel lager en daardoor kunnen takken makkelijker afbreken. De zone tussen de Turnhoutse baan en het kasteel blijft daarom dicht tot de maximumtemperatuur 5 dagen na elkaar onder de 25 graden zakt. Mireille Colson van de provincie.
1: Het heeft al degelijk met de ouderdom en de combinatie met die droogte. Dus die krijgen inderdaad te weinig water op dit moment. Proberen dat telkens ook zo lang mogelijk uit te stellen. Mensen genieten ook van dat stuk bos. Het is een heel mooi stuk van het park. Dus ja, dat is altijd een beetje een afweging maken van wanneer ontneem je ook mensen het plezier en de verkoeling op die plaats.
0: Vorige week zijn al enkele grote takken afgebroken in het Rivierhof. En inwoners van Kanthout en omstreken hoeven vanaf 1 december niet meer helemaal tot aan het AZ Klina in Braschaat te rijden om een specialist te zien. Aan de Capelle Steenweg in Kanthout gaat eind dit jaar een nieuw medipunt open. Daar zal je een afspraak kunnen maken met onder meer cardiologen, neurologen en urologen. Hoofdarts van AZ Klina, Christine Kuit.
2: Mensen kunnen daar terecht voor een specialistische consultatie van verschillende disciplines. Voor bloednames en voor een medische beeldvorming, dus Eriks van de longen, echografie, daar kunnen ze terecht. U kan daar in principe vrij terecht. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.
0: Het nieuwe medipunt in Kanthout moest normaal begin vorig jaar al opengaan, maar is verlaat door technische problemen in het gebouw van de nieuwe polykliniek. En de kantine in het zwembad van Geel heropen deze week als pop-up. In mei moest dat zwemcafé samen met de kantines op de sportzites in Lille en Hoogstraten onverwachte deuren sluiten, omdat de uitbater failliet was gegaan. Het was belangrijk om snel te schakelen, zegt schepen Bart Juliams van Geel.
3: Het was wel belangrijk, vonden we, om in die zomervakantie, maar ook daarna, terug die cafetaria open te krijgen. Dat is een essentieel onderdeel van het plezier om naar een zwembad te gaan. En dan zeker in de zomermaanden, wanneer dat ook ons buitenbad open is. En we zijn erin gelukt. Normaal gezien, vanaf de 15e, dat kan een dagje verschillen, maar vanaf de 15e gaat er dus een uitbater in zitten.
0: De tijdelijke uitbater zal de kantine tot maart volgend jaar openhouden. Intussen zoekt de stad Geel een permanente uitbater voor de zwembadkantine. Voor de brasseries op de sites van Sportoase in Lille en Hoogstraten zijn al permanente uitbaters gevonden. Die starten deze zomer op. Het wordt opnieuw een warme dag vandaag tot 32 graden met soms bewolkte periodes. Ook morgen en donderdag nog zonnig en warm. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws.
4: Op de buitenring rond Brussel. 45 minuten file rijden van Eigenbrakel tot Waterloo komt daardoor een ongeval. Op de E17 richting Antwerpen 25 minuten erbij. Van Waasmunster tot aan de werken bij Sint-Niklaas Centrum. In Sint-Niklaas is dan ook nog eens de Prins Alexanderlaan in beide richtingen volledig versperd ter hoogte van de Puitvoetstraat, want daar is een ongeval gebeurd. Nog door een ongeval is in Zwijnaarden op de aansluiting van de E40 kust Brussel met de E17 richting Kortrijk de rechterrijstrook versperd. En er rijden dus geen treinen tussen Brugge en Oostende. Er zijn wel vervangbussen, maar het kan wat langer duren.

Daryl Hall en John Oates en She's a Man Eater. Een pakje bestellen of verzenden, dat doe je met de b-boxen van de post. Die staan overal in Vlaanderen. Dat is meestal, ja, dat is zo'n

0: precies? Nancy, de postbode uit thuis van VRT1, legt je dat uit.
1: Hallo, het is hier met de Nancy, uw favoriete facteur. Ik heb deze week 5 nieuwe prijzen verstopt in mijn B-box-automaten. Dus ga als de bliksem naar VRT Max online, speel daar het spel op Radio 2 en dan krijg jij de code om uw box te kraken. En wie weet win jij dan uw prijs?
0: Ja, dat is het. Ga naar VRT Max, druk dan op de neus van Nancy, speel een spelletje en dan krijg je zo'n code en ook tips. En dan kan je misschien met die code wel de juiste box openen en dan die prijs claimen. Wat zijn de prijzen deze week, Nancy?
1: Deze week zijn de prijzen een verblijf tussen de dieren, een verwendag of tickets voor de Mia's, de Gouden Kaas of voor naar de cinema te gaan.
0: Daar is de enige plaats dat het cool is, denk ik. Ze staan verspreid over heel Vlaanderen. Je moet er maar eens op letten. Misschien ben je er al aan voorbij gereden zonder het te beseffen. Maar dat is zo handig, zo'n B-box. En VRT Max, daar moet je zijn voor het spelletje, voor de code. En dan u, zoek hem maar op die vrijdag.
1: Succes, hè.
2: Voor een doosje of een bakje is er altijd wel een vakje in de B-box.

0: Sandy en Denis. Vorige week zakte heel het land in elkaar. Oh jongens toch. Omdat onze Rode Duivels met 2-1 verloren van Spanje op het WK voetbal. Spanje gaat dus naar de halve finale. Die spelen vanavond voor een plekje in de WK-finale tegen Frankrijk. Lijkt mij spannend. En als voorbeschouwing vraag ik dat toch even aan Backstage Bavo. Die bij mij is. Bavo, goedemorgen. Je bent een voetbalfan.
1: Klopt, Anne Rijmen. Ja, goedemorgen.
0: Zeker, Bavo. Je hebt naar de wedstrijd gekeken, hè? Dus van de Rode Duivels.
1: Ja,
0: je was diep bedroefd. Maar nu vanavond, ja, dat is wel een schone wedstrijd, denk ik, toch?
1: Ja, en vooral symbolisch, Anne. Want ze zijn elkaar al veel tegengekomen. 2 jaar geleden op het EK schakelde Spanje Frankrijk al eens uit. Ja. En vorig jaar in de Nations League ook net hetzelfde. En allebei ook in een halve finale, net als vanavond. Dus het wordt wel... Het gaat knetteren vanavond.
0: Ja, dus die beide landen zijn eager natuurlijk om te winnen.
1: Ja, want ze zitten elkaar al op te stoken. Het is ook een mentaal spelletje geworden. Hè. Dus ja. Lamine Yamal, de sterspeler van Spanje, heeft al ze laten weten van, ja, Frankrijk moet schrik hebben van ons. En dan doen de Fransen dat dan ook omgekeerd. Dus ja, ja. Het is vuurwerk.
0: Ja, die Lamine Yamal, geweldig populair bij de jeugd, hè?
1: Ongelooflijk, hè? Amai, die truitjes hier ook op de dijk in Blankenbergen.
0: Ja, mijn dochters, ah ja, min, ja, min. Ik zeg, hela. Ik dacht, nou ja, doe maar.
1: Hij komt zo stilaan in het rijtje van Messi en Ronaldo in populariteit dan.
0: Ja, ik denk het wel. Zeg, heb je een pronostiekje? Of wat hoop je?
1: Oh, goeie vraag. Ja, hoop. Het is dubbel, hè. Het is echt dubbel. De Franse bondscoach heeft nu ook al laten weten dat Kylian Mbappé, uh-huh, de sterspeler van Frankrijk, nu wel kan meedoen. En ik denk dat Frankrijk op dit moment echt onklopbaar is. Dus ik gok 3-2 voor Frankrijk deze keer. Dus de ultieme
0: 3-2.
1: Revanche van Les Bleus.
0: Oké, goed. De wedstrijd Spanje-Frankrijk vanavond live via Sportza of via VRT1 om 9 uur spelen ze. Waar ga je eigenlijk kijken?
1: Goeie vraag. Nog eens op de dijk in Blankenbergen?
0: Op de dijk in Blankenbergen. Het is goed, Bavo. Ben benieuwd.

0: Wat mijn mama zei.
1: Radio 2.
2: Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verbergmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solde en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
3: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
4: Getnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op getnetvoorouders.be.
5: Hey, hallo allemaal!
6: Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via getnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
7: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
8: Ja!
7: Ja!
8: Oh, merci, Markske!
9: De strips van FC De Kampioenen. Lees u nu ook digitaal.
10: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
9: De Kampioenen. En nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
11: Je moet er toch geen tekeningen bij maken, zeker?
12: Hè? Je hebt vakanties zonder Ketnet.
13: Hoe lang nog?
14: Papa, ik heb honger.
13: Veel me.
12: En je hebt vakanties met Ketnet.
15: Dit wordt echt geweldig.
16: Ans in Veros.
17: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
18: Natuurlijk.
17: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
14: Mama, mag ik op de hotspot?
19: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
4: Ik krijg straks bezoek van Jonathan. Jonathan werkt bij Sea Life, dus als jij op je vrije dag naar het park gaat, dan kan Jonathan werken. Wat doet hij daar precies? Dat vertelt hij zo zelf.
7: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
14: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Tussen Brugge en Oostende rijden zeker tot vanmiddag geen treinen. Dieven hebben er vannacht koperkabels langs het spoor doorgeknipt. Ze zijn er niet in geslaagd om de kabels mee te nemen, maar de schade veroorzaakt wel hinder en extra drukte in het station van Brugge.
2: Ze komen water uittelen, dat wil zeggen dat het een tijd gaat duren.
9: Niks aan te doen, helaas. Ja, we kunnen er niks aan veranderen aan die kabeldiefstal. Dus we moeten maar zo direct iedereen wachten in de rij en hopen dat we zo snel mogelijk op ons bestemming kunnen geraken.
14: Tussen Brugge en Oostende rijden voorlopig vervangbussen. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder ontkent dat ze een kritisch advies van haar eigen administratie heeft genegeerd toen ze zelfrijdende auto's van Tesla toeliet op de openbare weg. Volgens de krant Morgen had het departement Mobiliteit ernstige bedenkingen. In het advies van de administratie staat onder meer dat het systeem niet aangepast is aan de Vlaamse verkeerssituatie. Er is ook al een ongeval gebeurd met zo'n zelfrijdende Tesla. Minister de Ridder blijft achter haar keuze staan. Volgens haar is het advies in het algemeen positief en is het ook niet de bedoeling om de auto helemaal zelfstandig te laten rijden.
10: Het is geen zelfrijdende wagen waar je op de achterbank een koffietje kan bijdrinken. Het is een rijhulpsysteem. Dus dat wil zeggen dat je het ten allen tijde moet kunnen overnemen. De krant brengt dan vandaag, er is een ongeval gebeurd. Ja, omdat die chauffeur heel onverwacht het stuur heeft overgenomen, een andere afrit op een rotonde heeft genomen dan wat de bedoeling was met dat systeem. En zo, ja, zelf door het stuur over te nemen, een ongeval heeft veroorzaakt door niet goed uit te kijken.
14: Het Belfort van Doornik gaat vandaag weer open voor het publiek. Het is het oudste Belfort van ons land en ook werelderfgoed. Begin dit jaar vielen er stukken steen naar beneden en ging het gebouw tijdelijk dicht. Dat probleem is nu voorlopig opgelost en kunnen dus weer bezoekers binnen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht opnieuw explosies gemeld. Het Russische leger zou opnieuw ballistische raketten hebben afgevuurd. In twee wijken is er brand uitgebroken, meldt de lokale overheid. In het oosten en het zuiden van Oekraïne, in door Rusland bezet gebied, zouden dan weer zeker 13 mensen omgekomen zijn bij Oekraïnse droneaanvallen. Zonnig en warm tot 32 graden in het centrum. Na de middag soms wisselend bewolkt in het oosten. Mogelijk ook met een onweersbui. Ook morgen en donderdag nog zonnig en warm. Vrijdag wat minder. Zaterdag nog maximaal rond 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Goedemorgen, op de buitenring rond Brussel. 50 minuten file rijden van Eichbrakel tot Waterloo komt daardoor een ongeval. Op de E17 richting Antwerpen een kwartier van Waasmunster tot aan de werken bij Sint-Niklaas Centrum. In Sint-Niklaas is ook de Prins Alexanderlaan in beide richtingen volledig versperd. Ter hoogte van de Puitvoetstraat komt door een ongeval. Nog door een ongeval is in Zwijnaarden op de aansluiting van de E40 kust Brussel met de E17 richting Kortrijk de rechterrijstrook versperd en er rijden geen treinen tussen Brugge en Oostende. Maar daar zijn wel vervangbussen.
1: Radio 2. Radio 2 aan zee.
5: Anne Rijmen.

0: Next to Me van Emily Sandé. Het is een lange zomervakantie. Voor velen mag dat soms wat minder zijn. Anderen krijgen er dan weer niet genoeg van. Er wordt gereisd, er wordt gekampeerd, er wordt thuisgebleven, studentenjobs geknald en zomerkampen gevolgd. En dat allemaal onder een stralende zon. Een terrasje doen? Ook niet slecht, hè? Maar elke vrije dag dat jij hebt, wordt er wel door een ander gewerkt. En zo komt Jonathan zo meteen langs. Jonathan werkt bij Sea Life en komt wat over zijn job vertellen.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: voor non-blondes en hey, what's up? Het is vakantie, maar niet voor iedereen. Want wij met Radio 2 zijn hier de hele zomer aan de zee op de Belgian Pier in Blankenbergen. Want wie werkt er terwijl de anderen kunnen genieten? Ook Jorrit Rottiers van Sea Life Blankenbergen. Goedemorgen, dag Jorrit.
1: Goedemorgen.
0: Jij werkt al sinds 2022 in het Sea Life Center. Wat doe je precies daar?
1: Ik ben eigenlijk een dierenverzorger. Dus ik zorg ervoor dat wij zowel de dieren op dagelijkse basis de juiste zorgen kunnen geven. Maar ik zorg ook voor de opgevangen zeehondjes.
0: Ja, de zeehonden. Laten we het daar eens over hebben. Hoeveel zeehonden vangen jullie per jaar op?
1: Dat zal rond de 14 ongeveer zijn per jaar. Dit jaar is wel iets drukker dan normaal al gezien.
0: Hoe komt dat dan?
1: Dat kan zijn door bepaalde redenen. De zeehonden worden ziek door longwormen of eventueel aangevallen geweest door wilde honden.
0: Maar, zeg, en want je ziet al wel eens die beelden op social media dat er een zeehondje op het strand ligt. Wat moet je vooral niet doen?
1: Wat je vooral niet moet doen is naar het zeehondje toe gaan. Veel mensen denken dat is een zeehondje schattig. Maar wat veel mensen vergeten is dat dat zeehondje ook scherpe tanden heeft. Mm. Veel mensen weten dat ook niet, maar die zeehonden die dragen eigenlijk of eventuele ziektes mee. Dus als je daardoor wordt er gebeten, kan je die ziektes ook zelf krijgen.
0: Ja.
1: En zeker laat je honden er ook niet mee spelen. Dat is ook iets.
0: Wordt dat gedaan?
1: Er worden heel veel hondjes losgelaten richting de zeehond, omdat ze denken, ga maar spelen.
0: Ah.
1: En dan krijgen we vaak ook zeehondjes binnen die gebeten geweest zijn door honden.
0: Maar wat moet je wel doen? Want je zei nu wat je allemaal niet moet doen.
1: 30 meter afstand houden, zeggen we altijd minimale. Moest je een zeehond zien, kan je ons ook altijd bellen via ons telefoonnummer.
0: Ja.
1: En dan gaan we eigenlijk de juiste mensen sturen om een afbakening te maken en eigenlijk het zeehondje te controleren.
0: Ja.
1: En dan kunnen wij ook controleren of dat het een zeehondje is die moet opgehaald worden, ja of nee.
0: Ja, en dan komen die bij jou terecht.
1: Ja.
0: Ja. Je kan ook een zeehond adopteren. Hoe werkt dat dan?
1: Voor de adopties stuur je best altijd een mail naar ons e-mailadres. En dan via daar wordt eigenlijk alles geregeld.
0: Ja, want we hadden hier dus vorig jaar twee duiven zitten. Ik weet niet of je het verhaal hebt gevolgd. Er waren twee duiven, die werden natuurlijk beschermd. Die mochten niet weg. En Anne en Daan hebben die dan geadopteerd. Dus misschien kunnen we wel een zeehond adopteren ook.
1: Ja, dat is
0: het nieuwste seizoen. Lijkt me een leuk cadeau voor Daan, zeg. Ik ben een zeehond voor je. Heel tof. Heb je zelf nog tijd voor vakantie deze zomer?
1: Ik heb geluk verlof kunnen krijgen. Dus ik ga naar Vietnam deze zomer, ja.
0: Oh, tof. Ga je trekken?
1: We gaan een beetje de omgeving zien en dan van hotel naar hotel.
0: Oh, zalig jong. Heel fijn. Goed, dus als we een zeehond zien op het strand, dan bellen we naar het Sea Life Center. Houd 30 meter afstand en laat vooral uw hond niet los. Want
1: ja, dat
0: is dramatisch. Jorrit van het Sea Life Center in Blankenbergen, dankjewel.

0: programma van Radio 2 op VRT Max. Beleef de energie van zomerhit samen met Eneco.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
3: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
4: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
3: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
5: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
3: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
6: De toursfavoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
3: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
0: Elke dag telt voor twee.

Stan Ridgway en ho ho camouflage. Er is een warme zeebries hier in Blankenberg. De geur van koffiekoeken, maar ook stukken pizza. Dat schiet door mijn neus. Komt van de fans van K3 en Like Me, die hier al sinds vanmorgen zeer vroeg zaten. Koolhydraten en suikers worden aangevuld. Drinkbussen met water en zonnecrème smeren. Kom gerust langs, hè, want er is plaats voor iedereen. De dijk en de zee is van iedereen. Er zijn optredens vandaag weer op het dak van de Radio 2 studio. Dus iedereen kan onze artiesten zien. Om 3:30 hebben we K3 en vanavond om 7:30 de cast van Like Me. En om al te oefenen op de tekst zijn ze dit met En Dans.

0: Zo zal dat ook zijn vanavond. En dans door de cast van Like Me om 19:30 op ons Radio 2 dak. Van de Radio 2-studio aan de Belgian Pier in Blankenbergen. Door een ongeval is in Zwijnaarden op de aansluiting van de E40 kust Brussel met de E17 richting Kortrijk de rechterrijstrook versperd. En er rijden geen treinen tussen Brugge en Oostende, maar er zijn wel vervangbussen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Olivia Dean en mijn I Need. Heb je het liever in het Frans, dan moet je dit doen.
1: Vandaag op Radio BNE.
2: De grootste Franse evergreens.
1: Want ook wij vieren le 14 juillet in de Radio BNE Frans.

0: Luister via DAB+, VRT Max, je smart speaker en digitale televisie.
1: De genomineerden, die zijn er al.
2: Nu nog de zomerhit.
1: Wie wint VRT Zomerhit?
2: Dat bepaal jij.
1: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
2: Het is pas echt zomer met... VRT
3: Zomerhit. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
4: Met de superplusdeals van Delijs, hè, gaan we...
5: Promo koken?
6: Ja, ik heb geen inspiratie.
4: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
6: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delijs. Mee met het leven.
7: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
8: En hier uw linkeroor.
7: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
8: Wat blief?
7: Zie je het wel?
8: Oh, amai, dat is ampetant.
7: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
8: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
7: Wat?
8: Aan halve prijs.
7: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
8: Wat blief?
7: Bij Hans.
8: Ja, ja, het kan anders.
9: Elke dag telt voor twee.
10: Radio 2.

Kate Bush en Running Up That Hill. Er kwam net een zeer grote sportieveling binnen in de Radio 2 aan Zee studio. En hij zei, ja, ik ga van de zomer nog even 11 marathons lopen. Oké. Okay. Kate Bush en Running Up That Hill. VRT Radio 2. Je zegt...

0: Jean Thomas en Chameleon. Het is altijd tof om te horen wat voor weer dat het in het buitenland is. En daarom bellen we elke dag een Vlaming in het buitenland. Dus als jij de komende weken nog met vakantie gaat of je bent in het buitenland en je hoort ons, laat het gerust weten in de app van Radio 2. Want dan bellen we jou om te vragen hoe is het weer daar. Hetzelfde met Katrijn uit Sint-Niklaas. Dag Katrijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ann.
0: Katrijn, je bent nu op dit moment in Italië en je komt vanuit Slovenië. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt, ja.

0: Ja, dat klopt.
1: Dat is een roadtrip, gelijk ze zeggen.
0: Ja, inderdaad. Wij zijn bij ons thuis vertrokken eind juni met een omgebouwde camperbus. En wij zijn zo een deel van Europa doorgereden. In Slovenië toegekomen voor een officiële roadtrip. En nu verder gereden tot in het noorden van Italië.
1: Noorden van Italië. Hoe is het weer daar?
0: Ja. Warm. Enorm warm. Het is hier nu, het is 10:45, 29 graden. En ze geven vandaag top 4, 35 graden.
1: Oh, dat is toch een beetje te belangrijk. En je zit dan in een camper. Maar dat is toch om plat te blijven liggen de hele dag?
0: Nee. Voor mij is het een beetje moeilijk, omdat ik al een beetje gesukkeld heb met de gezondheid. Maar eigenlijk is hier van alles te doen. We zitten nu aan een heel groot meer. Niet zo ver van het Como-meer. En wij kunnen hier geregeld eventjes het water in om af te koelen. Mijn man die gaat onder water om af te koelen. Dus nee. We hebben hier afkoeling genoeg.
1: Je weet
0: en anders doen we het gewoon aan de baar.
1: Ja, dat geloof ik. Zeg, je weet toch wie dat je kan tegenkomen aan het Como-meer? Hè? Wie dat er daar een huis heeft? Weet je wie?
0: Ja.
1: George Clooney. Nee?
0: Oh my god. Ja. Oh, geweldig. Dan kan ik op de koffie.
1: Ja.
0: Dan kan ik op de koffie. Ja. Dan moet ik eventjes terugrijden.
1: Ja, dan
0: moeten we terug.
1: Ja, dat zou ik wel eens achterzoeken. Zeg, en jullie hebben een witte kabinet volledig verbouwd. En daar gaat je de hele...
0: Ja, mijn man heeft dat gedaan, ja.
1: Oh my, zeg. En daar heel Europa mee doorrijden dan.
0: Ja. Wij zijn vertrokken bij ons in België via Frankrijk, Duitsland, Italië en Oostenrijk zo naar Slovenië. Uh-huh. Daar hebben wij met 100 mensen een begeleide roadtrip gedaan. En toen zeiden we van nu wordt het echt te heet onder onze voeten. Maar dan figuurlijk, ja. Letterlijk. En nu zijn wij doorgereden naar Italië.
1: Ja, dus in Slovenië was het warmer dan in Italië?
0: Eigenlijk wel, ja. Maar Slovenië heeft minder kust. Iets minder water.
1: Ja, maar dat staat ook nogal...
0: Maar een heel schoon land. Enorm mooi.
1: Ah, wel ja, het staat op mijn lijstje om te doen. Alsof dat ik een lijstje kan afvinken. Wat is dit? Is dat niet heel veel worsten en zo? Worsten, zuurkool?
0: Veel vis. Ik eet heel graag vis, dus ik kan hier hele lekkere vis eten uit de rivier. Maar eigenlijk is hier van alles. Is hier van alles. Ook heel veel gezonde, lekkere groenten.
1: Lekker. Goed, dan ga ik je laten, want jij moet nu op zoek gaan in een kajak op het Como-meer naar het huis van George Clooney. Hij gaat daar mij een nummer geven en
0: dan spreken we
1: af in de camionet. Goed.
0: Jawel, ik doe hem de groetjes.
1: Katrijn en Sint-Niklaas, nog een fijne trip en veilig thuis. Tot ziens, hè. Tada.
0: Ja, dankjewel.
1: Bye.
0: Bye.
1: Radio 2 aan

You ain't seen nothing yet. We hadden net de luisteraar in Italië. Dat komt meer zat en ik zei, ja, George Clooney woont daar. En ja, wacht, wie had dat nu weer gezegd? Ah ja, Christel, die had ook al gestuurd. Dat is een heel schoon huis van George Clooney. Ah ja, dat zal wel zijn dat dat een mooi huis is. I've been watching you too, George.

0: Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree. Nog geen paarden gezien hier, maar wel honden. Heel veel honden op de dijk in Blankenbergen.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Sleep
2: World. Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
3: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
4: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En ik heb hier nog 100 euro in de prijzenpot van De Leijzen liggen dat jij kan gebruiken om fruit te kopen. 100 euro, hè? En daar spelen we komend uur voor, tussen 11 en 12.
7: Elke dag, telefoon 2, VRT Radio 2.
8: Het is 11 uur, een goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. Aan het De Broekereplein in het centrum van Brussel is vanmorgen brand ontstaan in de Oxytoren. Dat is een gebouw met zowel appartementen als restaurants en ook een rooftopbar. De brand is ontstaan op de tweede verdieping van het gebouw. Het vuur verspreidde zich via de liftschacht, waardoor ook de rest van het gebouw gevolgen ondervond. Het gebouw wordt momenteel gerenoveerd. Zo'n 200 arbeiders zijn geëvacueerd. Twee van hen raakten lichtgewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. In Verviers begint rond deze tijd een herdenking voor de slachtoffers van de waterbom 5 jaar geleden. In enkele uren tijd viel toen een enorme hoeveelheid regen, evenveel als normaal in 2 maanden. De Vesder en de Oerte traden buiten hun oevers en hele valleien liepen onder. Er vielen 39 doden, 50.000 huizen werden vernield. De Waalse regering bezoekt vandaag 7 plaatsen die hard getroffen werden. Vanmorgen al waren ze in Eupen en Limbourg en straks volgen ook nog Tro, Te, Esneu en tenslotte Chauxfontaine. Nog maar de helft van de boetes die de lijn vorig jaar heeft gegeven voor zwartrijden is betaald, of ruim 8 miljoen van de 16 miljoen die zijn uitgeschreven. Dat schrijft het laatste nieuws. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder stijgt het inningspercentage op termijn wel naar 70%. Een volledige inning is niet altijd meteen mogelijk, want sommige mensen vechten boetes aan, ze krijgen een afbetalingsplan of ze zijn verhuisd naar het buitenland. De Belgische Redersvereniging is niet te spreken over de Amerikaanse plannen om een tol te heffen in de straat van Hormuz. Gisteren kondigde president Trump aan dat landen die door de straat van Hormuz willen varen, wat hem betreft, een tol moeten betalen. En dat landen die door de Amerikanen geholpen worden in diezelfde zeestraat daar ook voor moeten betalen. Loïc van Staaij van de Belgische Reders.
9: Wij vinden het als redersvereniging echt problematisch wanneer er belemmeringen worden opgelegd aan de internationale scheepvaart. Belemmeringen zoals een tol of een service fee zijn in principe ook niet toegelaten onder de United Nations Convention of the Law of the Seas. En dus elke belemmering, van welk land ook, die wordt opgelegd op de internationale scheepvaart, is voor ons onaanvaardbaar. We moeten er vooral voor zorgen dat scheepvaart zo vrij mogelijk kan bougeren, zo vrij mogelijk kan varen om te zorgen dat de economie gewoon blijft draaien.
8: Het weer zonnig en warm tot 32 graden in het centrum. Na de middag in het oosten soms wisselend bewolkt met mogelijk ook een onweersbui. Ook morgen en donderdag nog zonnig en warm. Vrijdag wordt het al wat minder heet en zaterdag nog maxima rond 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
0: Goedemorgen. Op de snelwegen zijn er kleine vertragingen en rijden geen treinen tussen Brugge en Oostende, maar daar zijn wel vervangbussen.
11: Radio 2 aan zee.
12: Anne Rijmen.

0: Adams en Can't Stop This Thing We Started. Zaterdag 29 augustus de grote uitreiking van de VRT Zomerhit met Niels en Siska en een pak artiesten die zomerhit allemaal willen. We hebben een hele lijst van 20 genomineerden. Hè. Die gaan dan naar 10 en daar kan jij voor zorgen door je favoriet aan te duiden. Hoe dan? Via VRT Max. Gratis te downloaden als app of je kan ook naar vrtmax.be gaan. Daar ga je dan naar VRT Zomerhit en stemmen maar. Even opfrissen welke artiesten daar staan te blinken. Deze Judith bijvoorbeeld.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max.

0: I'd love to be in love, verliefd op de liefde, ja, Judith. Kan voor haar stemmen via VRT Max. Er is niks zo lekker als een fruitsalade bij het zomersweer. Aardbeien, pruimen, watermeloen, banaan, harde peren, zoete appels, aardbeien, druiven. Jongens, echt, maak me zot. Gisteren nog naar de winkel gegaan, mijn half maandloon erdoor aan fruit. En goed nieuws voor jou, want ik heb hier voor 100 euro fruit liggen. En het kan van jou worden. Maar hoe dan? Wel, ik heb enkele zomerhits verfruit. En dan bedoel ik letterlijk, ik heb elk woord vervangen door een stuk fruit. Wat moet je nu doen om dat te winnen? Wel, als je dit hoort...
1: Superlekkere en gezonde fruitjes.
0: Ja, als je dat hoort roepen, dan kan je best fruit sturen in de app van Radio 2. Want dan word je misschien wel opgebeld en krijg je live op de radio een verfruite zomerhit te horen. En kan je dan de titel raden, dan win jij die 100 euro aan fruitige zomerhits. Weet je het niet, dan spelen we morgen voor 200 euro aan fruit.
2: De grootste hits van de zomer...

het hopeloos te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historisch pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: Ed Sheeran kan toch muzikaal niks verkeerd doen, hè? En Zephyr.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim

0: deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
1: Bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu soldeert op -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Radio 2.

0: Lorin en Euphoria. Dag Bram de Weerman.
1: Hi, hi, hi.
0: Ja, gisteren had ik een jurkje aan. Ik dacht van, oh, eerste dag zee, met Radio 2 aan zee. En ja, het wordt lekker warm. Had ik dus even kou. Want ja, ik stond hier in de wind. En
1: ja, de wind,
0: van,
1: hè, ja.
0: Ja, en ik dacht vandaag, ja, ik doe een lange broek aan. Jongens, heb ik mijn kleed al gemist van gisteren?
1: Ja, minder wind vandaag. Een beetje minder wind toch, in vergelijking met de vorige dagen. Maar jullie hadden vanmorgen wel behoorlijk veel wolken, hè?
0: Ja.
1: En ondertussen zijn die wel verdwenen richting de Noordzee. Hè.
0: Ook waar.
1: De laatste wolken zie ik zo echt... Ja, aan de westkust, in Kokzijde bijvoorbeeld, hebben ze nog wel een beetje van die bewolking. Want de zon die gaat overheersen vandaag. Er gaan wel wat stapelwolken ontstaan in de loop van de dag. Vooral dan over het centrum en het oosten van het land. Maar we gaan het wel droog houden in Vlaanderen en Brussel. Als er een buitje valt, dan zal dat vooral in de provincies Luik en Luxemburg zijn. Dus ja, kurkdroog weer en warm weer ook. Hè. Een beetje warmer dan gisteren, omdat we minder hoge wolkenvelden hebben. We gaan naar 1 of 32 graden in het Vlaamse binnenland met een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Aan zee is dat 26 graden met daar ja, toch wel een beetje meer wind, meestal matige wind uit het noorden tot noordoosten. Vanavond en vannacht gaan de meeste wolken wel verdwijnen. Minima tussen 15 en 21 graden. Dus echt wel een zachte nacht, maar de ramen kunnen nog altijd open. En dan morgen ja, een paar wolkenvelden, maar toch vooral de zon. Er zijn buien in de buurt van ons land, maar wellicht gaan ze buiten onze landsgrenzen blijven. Dus het gaat op de meeste plaatsen droog blijven morgen, met zon en wolkenvelden dus. En 29 tot 31 graden, dus vergelijkbaar weer met vandaag. Aan zee daar 25 graden. En opnieuw wat meer wind. Dus morgen dan misschien toch maar die lange broek als je het wat koud had met die wind. Want morgen gaan we wel opnieuw een vrij krachtige wind hebben aan zee. Uit het noordoosten, in het binnenland een matige wind. Ook donderdag rond de 30 graden nog altijd. Veel zon. S'avonds en s'nachts al wel buien, maar die zijn vooral voor het zuiden van het land. Maar dan vrijdag zijn er toch wel een paar van die buien van over Frankrijk die misschien tot in Vlaanderen gaan geraken.
0: Voilà.
1: De kans is het grootst in Limburg. Maar misschien elders. Ja, toch wel een enkele bui in de loop van vrijdag is niet uitgesloten. De temperaturen tot 28 graden, dus je voelt het. Het gaat al beginnen afkoelen. En dan naar het weekend toe, dan komen we uit op 3 of 24 graden. Dus draaglijk weer voor de meeste mensen.
0: Ja.
1: Met zon en wolkenvelden, soms wel veel wolkenvelden. En opnieuw droog weer dit weekend.
0: Oké, dankjewel voor de update. Dag Bram.

0: One Direction en What Makes You Beautiful. Op de N31 richting Zeebrugge is er door werken een kwartier file tussen de E40 en Brugge Sint-Andries. En er rijden geen treinen tussen Brugge en Oostende, maar daar zijn wel vervangbussen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Suzy Quattro. En stumbling in, zometeen gaan we naar Jean uit Roeselare. Die heeft vakantie, want er staat in het onderwijs. Heeft dus heel veel tijd om de radio te luisteren en gaat meespelen met ons fruitspel. En misschien wint hij wel 100 euro aan fruit.
1: Vandaag op Radio BNE.
2: De grootste Franse evergreens.
1: Want ook wij vieren le 14 juillet in de Radio BNE Franse

0: Radio BNE Franse 40. Voyage, voyage. Deze namiddag vanaf 1 uur op Radio BNE. Luister via DAB+, VRT Max, je smart speaker en digitale televisie.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Lotto is op zoek naar voeten.
4: Voeten?
3: Die graag op grote voet leven.
4: Graag.
5: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
3: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
4: En na het eten erop.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.

0: Extreme and More Than Words. 100 euro aan fruit. Ja, daar kan je al iets mee, hè? Alles opeten, zegt. Ik heb dat hier liggen. Niet dat fruit, wel die 100 euro. En kan voor jou worden als je meespeelt met ons fruitig spel. En Jean uit Roeselare, die doet dat. Hij heeft vakantie als leerkracht. Dag Jean, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Naam.
0: Heb je al veel gedaan in de vakantie? We zijn nu week 2. Wat is er al gepasseerd?
1: Goh, ik heb gefietst en naar de Ronde van Frankrijk gekeken en de tienerzonen entertainen. Dat is ook een dagtaak.
0: Dat is soms nog zwaarder dan uw echte job.
1: Ja,
0: ja. Ik versta dat. Ik versta, Jean. Zeg, jij doet mee

Aan ons fruitspel. Ik heb een zomerhit verfruit. Ik heb elk woord vervangen door een stuk fruit. Dus als jij weet over welke song dat het gaat, dan wil ik graag de titel horen. Oké? Hier komt-ie.

0: na, na.
1: Dat was hij. Weet je ondertussen welke titel het is? Welke song?
2: Ik denk het. Ik denk Despacito.
1: Helemaal correct. Despacito wil zeggen dat er 100 euro naar jou gaat. Daar kan je fruit mee gaan kopen. Helaas, zeg, daar kom je al wel eens een eind mee. Hè? Wat is je lievelingsfruit?
2: Oh, dat mag dan die ananas zijn voor mij wel. Ja.
1: Goed, hè. Zeg, goed voor jou. Minder goed voor de speler van morgen. Want als je het niet had geweten, ging er 200 euro naar morgen. Maar je hebt het dus 100 euro binnen. Je staat in het hoger onderwijs. Wanneer start je dan terug? Is dat half september of toch nog vroeger?
2: Nee, wat officieel voor de mensen met herexamens is dat ergens denk ik 15 of 16 augustus.
1: Amai, dan al?
2: Ja, voor de gelukkige met een herexamen. En academiejaar dan ergens halverwege september.
1: Ja, allee, nog een maand dan, toch?
2: Ja, ja, maar ik heb nog veel vakantie, dus ik heb nog mooie vooruitzicht.
1: Ja, heel fijn. Zeg, je geeft informatica, allemaal van die AI-dingen, dus je kan goed overweg met de computer. Heb je dan al gestemd op de VRT Zomerhit via VRT Max?
2: Ja, dat heb ik al één keer gedaan. En dat ga ik proberen deze week ook nog eens te doen.
1: Wie heb je al gestemd?
2: Ik heb op Milo gestemd. Ik ben gewoon fan van Milo, dus ik heb voor Milo gestemd.
1: Netjes, netjes. Jean uit Roeselare. Ik wens je nog een prachtige vakantie. Een heel fijne tijd met de tienerzone. Nog veel sporten, fietsen en een fijn start van het nieuwe schooljaar. Tot ziens, Jean. Bedankt om mee te spelen en proficiat met uw 100 euro.
2: Dank u wel.
1: Dag. Da-da.

Prince en Little Red Corvette. Ik heb een berichtje gekregen van Serge in de Radio 2-app met de vraag: zijn er nog geen duiven gespot backstage? Dat was dus vorig jaar wel een ding. De duif van Anne Daan zat hier van achter in de backstage. Die hebben daar 2 maanden lang gezeten tot ze uitgevlogen zijn. En we dachten van ja, gaan we dit jaar opnieuw duiven hebben? En we zagen een kleintje, maar het is toch niet gebleven. Kijk, allemaal goed. Maar nee, geen duiven dus.

0: The Stranglers en Golden Brown. Straks om 3:30 is hier K3 op het dak van de Radio 2 studio aan de pier in Blankenberg. En om 7:30 de cast van Like Me. Iedereen is welkom. Het gaat een feestje worden. Er wordt meegezongen, zal meegezwaaid worden, gedanst. Geniet ervan en veel plezier met de collega's uit de regio.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
2: Richie, citroen uit framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Richie.
6: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt... Wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
7: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Ons nieuws zit vol bosbranden in het zuiden en ook bij ons is het code oranje. Straks een overzicht van waar en hoe je extra voorzichtig moet zijn. Nu al het weet je dat Bornum de droogste plek...

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In de Antwerpse haven is dit jaar veel minder cocaïne gevonden. De Amerikaanse president Trump wil tegen vanavond de controle over de straat van Hormuz. En de Fransen vieren hun nationale feestdag onder de dreiging van natuurbranden. De douane heeft in de haven van Antwerpen-Zeebrugge in de eerste 6 maanden van dit jaar ongeveer 5 ton cocaïne in beslag genomen. Dat is maar 1/3 van de 16 ton van vorig jaar in dezelfde periode. Antwerpen is voorlopig niet meer de nummer 1 in Europa als het gaat over cocaïne-invoer, maar lijkt nu wel een draaischijf voor cannabis te worden. Dries Hierou.
1: Perimeterprijs.
2: Start.
3: De scanner in Zeebrugge gaat op zoek naar drugs in een bestelwagen. In de eerste 6 maanden van dit jaar onderschepte de douane 5 ton cocaïne. Veel minder dan de 40 ton die in Spaanse en Franse havens tot nu toe werd ontdekt. Criminelen herleggen dus routes naar andere havens.
4: De trend is duidelijk. Spanje en Frankrijk, daar doet men veel meer vaststellingen dan in Antwerpen. Maar dat betekent nog niet dat de criminelen hier weg zijn. We zullen moeten de aandacht aanhouden. Maar nu zijn we gelukkig niet meer de nummer 1 in Europa.
3: Zegt Christian van der Waren, topman van de douane. Voor het eerst werd er meer cannabis onderschept dan cocaïne. 10 ton om precies te zijn. Onder meer vanuit Marokko en Canada, waardoor de legalisatie een groot overschot is. Canadese douaniers zijn permanent aanwezig in de haven, Marokkaanse nog niet.
4: We zullen er moeten naar streven om de samenwerking met onze collega's in Marokko te versterken.
1: Tot ziens.
0: Ongeveer 22.000 leerlingen in heel Vlaanderen volgen deze vakantieles in een zomerschool, om zo leerachterstand in te halen. Sisse Michiels ging kijken in Hasselt.
5: Zeg eens allemaal ei. Heel goed.
6: Ook in de zomervakantie is er veel bedrijvigheid in kleuter- en basisschool De Boomgaard. In de voormiddag krijgen de kinderen les, in de namiddag mogen ze spelen of maken ze een uitstap.
7: Wij gaan leren en ook sporten en spelen.
8: Vakantie vind ik echt veel leuker.
9: Ja, maar onze juffen hebben zelf ons naar hier gestuurd, omdat wij krijgen zo hele slechte punten.
6: De focus ligt hier op wiskunde en Nederlands. Scholen sporen de leerlingen die het moeilijk hebben zelf aan om deel te nemen aan de zomerschool. Dat zegt deze leerkracht.
10: Ik vind de zomervakantie eigenlijk te lang, want veel leerlingen vergeten veel tijdens de zomervakantie. En op deze manier wordt het terug wat opgefrist.
6: In Hasselt doen zo'n 450 leerlingen dat. Minister Demir hoopt dat nog meer gemeenten zullen volgen.
10: Die nieuwe minimumdoelen stellen hoge verwachtingen. En dan is het ook wel de bedoeling dat we tijdens die zomerscholen kinderen die achterstand hebben, dat we dat ook mee wegwerken.
0: De Belgische reders zijn niet te spreken over de Amerikaanse plannen om een tol te heffen in de straat van Hormuz. Gisteren kondigde president Trump aan dat landen die door die zeestraat willen varen, wat hem betreft, een tol moeten betalen. En dat wanneer ze door Amerikanen geholpen worden, daar ook een voor moeten betalen. Loïc van Staaij van de Belgische Redersvereniging.
11: Wij vinden het als redersvereniging echt problematisch wanneer er belemmeringen worden opgelegd aan de internationale scheepvaart. Belemmeringen zoals een tol of een service fee zijn in principe ook niet toegelaten onder de United Nations Convention of the Law of the Seas. En dus elke belemmering van welk land ook die wordt opgelegd op de internationale scheepvaart is voor ons onaanvaardbaar. We moeten er vooral voor zorgen dat scheepvaart zo vrij mogelijk kan bougeren, zo vrij mogelijk kan varen om te zorgen dat de economie gewoon blijft draaien.
0: Donald Trump zegt dat hij tegen vanavond de controle wil over de zee. Straat van Hormuz en hij kondigt nog meer zware aanvallen aan op Iran. De voorbije nacht hebben de VS in Iran onder meer kustverdedigingssystemen en locaties voor raketten en drones aangevallen. Iran heeft dan weer raketten afgevuurd richting Amerikaanse basissen in Bahrein en Jordanië en ook enkele schepen onder vuur genomen die door de straat van Hormuz voeren. In Frankrijk wordt vandaag de nationale feestdag gevierd met een traditionele militaire parade. Die krijgt ook een internationale uitstraling. Onder meer de Oekraïense president Zelensky is in Parijs. Frank Renaud.
12: President Macron kwam vanochtend de Champs-Élysées op en daarmee kon het défilé beginnen. Te voet, te paard, in panzervoertuigen en in de lucht. Zo'n 7000 manschappen van de Franse strijdkrachten lieten zien wat ze in huis hadden in tijden van grote geopolitieke spanningen. Op de tribune zat ook de Oekraïense president Zelensky. Gisteren werd in Parijs een bijeenkomst gehouden van de coalitie van landen die Oekraïne militair willen steunen zodra er een bestand met Rusland is. 25 Oekraïense militairen liepen dit jaar mee met het défilé. Ook Belgische militairen waren vertegenwoordigd op de Champs-Élysées, omdat België deel uitmaakt van die internationale coalitie. Voor president Macron is het een speciale 14 juli. Het is de laatste van zijn presidentschap. Volgend jaar zijn er verkiezingen in Frankrijk en Emmanuel Macron mag niet meer meedoen na zijn 2 ambtstermijnen als president.
0: Op veel plaatsen in Frankrijk is het traditionele vuurwerk voor de nationale feestdag afgelast vanwege het hoge brandgevaar. In Lourdes ging het vuurwerk gisteravond wel door. Daar is ook brand ontstaan aan de voet van de middeleeuwse burcht. En de natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs in Frankrijk, breidt nog altijd uit. De brand brak zondagavond uit en intussen is al bijna 1900 hectare natuur verwoest. Hilde Mertens, jij bent daar nu in een deel van dat bos geraakt. Wat zie je daar?
1: Wel, op dit moment staan we bij een brandweerkolonne uit de Haute-Savoie. Hier zijn geen brandende bomen, geen smeulende stronken enzovoort. Maar de geur is hier nog altijd heel erg doordringend en hier hangt nog een dichte rook. Voor we het bos inreden, reden we over een lege A6-snelweg. Die drukke autoroute du Soleil, waar normaal gezien duizenden voertuigen per dag passeren, waar je op dit moment in de file zou staan, maar die was leeg, stil, muisstil. Een heel bijzondere ervaring.
0: Ja, dankjewel, Hilde. Het weer warm met zon, vooral in het oosten meer wolken en kans op een onweersbui. Maxima tot 26 graden aan zee en 32 in het centrum. Morgen en donderdag hetzelfde weer. Vanaf vrijdag wordt het minder warm, maar het blijft wel overwegend droog. We begonnen met de drugsvangsten dit jaar in de haven van Antwerpen. Die is niet meer de nummer 1 in Europa voor cocaïne, maar lijkt wel een draaischijf voor cannabis te worden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten file golven tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Naar Antwerpen op de E313 tussen Randst en Wommelgem ook 10 minuten extra. Verder zijn er kleine vertragingen.
13: Radio 2 Middag in Antwerpen.
14: Weet wat er leeft in jouw buurt.
13: Els Broekmans.
2: Goedemiddag, deze alweer warme en kurkdroge middag. Welkom.

0: Dr. Beat, gevraagd door Gloria Estefan, Miami Sound Machine. Jij hebt het misschien ook al gemerkt buiten, hè? Het is droger dan droog. In heel onze provincie is het dan ook code oranje. En dat heeft heel wat gevolgen. Dennis van den Buis, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Els. Ja, het klopt dat het droger is dan droog. Ik merkte het gisteren bijvoorbeeld toen ik ging tennissen. Het gravelveld was een woestijn.
0: Ja.
1: Maar daar gaat code oranje natuurlijk niet over. Al is de kleur ongeveer hetzelfde van de ondergrond. Ik heb daar net een berichtje gekregen van David de Henau van het KMI. Ik had hem gevraagd, David, wat zijn nu eigenlijk de droogste plekken in onze provincie? Wat blijkt, sinds begin dit jaar is er nergens minder neerslag gevallen dan in Bornem. Dat...
0: Is daar een reden voor?
1: Voorlopig niet. In de volksmond heeft collega Bart Segers, die in Bornem woont, gezegd... Wordt daar gezegd dat het dan te buien dan over de Schelde blijven hangen en daar neervallen en niet tot in Bornem komen? Daar kon David van het KMI voorlopig niks over zeggen. Maar ik geef het mee. Op de voet gevolgd door Hemiksem en Reti.
0: Mm-hmm.
1: Maar code oranje wil zeggen dus brandgevaar in alle Vlaamse natuurgebieden door die aanhoudende droogte en hitte. Heel wat tips ook, laat je kinderen niet alleen spelen, maak geen vuur. Maar dat heeft ook gevolgen voor de vele kampen van jeugdbewegingen die volop bezig zijn. In de Kempen bijvoorbeeld, bij de Hoge Rielen, wil dat zeggen, en dat is toch een beetje spijtig, geen kampvuur meer. Dat vertelt Marten Teuns van de Hoge Rielen.
2: Bij code oranje is er in eerste instantie waakzaamheid gevraagd hier op het domein. Wij zijn een rookvrij domein, dus er mag sowieso niet gerookt worden. Maar groepen die bij ons verblijven, die maken regelmatig wel eens een kampvuur, wat hoort bij jeugdverblijven. Maar bij Code Oranje zijn die dus niet meer toegestaan. Dat is wel een stukje van de sfeer, maar gelukkig zijn de verblijvers bij ons nu wat langer aanwezig. En hopelijk regent het snel, wordt de code terug naar beneden geschaald en kan er in die langere periode dat ze bij ons zijn toch één keer een kampvuur gemaakt worden.
1: Ja, dat hopen ze. Wat er wel mag, is dat er gekookt wordt op een zogenoemd tafelvuur. Dat wordt geshort door de scouts. Dat mag wel onder controle, emmers water in de buurt enzovoort, maar het grote kampvuur voorlopig dus niet.
0: Ja. Zeg, in de bossen en natuurdomeinen, verandert er daar veel?
1: Ja, absoluut. Hè. Want je moet als boswachter een oogje extra in het zeil houden. Dat vertelde mij Bart Hoeymans van Natuur en Bos. Boswachter in de Kempen, onder meer in Rijkenvorsel, in Wortel Kolonie en in Hoogstraten in Merkske. Zijn dag ziet er toch wat anders uit, Els?
3: Vooral dat wij een verhoogde waakzaamheid hebben. Dus we proberen zoveel mogelijk op terrein te zijn. Dat kan nog altijd gaan van onze gewone werktaken. Hè. Monitoringswerk, inventarisatiewerk, een opvolgen van beheerwerken bijvoorbeeld. Maar ook we proberen onze administratie tot op het minimum te beperken. Wat wel zal gebeuren, dat is dat we na avondwerk bijvoorbeeld iets sneller passeren langs plekken die wat risicovoller zijn. Bijvoorbeeld grote waterplassen die wel eens uitnodigen voor een barbecue bijvoorbeeld. Dus daar passeren we wel extra. Toezien dat dat zeker niet gebeurt.
0: Ja, de boswachters zijn alert. Het is natuurlijk de bedoeling om branden te vermijden. Staat de brandweer ook klaar?
1: Absoluut, absoluut. Want ik heb eens contact opgenomen met de brandweerzone Rand. Zij hebben en de Kalmthoutse Heide en het Groot en het Klein Schietveld in hun portefeuille, zeg maar, in hun werkingsgebied. Ja, en dat wil zeggen vanaf dit moment dat er meer manschappen en ook meer wagens uitrukken langs alle kanten als er een natuurbrand gemeld wordt. Dat zegt kapitein Stijn Leenaert van de brandweerzone Rand.
4: Als wij nu een oproep krijgen in natuurbrandgevoelige gebieden, dan schalen wij onmiddellijk op naar het hoogste staat van paraatheid. En dat zijn bij ons drie groepen moeilijk terrein. Zo'n ene groep moeilijk terrein bestaat uit drie boswagens, tankwagen en commandowagens. Dus dat wil zeggen, maal drie rukken we vanuit negen posten uit. Dus letterlijk vanuit alle windrichtingen om heel snel in dat terrein te kunnen geraken en om dan die brand proberen te omsingelen en snel neer te slaan.
1: De tankwagens staan ook paraat. Mm-hmm. Bijvoorbeeld als het in de heide zou branden, dan hebben ze een systeem. Want ja, je kan de vennen staan droog. Hè? Je kan daar geen gebruik van maken. Dat er constant tankwagens kunnen aan- en afrijden, want dat is de grootste noodzaak. Zelfs met een 4x4 aandrijving. En ook een tip die ik nog van kapitein Stijn kreeg is, parkeer je auto ook niet in een berm met hoogdroog gras als je lange tijd gereden hebt. Want je auto kan warm zijn of je uitlaat aan de onderkant.
0: En dat kan al genoeg zijn.
1: Dat kan beginnen smeulen. Dus ook al ga je de natuur bezoeken en denk je, niet met mij, heb je lang gereden, kijk goed uit waar je parkeert. Want ook dat kan al prijs zijn.
0: Goeie tip. Bomen, die kampen blijkbaar ook met problemen, hè?
1: Ja, inderdaad, want droogte en hitte, dat is vooral voor beuken een groot probleem. Die op- en afgaande toestanden met de klimaatverandering. En in het Rivierenhof is daarom een deel zelfs afgesloten, kon je vanmorgen in ons nieuws ook horen. Dat vertelt Mireille Colson van de provincie.
5: Het heeft wel degelijk met de ouderdom en de combinatie met die droogte. Dus die krijgen inderdaad te weinig water op dit moment. Probeer dat telkens ook zo lang mogelijk uit te stellen. Mensen genieten ook van dat stuk bos. Het is een heel mooi stuk van het park. Dus ja, dat is altijd een beetje een afweging maken van wanneer ontneem je ook mensen het plezier en de verkoeling op die plaat.
1: Het risico daar zijn vooral vallende takken. Ook in Wortelkolonie is het speelbos waar heel veel beuken staan afgesloten. Dat is al een tijdje zo. Want beuken, je hebt dat misschien ook al wel gezien als je rondwandelt. Soms heb je bomen die lijken ingepakt met een jas of met een mantel.
0: Ja, ja.
1: Dat komt omdat beuken heel gevoelig zijn voor wat ze noemen schorsbrand. Als de zon daarop staat, dan gaat die boom kapot eigenlijk. Dus vanaf dat er één boom in een beukenbos valt, dan komt er plots meer zon op heel wat andere bomen. En dan krijg je een domino-effect. Daarom zie je soms dat die beuken ingepakt worden. Maar die hebben wortels die niet zo goed vertakt zijn. Dus als het ineens droog of ineens nat is, zijn die heel gevoelig voor vallende takken of voor stabiliteit.
0: Zeg, en zijn er ook dieren, ik veronderstel van wel, die heel gevoelig zijn voor die droogte?
1: Ja, absoluut. Natuurlijk, waterdieren hebben daar heel veel last van. Als de vennen droog beginnen te vallen, dan zijn de dieren die daarin actief zijn natuurlijk ook het slachtoffer. Ik belde met de conservator van de Zegge. Die zei, we hebben bijvoorbeeld 3 dode lepelaars en watervogels de afgelopen dagen. Want lager water, minder zuurstof erin, botulisme, we moeten dat nog onderzoeken. Maar ook opnieuw in Wortelkolonie bijvoorbeeld, daar merken ze dat nu het constant droger en droger wordt, dat een probleem is, vooral voor de libellen. En dat gaat boswachter Bart rechtstreeks naar het hart.
3: Dat is eigenlijk hetgeen dat mij als persoon, als beheerder, nog wat meer verontrust. Dat zijn die opeenvolgende periodes van droogte, heel natte periodes. Dus er zit veel minder water in die vennen. Dat water warmt veel sneller op, waardoor dat er veel minder zuurstof in dat water kan. We hebben gemerkt dat die libellenfauna de laatste 10 jaar van die vennen totaal is ingestort. De soorten die 20 jaar geleden zeer algemeen waren, zoals zwarte heidelibel, komen we eigenlijk niet meer tegen. En dat zijn zaken die we 20 jaar geleden nooit verwacht hadden.
1: Ja, en ook met vlinders gaat het slechter, want droogte minder, nectar minder, insecten. Dus boswachter Bart, ik zie minder rondvliegen dan anders. Ook een zeldzame vlinder, het bont dikkopje, gaat het moeilijk mee, want die moet dan zijn eitjes leggen op natte pijpenstrootjes. Maar wat er nat is, bijvoorbeeld in die periode, dat blijft niet nat, dat droogt dan weer uit. Wordt het extra nat, gaat het schimmelen, komt dat onder te staan. Er zijn geen zekerheden meer.
0: Nee,
1: en die klimaatverandering hakt er dus op in.
0: Absoluut.
1: En pas goed op als je buiten bent. Code oranje, doe geen gekke dingen, want dat zeiden de boswachters en de brandweer ook. Mensen zijn wel waakzaam, er is veel controle onderling. Het wordt goed opgevolgd, maar het kan in een klein hoekje zitten.
0: Absoluut. We moeten alert blijven. Dankjewel, Dennis, om het hoofd koel te houden.
1: En graag gedaan.
0: Informeren.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Meteor. En nooduitgang, een van onze genomineerden voor VRT Zomerhits. Je weet het, je kan nog altijd stemmen op VRT Max.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
2: Radio 2. Radio 2.
3: I want you to want me.

0: Wat heb ik die hit vroeger zo dikwijls meegebruld? Cheap Trick en I Want You to Want Me. Dan gaan we nu nog even naar Berlaar, Bonheide en Sint-Katelijnen-Waver, want daar komen vanaf 1 augustus gratis buurtbakfietsen. Het gaat om een initiatief van IGMO, de Vereniging van Lokale Besturen in het arrondissement Mechelen. Door bakfietsen collectief te delen met de buurt kunnen meer inwoners genieten van de voordelen zonder zelf te moeten investeren in een eigen exemplaar. Dat is de filosofie, vertelde projectmanager Sander Bulus gisteravond op de eerste infoavond in Berlaar.
1: De buurtbakfiets is eigenlijk een gedeelde bakfiets die wij letterlijk ter beschikking stellen van de omwonenden, dus de buurtbewoners. En de bedoeling is daarmee dat, dus, ja, dat we het eigenaarschap bij de buurt gaan leggen en dat ze dus samen, zeg maar, voor die bakfiets gaan zorgdragen. We hadden eigenlijk het geluk dat we wat middelen ter beschikking kregen vanuit een Europees traject, waar we heel sterk inzetten op gedeelde mobiliteit, duurzame mobiliteit. En dan is dat, zeg maar, ontbolsterd naar oké, we gaan inzetten op echte buurttrajecten en gaan kijken hoe kunnen we nu de mobiliteit of duurzame mobiliteit dichter bij die buurtbewoners krijgen. Het is inderdaad zo dat elke gemeente 1 of meerdere bakfietsen krijgt toebedeeld en die gaan eigenlijk altijd op éénzelfde plek komen te staan binnen de gemeente. De omwonenden die gaan zich eigenlijk registreren via de website en dan krijgen ze eigenlijk toegang tot een applicatie waarmee zij dus hun reservaties kunnen gaan beheren of ook de bakfiets gaan ontgrendelen. Het is eigenlijk om echt wel laagdrempelig te kunnen gaan testen van wat is nu zo'n bakfiets en ja, hoe rijdt dat, hoe werkt dat? En wie weet ontbolstert er wel een idee om een eigen bakfiets vroeg of laat nog aan te kopen.
2: Ik vind dat een heel goed initiatief. Ik heb het zelf nog niet gebruikt. Mijn jongste dochter heeft wel een bakfiets. Maar ik heb zelf ook geen auto. Dus ik doe alles met de fiets. Maar voor grotere dingen zou dat wel handig zijn om eens een bakfiets te kunnen gebruiken. Of als ik aan het klussen ben om zo wat groter materiaal te gaan halen. Of om eens een keer naar het containerpark te rijden. We hebben grotere spullen. Daarvoor zou ik het gebruiken.
3: Ja, ik vind het wel heel interessant. Ik ben heel benieuwd ook welke uitleg we zo meteen gaan krijgen. Ik denk dat zeker een bakfiets in het algemeen, ja, dat komt wel op. Maar dat is, ja, best een dure aankoop. Ook niet voor iedereen weggelegd. Zeker niet onmiddellijk of zeker niet als je het veel nodig hebt. Dus ik ben heel geïnteresseerd naar wat ze hier gaan vertellen. En op welke manier dat wij dat dan zelf zouden kunnen gebruiken. Bij mij zou het vooral voor supermarktbezoekjes zijn. Zeker de bezoekjes tussendoor. Ik denk dat dat heel gemakkelijk is dat je die dan van voor kan laden. Zonder dat je daar dan een auto voor nodig hebt. Ik zie daar wel potentieel in. Ja, zeker in gemeentes. Gemeentes kennen hun eigen inwoners. Als daar graag naar zou zijn, denk ik wel dat dat populair kan zijn. Ja, absoluut.
1: Voor elke bakfiets zijn we dus op zoek naar een peter of een meter. Dat houdt eigenlijk in dat je als buurtverantwoordelijke een oogje in het zeil gaat houden. En dat je misschien ook in staat voor het wisselen van de batterijen. Het zijn allemaal elektrische bakfietsen, dus we moeten regelmatig die batterijen gaan wisselen. Voorlopig houden we dat bij ons. Maar als we dus een geëngageerde peter vinden of meter in de buurt, dan geven we dat graag uit handen om ook weer dat eigenaarschap bij de buurt te leggen.
0: Er komen nog infoavonden in Bonheide en Sint-Katelijnen-Waver voor het buurtbakfietsenproject. Ja, voor volgend jaar wordt dat geëvalueerd en mogelijk nog ingevoerd in andere gemeenten.
4: Radio 2 Middag in Antwerpen. Elsbroek.

0: is half één, een goedemiddag. VRT Nieuws uit Antwerpen met Luc Milieu. Op de luchthaven in Deurne verliest tot eind maart volgend jaar niemand zijn baan. Dat heeft de luchtvaartuitbater aan het personeel laten weten. Op Antwerp Airport werken 110 mensen, onder meer in de terminal, de beveiliging en bij de brandweer. Door het vertrek van luchtvaartmaatschappij TUI volgende lente is in toekomst erg onzeker. Maar al zeker tot aan die laatste vlucht van TUI in maart verdwijnen er geen jobs, zegt de CEO van de luchthaven Nathan de Valk.
1: Gisteren hebben we eigenlijk de boodschap voor Antwerpen gebracht dat we de volgende 9 maanden niets gaan veranderen. Dat iedereen gerust kan zijn dat er continuïteit is en dat we vooral verder blijven inzetten op die nieuwe commerciële strategie, de nieuwe uitbouw en het diversifieren van de inkomsten. Om daar toch een rust te brengen bij alle mensen en in iedereen binnen ons personeelsbestand die zich vanzelfsprekend veel vragen stellen.
0: In de haven van Antwerpen en Zeebrugge is de afgelopen 6 maanden veel minder cocaïne in beslag genomen. Het gaat om zo'n 5 ton, een derde van de 16 ton die vorig jaar in dezelfde periode werd onderschept. Antwerpen is ook niet meer de nummer 1 in Europa voor cocaïneinvoer. Criminelen herleggen hun routes, zegt de topman van de douane Christian van der Waren.
2: Spanje en Frankrijk, daar doet men veel meer vaststellingen dan in Antwerpen. Maar dat betekent nog niet dat de criminelen hier weg zijn. We zullen moeten de aandacht aanhouden, maar nu zijn we gelukkig niet meer de nummer 1 in Europa.
0: Voor het eerst is er ook meer cannabis onderschept dan cocaïne. 10 ton beter om precies te zijn. Die cannabis komt vooral uit Marokko en Canada. Daar is een groot overschot door de legalisatie. De politiezone Grens zoekt getuigen en camerabeelden nadat een kat met een touw werd opgehangen in Essen. De eigenaars vonden hun kat dood terug aan de afsluiting van hun eigen huis. De politie kon nog geen verdachte identificeren, maar hoopt dat er nog getuigen of camerabeelden zijn, zegt woordvoerder Britt Vervoort.
3: Wij zijn nog volop bezig met het onderzoek en wij zijn nog mensen aan het zoeken. Vandaar ook onze oproep voor iedereen die mogelijk een beeld heeft of mogelijk iets gezien of gehoord heeft, om dat zeker ook aan ons te laten weten. Dat zou ons ook zeker voorthelpen bij het onderzoek.
0: De feiten gebeurden in de Achterstraat in Wildert op zondag 5 juli in de namiddag, avond of nacht. Andere mensen van wie een huisdier werd mishandeld wordt ook gevraagd om dat te melden aan de politie. Inwoners van Geel krijgen eind deze maand gratis toegang tot de eerste festivaldag van Reggae Geel. Die vindt dit jaar op donderdag 30 juli al plaats, want het festival duurt voor het eerst 3 dagen in plaats van 2. Festivalgangers uit de ruimere regio konden vroeger al tickets kopen aan een verlaagd tarief. Maar de inwoners van Geel kunnen nu zelf ook 1 avond helemaal gratis van de reggae-muziek komen genieten. Organisator Rob Swolfs.
4: Reggae Geel is altijd heel sterk ingebed geweest in Geel. Tot op een zeker jaartal was het zelfs gewoon gratis te bezoeken. Ja, dat is logistiek uiteraard jammer genoeg niet meer haalbaar. Nou, we hebben besloten om de inwoners van Geel een extra geste te doen en die uit te nodigen om echt eens gewoon binnen te wandelen en te kijken van, ja, wat is Reggae Geel nu eigenlijk? Hè? Voor de mensen of jongeren die het niet kennen, zal dat de drempel misschien verlagen om mee deel te komen nemen.
0: Geelenaars moeten hun gratis ticket vooraf reserveren. De organisatoren zullen controleren of je ook effectief in Geel woont. En op verschillende plekken in Lille is het wegdek omhoog gekomen door de hitte. En door het bouwverlof zal een grondige herstelling langer op zich laten wachten. Het asfalt op verschillende fietspaden en de rijweg wordt nu wel al voorlopig hersteld. Schepen van openbare werken, Tom Kersemans.
5: De betoncentrales zijn dicht. We hebben ook te maken met nogal vrij hete temperaturen. Waarbij we in België dan toch minder snel beton gaan gieten. Maar dat het uithardingsproces dan wel eens een keer zou kunnen gaan beïnvloeden. Dus daarom ook dat we toch even wachten tot het najaar om daar de nodige herstellingswerken te doen. Maar de voorlopige herstellingen gaan zeker en vast voldoende zijn om vlot te kunnen passeren.
0: De gemeente Lille vraagt weggebruikers om hun snelheid te matigen op de beschadigde plekken. Het wordt 31 graden met soms een wolkje aan de hemel. Ook morgen en overmorgen zonnige en warme dagen. Vanaf vrijdag duiken we pas onder de 30 graden. Regen is hier nog niet op komst.
6: En dan nog naar de weg. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier filegolven tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost. Daar is de weg wel vrij. Richting Gent 10 minuten aanschuiven tussen Berchem en de Kennedy-tunnel.
7: Radio 2. Radio 2 middag in Antwerpen.
8: Weet wat er leeft in jouw buurt.
7: Els Broekmans.
6: Goedemiddag.

0: Dua Lipa en Dance the Night. Ja, heel veel droogte op dit moment. Het moet dringend gaan regenen en dat ziet er nog niet naar uit. Dat was 5 jaar geleden wel even anders. Robert Lambrecht uit Putten herinnert ons daaraan. Hij schrijft, het is vandaag 5 jaar geleden dat ik werd opgeroepen voor reddingen in de Vestervallei. Ik schreef er een boek over, getiteld De Waterbom. Mogen we zeker niet vergeten wat er toen gebeurd is. Goed dat je ons daaraan herinnert, Robert. En als je het boek wil lezen, het heet dus De Waterbom.
1: Hey, hallo allemaal! Gitlet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via gitletvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
2: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
3: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
2: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
4: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
2: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
5: De Tourfavoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
2: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
6: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
2: Radio 2 in Antwerpen live.

0: London Beat, You Bring On The Sun, kunnen we ook zeggen tegen Weerman Bram. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, zon en veel droogte, hè? Dat is nu het onderwerp van gesprek vandaag. Hè? En niet alleen vandaag.
1: Ja, en er zit weinig of geen regen aan te komen, vrees ik, de komende weken. Vandaag al zeker niet. Hè. We hebben heel veel zon, misschien straks een paar stapelwolken, maar we gaan het dus droog houden in de provincie Antwerpen. Temperaturen op dit moment al rond 8, 29 graden. Er komt nog wat bij in de komende uren, hoor. We gaan naar 1 of 32 graden deze namiddag. Ietsje warmer weer dus nog dan gisteren. Dat heeft vooral te maken met het feit dat er minder wind is dan gisteren. Een 3 of 4 deze namiddag, terwijl gisteren hadden we een goede 4 boven uit het noordoosten. En er zijn ook minder hoge wolkensluiers dan gisteren. Dus de zon is echt wel aan zet vandaag. Smeren is zeker de boodschap. Nu, vanavond en vannacht gaan de wolken verdwijnen. Dus vrijwel helder weer. Het koelt minder goed af dan de voorbije nachten. De minima liggen rond de 19, misschien 20 graden in de grotere steden. Dus echt warm weer ook voor vannacht. En op die manier gaan we het kwik morgen opnieuw kunnen klimmen naar temperaturen rond 30 graden. Beetje meer wind wel opnieuw. Een matige noordoostenwind morgen. Met af en toe wat bewolking, maar toch vooral heel veel zon. En dus nog altijd dat droge weer. Ook donderdag droog weer, warm weer. Temperaturen tot 32 graden. En dan vanaf vrijdag gaan we een overgang maken naar wat koeler weer. Op vrijdag gaan er een aantal buien van over Frankrijk ons land binnenkomen. Nu, de meeste die gaan in Wallonië blijven. Maar een enkele bui kan eventueel nog wat noordelijker doorstoten in de richting van de provincie Antwerpen. Maar de kans is niet zo heel groot. Dus op de meeste plaatsen verwacht ik op vrijdag nog altijd droog weer bij temperaturen rond 28 graden. En ook in het weekend droog weer, helaas wel koeler. Op zaterdag 24 graden met zon- en wolkenvelden. En zondag 20 of 21 graden. Dat is al net de frissere tijd van het jaar. Maar bon, voor één dag kan dat zeker geen kwaad. Met zon- en wolkenvelden. En dan begin volgende week zon- en wolken, nog altijd dat droge weer. En 2 of 23 graden.
0: Oké, Bram, dankjewel voor de update.

0: En hoppa, nog een genomineerde voor VRT Zomerhit, de Romeo's. Ik zag jou maar even. Zijn zij jouw favoriet, dan stem je voor hen. Nog eens zeggen dat je dat kan doen op het Radio 2-kanaal via VRT Max. Het is hoogzomer, veel zon, lang licht. Het zijn hoogdagen voor de meeste mensen. Maar niet voor Nora en haar familie in Rumst. Nora is 5 jaar en een maankindje. Dat betekent dat ze zich volledig moet beschermen tegen UV-straling. Ik heb nu de mama van Nora aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nora heeft een zeldzame aandoening die zwaar om dragen is, want ze mag niet in het daglicht, tenzij ze volledig beschermd is.
1: Ja, dat klopt. Of als de zon onder is.
0: Dat lijkt mij amper leefbaar.
1: Inderdaad, ja, dat is ook heel zwaar. Maar ja, voor uw kind probeert je het beste te doen. En vinden wij daar van alle oplossingen op om in de nacht nog naar buiten te gaan, bijvoorbeeld.
0: Eigenlijk is Nora altijd binnen en zijn jullie gordijnen altijd toe tijdens de dag?
1: Wij hebben thuis folie, dus wij hebben thuis een UV-werende folie. Dus ze kan wel door het raam kijken, maar de ramen mogen niet open.
0: Ja, en dat heeft dan zijn impact op het hele gezin.
1: Sowieso, ja. Nora heeft ook nog een broertje van 6 jaar. Dus ja, voor hem, hij snapt dat ook niet. Dus ik moet die ook constant insmeren. En ja, handschoenen, geen 1 millimetertje van haar lichaam mag blootgesteld worden. En haar kleren worden ook gewassen met een speciaal product, wat die kledij nog eens UV-werend maakt. Omdat ook UV gaat door kleding.
0: Kan Nora naar school?
1: Ja, ze gaat naar school, maar dat betreft ook heel veel organisatie. Dus daar moet ook folie worden opgeplakt op die ramen, anders kan zij niet naar school. En dat kost heel veel geld, die folie. Instapklas, eerste kleuterklas en de turnzaal heeft de gemeente Rumst betaald, want het is een gemeenteschool. En dan tweede kleuterklas en derde kleuterklas, die zijn gedaan via een inzamelactie.
0: Zeg, en hoe beleeft Nora dat eigenlijk allemaal zelf? Is zij er opstandig over? Of vindt zij dat eigenlijk al, bij wijze van spreken, normaal?
1: Voor haar is dat normaal, maar zij droomt wel ook. Zij droomt van het feit dat zij zonder masker naar buiten kan gaan. Zij vraagt ook soms dingen die daar een beetje onmogelijk zijn. Bijvoorbeeld verre reizen. En we proberen alles echt mogelijk te maken. Vorig jaar wou zij heel graag eens naar een zee gaan. Dus dan hebben wij een UV-werende tent aangeschaft. Die ramen lieten wel UV door, maar daar hebben wij dan UV-werende gordijnen voor geplakt. In het zand aan de zee, zodat zij zonder masker in het zand kan spelen. Maar eenmaal uit die tent om in het water te spelen, moest zij dat wel terug, haar handschoenen, haar masker en zo helemaal.
0: Ja, ze kan dan niet gewoon even zo naar de zee lopen en daar dan inspringen.
1: Nee.
0: Dat is eigenlijk heel erg. Hè? Nu, je spreekt de hele tijd over een masker, daar moeten we het zeker over hebben. Want vandaag staat er ook een artikel over Nora in de krant, omdat er een man uit Deinze, Danny van den Driessen, een zelfgemaakt masker heeft gegeven aan Nora. En dat is een beter masker dan wat ze tot nu toe had. Beschrijf dat eens.
1: Dus het andere masker, dat was heel lang plastic. Dus die plastic kwam over haar schouders heen. Dat is natuurlijk een harde plastic, stijf plastic zal ik zeggen. En als zij springt of haar handen beweegt, ja, dan verschuift dat of dan kon dat van haar hoofdje vallen. Ook als er veel wind was, ja, dan vloog dat masker gewoon van haar hoofdje af. En het masker dat Danny nu heeft gemaakt, van onder is dat stof. Dus zij kan spelen, alles doen. En zij heeft een klein schermpje om toch nog goed door te kijken. Maar zonder dat dat scherm in de weg zit.
0: Ja, wat een bevrijding.
1: Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat Nora daar heel blij mee is, maar met jullie ook.
1: Ja, vooral wij ook. Ja, want dan, als ze dan zo eens buiten is, met dit weer natuurlijk niet, maar ergens iets is, een springkasteel of zo, dan kan ze er direct mee op. Zonder dat wij ons zorgen moeten maken. Dus dat het masker in de weg gaat zitten of eraf gaat vallen. Dani heeft daar allemaal heel goed over nagedacht. Er zit ook een rekker in dat rondom Nora haar hoofd vastzit, zodat dat ook niet makkelijk kan afvallen.
0: Ja. En hoe zijn jullie dan in contact gekomen met Dani? Hoe is die erop gekomen om speciaal voor Nora zo'n masker te maken?
1: Eigenlijk had de juffrouw eerst een oproep gedaan op Instagram. Daar is ook de media op gegaan. En Dani heeft dat gezien en die heeft toen een bericht gestuurd. En die zei, kijk, ik wil dat voor Nora realiseren. We hebben een paar keer afgesproken en die heeft daar echt zijn uiterste best voor gedaan.
0: Fantastisch. Ja, dat is een geschenk uit de hemel, denk ik dan. In toch wel heel zware tijden nu voor Nora. Hè? Want ja, het is super warm. Je wilt dat je kind gewoon buiten kan in een t-shirtje of zelfs zonder een t-shirtje aan, wat spelen in de tuin of weet ik waar. Dat moeten jullie dus nu in het donker doen. Dus jullie doen dan uitstapjes na 10 uur of zo.
1: Ja, ja. Op de fietskar en dan proberen we te kijken, oké, waar kunnen we naartoe? Natuurlijk, zo'n donker park, dat doen we niet. Dus er is niet heel veel. Mm. Soms dan speel je gewoon op een parking van een supermarkt, dan hebben ze wat beweegruimte, kunnen ze daar een beetje met de bal spelen. Want binnen in het huis gaat dat niet. We hebben ook geen tuin. Die heeft ook natuurlijk haar beweging nodig. Die moet ook haar energie kwijt. En wij proberen dat toch wel zo goed als dagelijks te doen om na zonsondergang nog met haar naar buiten te gaan.
0: Wat staat er dan vandaag nog op de planning?
1: Vandaag heeft papa toevallig vrij. En vanaf vrijdag heeft hij 2 weken vakantie. Dus dan gaan we proberen leuke dingen nog te doen met hun.
0: Maak er toch nog een fijne vakantie van.
1: Ja, dankjewel.

0: Dean Lewis on that and be all right. Zo dadelijk vliegt Peter Hermans in de Radio Bene Franse 40 tussen 1 en 4 op Radio Bene, want het is natuurlijk Nationale Feestdag in Frankrijk vandaag. En Kim de Brie ontvangt je in Blankenbergen voor een nieuwe aflevering van Radio 2 Zomerhit Backstage. Nog een heel fijne dag met Radio 2.
1: Kom nu naar de solde bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solde koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en online.
2: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
3: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be, dat is looters.be. Steeds goedkoop.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
5: Je vindt ons deze zomer aan zee, met veel zonnige muziek en

0: 1 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Charlotte Krul. In de Antwerpse haven is dit jaar veel minder cocaïne gevonden. De Amerikaanse president Trump wil tegen vanavond de controle over de straat van Hormuz. En het is de Franse nationale feestdag, overschaduwd door felle natuurbranden. De douane heeft in de haven van Antwerpen-Zeebrugge in de eerste 6 maanden van dit jaar ongeveer 5 ton cocaïne in beslag genomen. En dat is maar een derde van de 16 ton die vorig jaar in dezelfde periode werd onderschept. Antwerpen is dus voorlopig niet meer nummer 1 in Europa voor cocaïne-invoer, maar het lijkt nu wel een draaischijf voor cannabis te worden. Dries Hiroe legt uit.
1: Perimeter vrij.
2: Start.
3: De scanner in Zeebrugge gaat op zoek naar drugs in een bestelwagen. In de eerste 6 maanden van dit jaar onderschepte de douane 5 ton cocaïne. Veel minder dan de 40 ton die in Spaanse en Franse havens tot nu toe werd ontdekt. Criminelen herleggen dus routes naar andere havens.
4: De trend is duidelijk. Spanje en Frankrijk, daar doet men veel meer vaststellingen dan in Antwerpen. Maar dat betekent nog niet dat de criminelen hier weg zijn. We zullen moeten de aandacht aanhouden. Maar nu zijn we gelukkig niet meer de nummer 1 in Europa.
3: Zegt Christian van der Waren, topman van de douane. Voor het eerst werd er meer cannabis onderschept dan cocaïne. 10 ton om precies te zijn. Onder meer vanuit Marokko en Canada, waardoor de legalisatie een groot overschot is. Canadese douaniers zijn permanent aanwezig in de haven, Marokkaanse nog niet.
4: We zullen er moeten naar streven om de samenwerking met onze collega's in Marokko te versterken.
1: Tot ziens.
0: Ongeveer 22.000 leerlingen in heel Vlaanderen volgen deze vakantie les in een zomerschool, om zo leerachterstand in te halen. Sisse Michiels ging kijken in Hasselt.
5: Zeg eens allemaal ui.
6: Ui.
5: Heel goed.
7: Ook in de zomervakantie is er veel bedrijvigheid in kleuter- en basisschool De Boomgaard. In de voormiddag krijgen de kinderen les, in de namiddag mogen ze spelen of maken ze een uitstap.
8: Wij gaan leren en ook sporten en spelen.
9: Vakantie vind ik echt veel leuker.
10: Ja, maar onze juffen hebben zelf ons naar hier gestuurd, omdat wij krijgen zo hele slechte punten.
7: De focus ligt hier op wiskunde en Nederlands. Scholen sporen de leerlingen die het moeilijk hebben zelf aan om deel te nemen aan de zomerschool. Dat zegt deze leerkracht.
11: Ik vind de zomervakantie eigenlijk te lang, want veel leerlingen vergeten veel tijdens de zomervakantie. En op deze manier wordt het terug wat opgefrist.
7: In Hasselt doen zo'n 450 leerlingen dat. Minister Demir hoopt dat nog meer gemeenten zullen volgen.
11: Die nieuwe minimumdoelen stellen hoge verwachtingen. En dan is het ook wel de bedoeling dat we tijdens die zomerscholen kinderen die achterstand hebben, dat we dat ook mee wegwerken.
0: De Belgische Redersvereniging is niet te spreken over de Amerikaanse plannen om tol te heffen in de straat van Hormuz, die belangrijk is voor transport van brandstoffen. Gisteren zei president Trump dat landen die door die zeestraat willen varen zouden moeten betalen. En dat landen die er door Amerikanen geholpen worden ook tol moeten betalen. En dat is niet te aanvaarden, zegt Loïc van Staaij van de Belgische Redersvereniging.
12: Wij vinden het als redersvereniging echt problematisch wanneer er belemmeringen worden opgelegd aan de internationale scheepvaart. Belemmeringen zoals een tol of een service fee zijn in principe ook niet toegelaten onder de United Nations Convention of the Law of the Seas. En dus elke belemmering, van welk land ook, die wordt opgelegd op de internationale scheepvaart, is voor ons onaanvaardbaar. We moeten er vooral voor zorgen dat scheepvaart zo vrij mogelijk kan bougeren, zo vrij mogelijk kan varen om te zorgen dat de economie gewoon blijft draaien.
0: Intussen zegt de Amerikaanse president Trump dat hij tegen vanavond de controle wil over de straat van Hormuz. En hij kondigt nog meer zware aanvallen aan op Iran. In Frankrijk wordt vandaag de nationale feestdag gevierd met een traditionele militaire parade in Parijs. En er zijn ook internationale gasten, zoals de Oekraïense president Zelensky. Een verslag van Frank Renaud.
13: President Macron kwam vanochtend de Champs-Élysées op en daarmee kon het défilé beginnen. Te voet, te paard, in panzervoertuigen en in de lucht. Zo'n 7000 manschappen van de Franse strijdkrachten lieten zien wat ze in huis hadden in tijden van grote geopolitieke spanningen. Op de tribune zat ook de Oekraïense president Zelensky. Gisteren werd in Parijs een bijeenkomst gehouden van de coalitie van landen die Oekraïne militair willen steunen zodra er een bestand met Rusland is. 25 Oekraïense militairen liepen dit jaar mee met het défilé. Ook Belgische militairen waren vertegenwoordigd op de Champs-Élysées, omdat België deel uitmaakt van die internationale coalitie. Voor president Macron is het een speciale 14 juli. Het is de laatste van zijn presidentschap. Volgend jaar zijn er verkiezingen in Frankrijk en Emmanuel Macron mag niet meer meedoen na zijn 2 ambtstermijnen als president.
0: Op veel plaatsen in Frankrijk is het traditionele vuurwerk voor Le 14 juillet afgelast, omdat er groot brandgevaar is. In Lourdes was er gisteravond wel vuurwerk en daar is brand ontstaan aan de middeleeuwse burcht. De natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, breidt intussen nog altijd uit. Het vuur brak zondagavond uit en intussen zijn er al bijna 1900 hectare verwoest aan natuur. Hilde Mertens, jij bent aan het bos van Fontainebleau. Wat zie je daar?
1: Wel, op dit moment staan we bij een brandweerkolonne uit de Haute-Savoie. Hier zijn geen brandende bomen, geen smeulende stronken enzovoort. Maar de geur is hier nog altijd heel erg doordringend en hier hangt nog een dichte rook. Voor we het bos inreden, reden we over een lege A6-snelweg, die drukke autoroute du Soleil, waar normaal gezien duizenden voertuigen per dag passeren, waar je op dit moment in de file zou staan, maar die was leeg, stil, muisstil. Een heel bijzondere ervaring.
0: Dankjewel, Hilde. Het is warm en zonnig, soms wat bewolkt. Maxima van 26 graden aan zee tot 33 in het binnenland. De komende dagen blijven zonnig en warm. Vrijdag iets koeler, zaterdag maxima rond 25 graden. Vooraan in het nieuws de drugsvangsten van dit jaar in de haven van Antwerpen. Die is niet meer de nummer 1 in Europa voor cocaïne, maar lijkt wel populairder te worden voor cannabis. Meer details op vrtnieuws.be.
2: 1:06. Goedemiddag. Op de Antwerpse ring richting Gent 15 minuten vertragen tussen Merksem en de Kennedy-tunnel richting Nederland. 10 minuten file golven tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. De kleine Brusselse ring richting Kokkelberg is door een ongeval in de Rogiertunnel de linkerrijstrook versperd. Op de N31 richting Zeebrugge is door werken 10 minuten file bij Brugge-Sint-Michiels. Verder zijn er kleine vertragingen en er rijden ook geen treinen tussen Brugge en Oostende. Er zijn daar wel vervangbussen.
6: Radio 2 Zomerhit Backstage.
2: Vanmiddag heel veel girl power met de meisjes van K3 in de studio en op het podium. Of is het K4, K5, K6? Wie weet, wie is er allemaal zwanger ondertussen? Sowieso, des te meer zielen, des te meer vreugd. Dus ook jij bent welkom.

pas echt geschift is, dat is hoeveel fantastische artiesten van bij ons hier komen optreden deze zomer. En ook hoe vroeg de fans al klaar zitten. Al van voor 8 uur vanmorgen zitten de fans van Like Me hier al te wachten. En die staan dus pas om 19:30 vanavond op het podium. Dat is crazy. Ook al fans van K3 gesignaleerd. En als je wil weten wanneer jouw favoriet live bij Radio 2 aan Zee is, dan ga je naar VRT Max, daar kijk je bij Radio 2. De line-up van Radio 2 aan Zee, dat is fenomenaal. En natuurlijk, ook geen zomer zonder Peter van Laat van Mama's Jasje. Komt 13 augustus.

0: Je hebt zo van die nummers die als je ze hoort, dat je dan altijd aan een bepaald iemand moet denken. Ik heb dat met deze Sultans of Swing van Dire Straits. Ik moet dan altijd aan Jan Bekaus denken. Het is een van zijn lievelingsnummers altijd geweest. En als je nu denkt, Jan Bekaus, wie is dat? Dat is de voorganger van Fatma en Wim en Annelies en Goedele. Vroeger nieuwsanker van het journaal bij VRT. Heel aimabele man, ook al 13 jaar met pensioen ondertussen. En Jan Bekaus wordt nu zaterdag 78 jaar. Dus nu alvast dikke proficiat, Jan.
1: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ja, ik heb geen inspiratie.
2: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
7: Lotto is op zoek naar voeten.
8: Hé? Voeten?
7: Die graag op grote voet leven.
8: Graag.
9: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
7: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
10: En na het eten, Rob.
7: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
11: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
12: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Jermaine Stewart, We Don't Have To Take Our Clothes Off. Goh ja, met al die hittegolven, ik zou dat durven tegenspreken. En Babette gisteren, die had ook niet veel om het lijf.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Je hebt het misschien ook wel gezien, een prachtig citroengeel topje. Lekker ver en vet uitgesneden met kant. Was een sterk contrast met die diep gebruinde huid van haar. En Maxime, want ja, die doen het hoe dan ook samen deze zomer. Verscheen maagdelijk wit in Blankenbergen. Witte t-shirt, witte broek daaronder en een van die marine espadrille. En Maxime heeft natuurlijk zo zijn redenen om te winnen dit jaar.
2: Ik moet zeggen, ik gun het jou, Babette.
3: Ja, dank je.
2: Ik gun het jou.
3: Maar jezelf ook.
2: Ik gun het mezelf ook.
3: Ja.
2: Dat is ook heel niet onbelangrijk. Nee, het zou wel heel mooi zijn. Je doet natuurlijk wel mee, zoals jij zegt. We zijn hier 8 weken aan het proberen stemmen te ronselen. Kom hier een aantal nummers zingen, soms wat promo doen. Dus dan is het ook fijn om zo die kers op de taart te krijgen.
3: Ja.
2: Na zoveel fantastische plays op de radio is het toch wel tof om die bevestiging te kunnen krijgen van heel het land.
0: Dus winnen, ja graag. Maar er is grote concurrentie volgens de twee.
2: Geert Verhulst en James Cook. Ja, ja, toch? Dat is wat je zei. Geert Verhulst en ik zei James soms. Cook. Ik denk dat, dat die twee de grootste concurrentie gaan zijn. Echt, dat meen ik. Dat meen ik.
3: Oké. Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk een Nederlander en er zit er nog een Nederlandse supergoeie zangeres in. Dus voor mij is dat inderdaad wel dat ik denk, oeh, dat is spannend. Dat gaat over Zoe en Aaron dan natuurlijk. Ja.
0: Hoe dan ook, los van de concurrentie, het is een goed lied. Het staat al wekenlang in de hitlijsten. En vooral, het was supersnel geschreven.
2: Ja, ik moet zeggen, het is gewoon een gek gevoel dat wij eigenlijk zo... De eerste keer dat we de studio binnenkwamen, meteen dat liedje hebben gemaakt. Ja. Dat was bijna al helemaal af.
3: Ja.
2: En dat was zo een gek gevoel dat je zo goed kunt klikken en dat dat nummer dan niet alleen voor ons mooi is, maar duidelijk voor een heel groot deel van Vlaanderen mooi is. Dat vind ik vooral mooi.

0: Roxy Music, More Than This. Er is wel wat vraag naar in onze Radio 2-app, zie ik. En ook Mariska is hier al komen vragen. Die optredens, kan je die dit jaar ook herbekijken op VRT Max? Het antwoord is nee. Nee, nee, kan je niet doen. Het is op het moment zelf om 16:30 en om 19:30 dat je kan meekijken. En nadien zie je natuurlijk ook heel veel fijne beelden op de socials van Radio 2 op Instagram en Facebook. Daar check je dat allemaal. Heel tof. Op de Antwerpse ring richting Gent een 30 minuten vertragen tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid door een ongeval. En op de N31 richting Zeebrugge is er door werken 10 minuten file bij Brugge Sint-Michiels en verder nog wat kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Ariana Grande, No Tears Left to Cry. Er zitten er weer in ons Radio 2 ballenbad, maar er is ook een nieuw spel dat je kan komen uitproberen. Het stokkenvangerspel. Zo stokken die eigenlijk het onderste, het stokje van de frisco voorstellen, die hangen te hangen en die vallen dan. Je weet niet welke stok er eerst gaat vallen en welke dan, maar het is heel grappig om dat bezig te zien. Die concentratie van de mensen. Dus als je wil weten of jouw reflexen nog goed zijn, nog up-to-date, kom dat testen hier aan de pier in Blankenbergen vanaf 2 uur. Dan gaan de stokken weer vallen. En dan natuurlijk nadien. Oh, maar jongens, toch heerlijk relaxen is dan de boodschap.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Tourhit Backstage.
1: En van J-Lo recht naar Alice in Holsbeek. Dag Alice, hoe gaat het met jou?
2: Goed.
1: Volgens mij heb ik hier een kleine sloeber aan de lijn, want wat moet je opbiechten, Alice? Wat moet je aan de mama vertellen?
2: Huh? Ja, dat ik gestemd heb.
1: En gestemd zonder dat de mama het wist?
2: Ja.
1: Stiekem de gsm van de mama genomen?
2: Ja.
1: Is dat dan met een code? En al, ken jij de code van de mama?
0: Beleef VRT Zomerhit helemaal live. Samen met Radio 2
3: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...

0: Is een liedjes leuk?
1: Goed. En meer moet dat niet zijn. Een zomerrit is een zomerrit. Hotshot is het misschien, sowieso. Voor een stukje toch al, want hij zit mee in de race. Maar dan die nummer 1. Alice, wie staat daar bij jou?
0: K3!
1: Natuurlijk! En voilà, luister eens, hier in Blankenbergen. Woehoe! Zoveel supporters krijg jij mee, Alice. De fans van K3 staan klaar. Ik veronderstel dat jij niet meer uit Holsbeek hier in Blankenbergen geraakt op dit moment.
0: Nee.
1: Maar dan kijk je gewoon mee.
0: Ik zit in Kroatië.
1: Je zit nog wel in Kroatië. Ja, dan is het bijna helemaal onmogelijk om hier te geraken. Maar ook in Kroatië kan je meekijken naar VRT Max. Dus dan zit jij ook een beetje mee op de eerste rij. Als de meisjes van K3 straks hier live bij Radio 2 aan zee staan. Stemmen, stemmen, stemmen. Blijven stemmen. Blijf die kapoen. Blijf die gsm van de mama gebruiken. Want dat is voor een fantastisch doel. Dank je wel, Alice. Tot binnenkort en fijne vakantie in Kroatië. Bye bye.
0: Ja, dag.

0: Gisteren was er nog een fan van David van Dijk hier. David. David natuurlijk. David van Dijk. Ah, die had er zo'n spijt van dat ze vrijdagavond 31 juli op vakantie is en dus niet naar het optreden van David hier in Blankenbergen kan komen kijken. Doe me toch.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
0: Maar 31 juli is ook de dag dat deze Diana Ross in het land is. Ze staat dan op het podium van de Lokerse feesten en jij kan daar gratis bij zijn. Hoe doe je dat? Wel door nu naar VRT Max te surfen, bij Radio 2 op Doe meeklikken en daar het spel meespelen. En dan kan jij misschien wel helemaal gratis naar deze legendarische Diana Ross in Lokeren. 31 juli.

Dit geluid, deze klassebak, is bijna in het land dus. Amerikaanse soul- en popzangeres Diana Ross komt naar de Lokerse feesten. En jij kan het duo-ticket winnen als je meespeelt op VRT Max. Zeg, en als er nu even iemand heel snel zwembandjes naar Robbie Williams wil gooien...

0: me up on the beach.
1: Robbie Williams, The Road to Mandalay.
0: What a lovely holiday, there's nothing funny enough to say.
1: Straks hier aan de pier, de meisjes van K3, live bij Radio 2 aan Zee in Blankenbergen. Feestje wordt dat.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Ad in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
9: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
8: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
10: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
11: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
12: En hier uw linkeroor.
11: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
12: Wat blief?
11: Zie je het wel?
12: Oh, amai, dat is ampetant.
11: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
12: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
11: Wat?
12: Aan halve prijs?
11: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
12: Wat blief?
11: Bij Hans?
12: Ja, ja, het kan anders.
13: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
14: Ze zijn met 3 en ze maken kans om de VRT Zomerhit te winnen dit jaar. Ra, ra, ra. Ja, de Romeo's, maar ook Hanne, Julia en Klaasje. K3, ze zijn gearriveerd.
15: Elke dag, telt voor 2. VRT Radio 2.
16: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Brussel zijn er verschillende mensen gestorven bij een brand in de Oxytoren. Dat is een vroeger kantoorgebouw aan het De Broekeireplein. Het gebouw wordt gerenoveerd tot woningen, kantoren en een hotel. Er waren zo'n 200 arbeiders aan het werk. Volgens het arbeidsauditoraat zijn er nog 6 arbeiders vermist en zijn er al verschillende lichamen gevonden. Het vuur verspreidde zich naar de liftschacht van het gebouw. De brandweer is nog volop op zoek naar vermisten. De douane heeft in de haven van Antwerpen-Zeebrugge in de eerste 6 maanden van dit jaar ongeveer 5 ton cocaïne in beslag genomen. Dat is maar een derde van de 16 ton die vorig jaar in dezelfde periode werd onderschept. In Frankrijk en Spanje werd tot nu toe al meer dan 40 ton in beslag genomen. Criminelen verleggen dus smokkelroutes naar andere havens, zegt Christian van der Waren van de douane.
17: De trend is duidelijk. Spanje en Frankrijk, daar doet men veel meer vaststellingen dan in Antwerpen. Maar dat betekent nog niet dat de criminelen hier weg zijn. We zullen moeten de aandacht aanhouden. Maar nu zijn we gelukkig niet meer de nummer 1 in Europa.
16: Zomerscholen worden al maar populairder dit jaar. Volgens zo'n 22.000 Vlaamse leerlingen extra lessen Nederlands en wiskunde tijdens de vakantie. Dat is een vijfde meer dan vorige zomer. Scholen moedigen leerlingen die het moeilijk hebben met taal en wiskunde zelf aan om te komen naar de zomerscholen, zegt deze leerkracht.
18: Ik vind de zomervakantie eigenlijk te lang, want veel leerlingen vergeten veel tijdens de zomervakantie. En op deze manier wordt het terug wat opgefrist.
16: En Vlaams minister van Onderwijs Soual Demir hoopt dat er in nog meer gemeenten zomerscholen zullen georganiseerd worden.
18: Die nieuwe minimumdoelen stellen hoge verwachtingen. En dan is het ook wel de bedoeling dat we tijdens die zomerscholen kinderen die achterstand hebben, dat we dat ook mee wegwerken.
16: En Wallonië herdenkt vandaag de slachtoffers van de waterbom 5 jaar geleden. In enkele uren tijd viel toen een enorme hoeveelheid regen, evenveel als normaal in 2 maanden tijd. De Vesder en de Oerte traden buiten hun oevers en hele valleien liepen onder. Er vielen 39 doden en 50.000 huizen werden vernield. De Waalse regering bezoekt vandaag 7 plaatsen die hard getroffen werden. Vanochtend al waren ze in Eupen en Limbourg. Ook in Verviers, Stroos, Teu, Esneu en Chaudfontaine zijn er vandaag herdenkingen. Het is warm en zonnig, soms wat bewolkt. Maxima van 26 graden aan zee tot 33 in het binnenland. De komende dagen blijven zonnig en warm. Vrijdag iets koeler. Zaterdag maxima rond 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: 2:02 op de Antwerpse ring richting Gent. 20 minuten vertragen tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid. Daar is de weg vrij. En op de N31 richting Zeebrugge is er door werken 10 minuten file bij Brugge Sint-Michiels. En verder nog wat kleine vertragingen.
19: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Bruno Mars. I just might. Ja, dat is wel heel bijzonder, ja.
1: Radio 2. Zomerhit backstage.
0: Hanne breekt een infrastructuur al af.
2: Ja, sorry, hier staat zo een verfrissertje, maar het heeft een statief dat loskomt. Wat wel heel handig is, hè? Maar
0: goed, hè?
2: Ik moest er even aan wennen. Ik was een beetje.
0: Goed, hè? Jongens,
3: maar
0: toch?
3: Jij hebt er geen, of wel?
0: Nee. Ik geef alles aan mijn gasten. Zo zijn we hier natuurlijk, hè? K3 in de samenstelling: Hanne, Julia, Klaasje.
2: Ja,
3: moeilijk, hè?
0: Amai, echt waar. Hanne en Klaasje, jullie waren al een samenstelling. Nu met Julia erbij, dat marcheert een beetje?
3: Ja, ik vind van wel. Vind jij dat het werkt? Ja, we hebben het naar ons zin. Het is een leuke zomer, dus voor mijn gevoel voelt het heerlijk.
0: Heerlijk, maar wel ingewikkeld, want Klaasje, jij bent nu eigenlijk de zwarte.
3: Ja, eigenlijk wel. Ik vervang Marten, hè, want die is met zwangerschapsverlof.
0: Is dat nog de hele zomer?
3: Dat is voor deze zomer, ja.
0: De volledige zomer?
3: Ja.
0: Dus misschien toch maar even de haren zwart verven?
3: Nou, in de musical heb ik een zwarte pruik. Dus daar, maar voor de rest, ja, een kaatje ben je eigenlijk voor het leven. Dus ik vind het ook wel fijn om er gewoon als mezelf te staan.
0: Ja, en ik vond het vooral heerlijk dat jij toch nog altijd de blonde tekst zingt.
3: Dat gebeurt inderdaad. We vergissen ons. Ik vergis me regelmatig, moet ik zeggen.
0: Ik vond het fantastisch. Echt waar. Ik denk, ja.
3: Ja, maar dat is echt het allermoeilijkste. Dat ik nu Marta haar teksten moet zingen. Dat is in mijn hoofd. Mijn lichaam doet automatisch andere dingen.
0: Snap
3: dat is
0: ik.
3: Echt één grote...
0: Moeilijk, hè?
3: Mars. Ja.
0: Ja, en het is ook sowieso hup, Holland, hup. Nederlanders in de meerderheid. Hanne, ça va een beetje?
2: Ik ben blij dat je het vraagt, Kim.
3: Volledig uitgeput.
2: Ik ben helemaal kapot. Nee, ik vind het supergezellig, ja. Nee, het is echt... Ja, ik ken ze ook allebei supergoed. Dus het is voor mij gewoon heel gezellig allemaal, ja.
0: Ja, en vooral... Ja, kapot, uitgeput, het zou kunnen, want je bent weer zwanger.
2: Ja, dat zal er vooral iets mee te maken.
0: Proficiat, hoe is het? Hoe gaat
2: goed,
0: het?
2: Goed, ja? Goed, ik voel mij heel goed, ja. Ja.
0: En is er al een plan? Wie gaat jou vervangen? Wanneer is dat nodig?
2: Dat zijn we allemaal aan het bekijken.
0: Okay.
2: Ja, want nog niet alle plannen die er aankomen zijn bekend. Dus maar ze zijn er allemaal zeker mee bezig. Dat is het eerste als je zwanger bent, wat je eigenlijk doet, is reflexmatig denken... Oké, hoe ga ik dit slechte nieuws...
0: Gert Verhulst gaat nu compleet zot worden. Dat zo.
2: Oké, wat gaan we nu doen? Maar dat komt altijd goed. Tot nu toe is het ook altijd goed gekomen.
0: Is dat?
2: We vinden altijd een leuke vervanger of een leuke oplossing. Dus,
0: ja, en volgens mij gaat Gert nu voor... als jij moet vervangen worden en jullie zijn er dan nog blond. Dan worden drie blondes.
2: Ja, of Karen. Allee,
0: Ja!
3: Die zijn nu klaar met de auto.
2: Voilà, die hebben dat terug.
0: Oh my god, nee, stop. Ik vind het zo wel ingewikkeld. Ik moet wel zeggen, Julia...
3: En jij dan, Kim? Zou jij niet dat leuk vinden?
0: Maar je moet kunnen zingen.
2: Kun je dat?
4: Liefst wel.
0: Dus daar stopt het verhaal.
3: Oh, dat is jammer.
0: Sowieso, ik vind wel, Julia, dat jij heel verliefd naar dat babytje kijkt in de videoclip.
2: Ja.
0: Maar echt heel verliefd. Moet je ons ook al iets zeggen?
3: Nee, ik moet jullie helemaal niks zeggen. Nee. Maar ooit is zeker het plan wel om zelf ook aan kindjes te beginnen.
2: Op een dag.
0: Op een dag, ooit.
3: Ja. Maar nu niet. Ik denk dat Gert een hartverzakking krijgt als ik nu ook zeg. Hé, hey,
0: nooit gedacht dat K3 zo ingewikkeld zou worden. Maar één ding is wel heerlijk helder. Jullie zijn genomineerd voor VRT Zomerhit.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Jasmin, altijd weer tik de klok. Hou vooral die klok in de gaten. 3:30, dan hoor en zie je K3 live bij Radio 2 aan Zee. Ook via VRT Max.
1: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
2: Radio 2.

0: Janet Jackson, All For You, K3 live aan zee bij Radio 2.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: En dat zullen we je weten hebben, meisjes. Hanne, Julia en Klaasje, genomineerd met de zomer van Oya Lele. Wie van de drie is het meest blij?
2: Ik denk Klaasje, want Klaasje die komt zo eens een paar maanden terug. En die mag meteen mee naar de zomer in.
3: Het is wel echt heel cool. En 10 jaar geleden heeft K3 gewonnen waar ik toen bij was. Dus dat
0: exact.
3: Was heel bijzonder.
0: Ja.
3: En dan dit jaar opnieuw genomineerd. Dat is natuurlijk wel super cool dat je daar weer naartoe mag. Naar dat podium überhaupt.
0: Alles is timing in het leven, hè? Ja. Dus dat is perfect,
3: ja, dat is echt
0: perfect
3: leuk,
0: gedaan.
3: Ja.
0: Het is natuurlijk ook een sublieme formule. Toen ik het nummer voor het eerst hoorde, denk ik... Ja, dit is zo goed gevonden. We kenden het al een beetje. Het is een eerbetoon aan de OG's.
4: Ja.
0: Het was met voorspellingen. De bloedhete zomer.
4: Ja, ja, ja, ook al.
0: Van Oya Lele.
2: Daar
0: maar...
2: hebben wij voor gezorgd.
0: Echt waar. Dank u daarvoor. Ja, voilà. Applaus van de fans. Maar ik wil vooral heel graag weten aan welke zomer jullie de mooiste herinneringen hebben. Zo, wat voor jullie echt een hele speciale zomer geweest is vroeger, toen jullie nog zo de kleine versie van jullie zelf waren. Hanne, ik zie jou heel diep nadenken.
4: Ik heb al zoveel zomers meegemaakt. Nee, ik denk eigenlijk wel dat 2003, dus waar we over zingen, daar wel eentje van is, omdat die nog heel vers in mijn geheugen zit. Alles daarvoor is wat troebeler, daar heb ik zo flarden van, maar ik weet dat een vakantie was. Wij gingen altijd naar Zuid-Frankrijk, naar de camping. En ik ben daar verliefd geworden op een jongen die veel ouder was dan ik. Maar ja, maar die ging wel altijd met mij mee zwemmen.
0: Oh. Is bij zwemmen gebleven?
4: Ja, ja, ja. Maar het was echt zo'n beetje een babysit geworden. Maar ik vond dat zo een superleuke zomer. Ik heb met toen keihard geamuseerd en ook effectief die kriebels voor het eerst gevoeld. En ik heb daar ook gewoon voor het materiaal nog van. Dus als ik op mijn computer ga, dan start alles van mapjes met foto's vanaf 2003.
0: Dat is het begin van alles.
4: Dus het is het begin van alles.
0: En voor jou, Klaasje?
3: Ja, ik denk dan toch aan nog wat eerder, dat ik zo 6, 7 jaar was. En wij gingen altijd naar Zeeland, naar Westkapelle in Nederland op vakantie. En daar zaten we dan 4 weken. En ja, dan gingen we gewoon met het gezin naar het strand. 'S nachts deden we dan een avond-nachtwandeling met mijn vader samen naar de vuurtoren. En ja, dat is voor mij echt wel die nostalgie. En 2003 heb ik trouwens ook een mooie herinnering aan. Want toen is mijn broertje geboren.
4: Dus
3: dat is voor mij ook altijd een speciaal jaar. Dat ik denk, oh ja, dat maakte ons gezin toen eigenlijk compleet. Dat mijn broer geboren werd. Ja.
0: Julia, jij hebt bedenktijd gehad?
2: Ik heb bedenktijd gehad. Ik denk ook zo toen ik een jaar of 6, 7 was. En wij gingen ieder jaar met mijn ouders en met mijn broertje met de bouldercar op Pieterpad. En dat is een wandelvakantie helemaal van boven in Nederland tot helemaal in het allermeest verre puntje in Limburg. Dus dat is echt een wandelroute door heel Nederland. En dan gingen we ieder jaar een stukje verder wandelen. En dan in het begin zaten mijn broer en ik nog samen in de bouldercar, want dan waren we nog te klein om te kunnen stappen. En uiteindelijk dan konden we zo meelopen. Dan
4: Julia,
2: hadden we zo allemaal
4: maar Kim vroeg niet naar uw trauma's, maar naar de mooiste vakantie.
2: Ja, je bent nu vertellen dat zo. Wandeltocht,
3: dat was
2: en dan sliepen we iedere avond op een andere camping. Of in zo een trekkershutje heette dat dan.
4: Nee, dat is wel de max.
2: Dat, is wel de
3: dat
2: max.
3: Was echt superleuk.
0: Natuurlijk, ik
3: en
0: denk...
3: jou dan, Kim. Wat is jouw mooiste zomerherinnering?
0: Wel, daar zullen we het straks over hebben. Ik wou gewoon nog even denken... Ja, als je dan mama wordt, worden zomers nog specialer? Hanna?
4: Ja, dat wel.
3: Ja, vooral, ik vind het gewoon elke maand speciaal. Ja. Want elke maand kan mijn kind weer nieuwe dingen. En dan denk ik, wauw.
0: Ja, Abel is bijna 1.
3: Ja, Abel is bijna 1. Die is van augustus. Dus ja. Voor mij was de zomer van 2025 heel bijzonder. Omdat hij toen geboren is.
0: Tuurlijk. Ja, en Julien, 3.
4: Ja, ja, ik vind dat ook een beetje wat Klaasje zegt. Elke dag of elk jaar kunnen die meer. En leren die meer. En groeien die meer. En denk je, wauw. Hoe fantastisch is dat eigenlijk? Dus dat valt zo niet in de zomer vast te leggen of zo. Dus ja, maar het is wel vanaf dat ze er zijn, zijn de zomers wel veel kleurrijker geworden.
0: Anders, kleurrijker, drukker, vermoeiender, maar ook plezanter. Zeker. Dus deze zomer sowieso weer een zee van tijd om nieuwe herinneringen te maken. Beetje in de pannen, musical, door een roosje. Maar ook hier in Blankenbergen, want genomineerd voor VRT Zomerhit. En kijk, Klaasje haalt er meteen al haar dwarsfluit bij.
3: Ja. Je bedoelt in de intro. Officieel is het panfluit en dwarsfluit door elkaar gemixt.
0: heel benieuwd hoe dat hier zo meteen op ons podium gaat klinken. Ja, juist.

0: 3 genomineerd met de zomer van Oya Lele. De Antwerpse ring richting Gent, 15 minuten vertragen tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de N31 richting Zeebrugge is er 10 minuten file bij Brugge Sint-Michiels door een ongeval op de rechterrijstrook daar. Verder zijn er alleen nog wat kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor 2. BRT Radio 2.
3: Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: dat is graag zien. To the Moon and Back, muziek van Savage Garden. Maar ook prachtige voorleesboekjes over die grenzeloze liefde van Grote Haas en Hazeltje. Oh mijn god, waar is de tijd? Ik smelt gewoon terug als ik daaraan terugdenk. Heerlijk. Dadelijk mag Steve Winwood zijn Valerie nog eens bevieroken.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
2: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
5: Elke dag telt voor twee.
6: Radio 2.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.
4: Anders zou dat wel eens te laat kunnen zijn. 8 november, Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Er is een middagshow, er is een avondshow. Dus afhankelijk van jouw bioritme bestel je de tickets die het best bij je passen. Maar weet, het is de allerlaatste keer de mooiste Redback Evergreens zo gebundeld in een wervelende show. Gebracht door Helmut Lotti, Lies, Yannick Bovie, Kleinmans en Van Geel, Loredana en Barbara Dex. Alsjeblieft, dat zijn namen om u tegen te zeggen. En 8 november, het is het ideale moment om al in kerststemming te komen. Echt wel?

0: Ze houdt zich niet in, Guylaine de Dauw. Ze is heel hard aan het gaan.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Dat is met de hand op het hart en op het communiezieltje. Alles erop en eraan. Charles en Eddie, would I lie to you? Maar nee, natuurlijk niet.
1: Elke dag telt voor twee. Radio.

0: Wat mijn mama zei.
1: Radio 2.
2: Hey, hallo allemaal. Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via getnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
3: Getnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op getnetvoorouders.be.
4: Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verberkmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solde en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
5: Verberkmoes brengt leven in je interieur.
3: Getnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment.
6: Wow!
3: Een dekbedovertrek, brooddozen, pennenzakken, mappen en nog veel meer.
6: Oh my god, zo mooi!
3: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis?
6: Dankjewel voor de tip!
7: Want ik ben Like Me.
3: Nu overal verkrijgbaar. Je hebt vakanties zonder Getnet.
6: Hoe lang nog?
8: Papa, ik heb honger.
6: Veel me!
3: En je hebt vakanties met Getnet. Dit wordt echt geweldig!
9: Ans in Veros!
10: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Getnet mee op vakantie.
11: Natuurlijk.
10: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
12: Mama, mag ik op de hotspot?
13: VRT Max. Maak elk moment de max.
14: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
15: Het wordt hier zomerser met de minuut in Blankenbergen om 3:30 plaatselijke hittegolf dankzij K3 en die bloedhete zomer van Oya Lele. Live bij Radio 2 aan Zee.
16: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
17: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Brussel zijn er verschillende mensen gestorven bij een brand in de Oxytoren. Dat is een vroeger kantoorgebouw aan het De Broekaireplein in het centrum van de stad. Het wordt momenteel gerenoveerd tot woningen, kantoren en een hotel. De brandweer is nog volop op zoek naar arbeiders die nog vermist zijn. Linde Koman, je bent ter plaatse. Wat zie je daar?
18: Ja, ik zie hier heel veel brandweer en politie. Civiele bescherming is hier ook aanwezig. De brand was op zich vrij snel geblust, maar het vuur of rook zou toch tot in de liftschachten geraakt zijn. En daardoor zijn die liften naar beneden gevallen. En het is daar dat er slachtoffers gezien zijn. Want arbeiders gebruikten die liften voor de werken die hier aan de gang zijn. In totaal zouden er 250 mensen aan het werk geweest zijn en 6 van hen zijn vermist. Civiele bescherming en brandweer proberen nu naar beneden te gaan in die liftschachten op zoek naar slachtoffers. Maar het is een heel groot gebouw, dus dat moet allemaal heel voorzichtig gebeuren om de stabiliteit niet in gevaar te brengen.
17: Dankjewel, Lien. Minister van Omgeving, Broens wil strengere regels voor vuurwerk op evenementen nu het zo droog is. Om natuurbranden te vermijden wil hij dat organisatoren opnieuw een risicoanalyse maken. Op basis daarvan kan de gouverneur of burgemeester extra maatregelen opleggen of het vuurwerk zelfs verbieden. Als het nog droger wordt, wil Broens dat er een algemeen verbod komt.
19: Wanneer we gaan naar code rood, een extreem hoog en acuut brandgevaar, ja, dan lijkt het mij logisch dat we dat dan ook verbieden. Die vraag heb ik nu ook gesteld aan de gouverneurs die daar de verantwoordelijkheid voor dragen. En zij gaan dossier per dossier, evenement per evenement, die evaluatie maken met onze hulpverleningszones in Vlaanderen. Ja, om die afweging heel zorgvuldig te kunnen maken, om te voorkomen dat we natuur- en bosbranden hebben, want het is keurig droog.
17: Komend weekend is er in Bomen het jaarlijkse dancefestival Tomorrowland. Daar is straks overleg over eventuele bijkomende voorzorgen rond het vuurwerk dat daar wordt afgestoken. En in Congo zijn nu al zeker 719 mensen gestorven aan ebola. Dat zijn bijna 20 doden meer dan gisteren. Bijna 2000 mensen zijn besmet met de ziekte die zware bloedingen in het lichaam geeft. Maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn de werkelijke cijfers minstens dubbel zo hoog, misschien zelfs tot 4 keer. De ebola-uitbraak was geconcentreerd in het oosten van Congo, maar verspreidt zich nu ook naar het westen. Het is warm en zonnig, soms wat bewolkt. Maxima van 26 graden aan zee tot 33 in het binnenland. De komende dagen blijven zonnig en warm. Vrijdag iets koeler, zaterdag maxima rond 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
15: Dankjewel Charlotte. Bijna 3 over 3. D40 van Leuven naar Brussel vertragen in Berchem. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken versperd. Op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten filegolven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E17 bij de Werken in Sint-Niklaas ook 10 minuten. En om de buitenring rond Brussel verlies je eveneens 10 minuten van Grimbergen tot Wemmel. En verder zijn er alleen nog maar kleine vertragingen.
0: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: exclusief, speciaal ontworpen Smeek maar niet om mij broek. Echt prachtig.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: En K3 is altijd K3. Ik dacht dat we Klaasje kwijt waren, maar ze is er terug bij. Het is niet K2. Klaasje, gelukkig.
2: Ja, voor eventjes.
0: Ja, voor eventjes.
2: De zomer van Oyalele.
0: Hanne, beschrijf wat jullie dragen, want het is niet de zomer van Oyalele outfit.
3: Nee. Vandaag hebben wij, wat hebben wij aan? Een roze short met pailletjes. En de pailletjes op onze broekspijp komen terug in onze top. En dat is een beetje een mélange van alle zomerse kleuren. Denk een zonsondergang, een beetje oranje, roze. Zee ook nog wel. En dat dan met een twinkeltje, want het zijn pailletjes.
0: Uiteraard, K3 moet blinken, moet fonkelen, doet dat sowieso. Het matcht helemaal, ook in onze studio.
3: Het is ongelooflijk.
0: Het is dat zo moet zijn.
3: Ja.
0: Echt, de micro zo, Klaasje, je spreekt er wel niet in, maar...
2: Sorry.
0: Wat ik me nou afvraag, Klaasje.
2: Ja.
0: Zo, je bent nu even terug, maar toen je weggegaan bent, heb jij zo een kledingstuk gehouden?
2: Ja.
0: Van K3?
2: Ja, ik heb een paar items uit de rollerdisco gehouden. Ik weet niet of dat legaal was eigenlijk, maar die heb ik gewoon meegepakt. En het originele K3 regenboogjurkje waar wij toen mee zijn begonnen, heb ik ook nog thuis in de kast hangen.
0: Herinneringen natuurlijk. Ja. Uiteraard kan je nu weer terug allemaal uit de kast halen, want je bent er terug bij tijdelijk.
2: Ja, maar K3 is wel erop vooruit gegaan hoor. Het zijn echt leuke outfits geworden. Ja, vind ik echt. Het is
3: maar ja, 10 jaar geleden was dat wel anders. Ja.
4: Nou, er waren nog skinny jeans en strakke t-shirts. Ja. En...
3: Allee, toen in die tijdsgeest was dat wel leuk, maar ja.
2: Het is wel verbeterd.
0: Ik vind het wel de quote van de dag. K3 is erop vooruit gegaan.
3: Dat is wel mooi, hè?
0: Meisjes, de volgende vraag die komt uit de Radio 2 ballenbak gerold.
4: Nee, ik had het muntje al gevonden en ik zo, wat schattig, er staat een smiley op.
0: Steek die we in het gleufje. Draai.
3: Oh, ja?
0: Ja, gleufje recht.
4: Steek het
0: draaien
4: in de
0: gleuf. En dan...
3: Rollen maar.
0: Voilà, jullie zijn met 3, dus eentje kan. Ja, voilà.
3: Wacht.
0: Het is Julia die het allemaal in handen houdt.
4: Ja, ik doe mijn best. Amai.
0: Klaasje neemt.
4: Wat een moeilijke bal.
2: Zonnecrème op je handen, of niet?
4: Ja, maar echt. Hé, je krijgt dat niet open.
3: Oh, jawel.
4: Of misschien heb ik het kapot gemaakt.
2: Brut geweld.
4: Maar zeg, wat een moeilijk balletje is dat. Oké, er zit een vraag in. Op welk podium wil je ooit eens staan?
3: Oh.
0: Waar je dan nog niet op gestaan hebt. Waar droomt K3 van? En dan blijft het stil.
3: Ja, sorry, ik ben aan het nadenken. Omdat
4: we hebben al heel veel mooie
3: mogen
4: doen.
3: Ja.
4: Maar dat is niet echt super K3 misschien. Maar ik zou het wel cool vinden als we eens een keer op Tomorrowland zouden
3: Ik was eigenlijk ook aan het denken, Tomorrowland, daar passen we misschien totaal niet muzikaal. Maar het zou wel leuk zijn.
4: Ja.
3: Als feetjes.
0: Als feetjes. Het is allemaal genoteerd. Sowieso hebben jullie gestaan op het zomerhitpodium. En nu gaan we 10 jaar terug in de tijd. 10 zomers terugspoelen, meisjes. Ja.

0: Wat dacht je, Klaasje? Wat dacht je?
1: Ik dacht dat je ons overzette, omdat wij keihard aan het meezingen waren.
0: Dat is ambiance.
2: Met ons eigen lied ook.
1: Ja.
0: Ja, uiteraard.
3: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: En sommige dingen verleer je ook gewoon niet, hè.
1: Dat is
0: de
1: waar.
0: Danspasjes, de tekst, het komt allemaal terug. 10 zomers geleden, lieve vriendinnen. Ja. Herinneren jullie dat nog? Ja, Julia, ik kijk niet naar jou, want jij was er niet bij.
1: Ik weet het.
0: Hoe was dat voor jullie?
1: Ja, de winst was een beetje ongemakkelijk. Oh, bedankt. Dat weet ik nog heel goed.
4: Het was wel een speciale editie toen,
1: ja.
4: Hè?
1: Ja. Het ging niet helemaal goed bij de bekendmaking, maar...
4: Maar...
1: Dat loslaten voelde dat wel heel bijzonder.
4: Ja, absoluut.
1: Dat we dat toen wonnen.
4: Dat was ook gewoon heel spannend. Hè? Dat was zo, ja. Alles was toen nog zo nieuw. Ja. We waren toen wel al aan ons tweede album en ons tweede jaar K3 bezig. Maar voor ons voelde dat zo alsof we losgelaten waren. Want we hebben eerst nog het eerste jaar getoerd met de OG's. Alleen met dat Josje. En dan waren wij zo een beetje vertrokken op ons eigen. En als je dan de zomerhit wint...
0: Ja, meteen een mooie beloning.
4: Dat, was echt een heel mooi moment. Ik weet ook dat wij dat echt niet konden geloven. En we waren van alles onder de indruk toen. Hè, van, ja. Oh, en de dien is hier. En de dien, ja. al die bekende
1: en ik, oh, maar wie is dat ook? Ja. En wie is dat?
4: Ja, Klaasje was iets minder onder de indruk.
1: Nee hoor, nee, helemaal niet. Jullie mij uitleggen, dat was wel... Ja.
0: Ja, en Julia die staat er nu bij, die kijkt ernaar. Maar je hebt ook al wel een... Zomerhit zomer meegemaakt, hè?
1: Zeker wel.
0: Vorige zomer, hè? Jullie waren genomineerd met de goden.
1: Ja, dus dit jaar is het tijd om dan te winnen, hè?
5: Voilà.
4: Het zou wel leuk zijn.
1: Mensen moeten nog wel gaan stemmen, hè? Ja.
0: Dat kan nu. VRT Max. Ja. Het zou de vijfde zijn. De vijfde voor K3.
4: Ja.
0: 99, hey ja mama, 2000, alle kleuren. 2001.
4: Tele Romeo.
0: Ja.
4: En dan Ushuaia.
0: Ja. En nu, de zomer van 2026.
4: Het zou wel mooi zijn.
1: Het zou mooi zijn.
4: Maar ik denk dat de mensen niet weten dat ze dus elke week opnieuw kunnen stemmen. Want iedereen denkt, ah, maar ik heb gestemd.
1: Maar je moet het opnieuw doen.
4: Elke week.
6: Ja, en in Nederland kan je dus ook stemmen. En ik denk dat er veel mensen zijn in Nederland die dat niet weten.
4: Ah, die denken, ja, dat werkt meestal.
1: Nee, maar dat werkt wel. Het is heel makkelijk. E-mailadresje aanmaken en gaan. Met
0: exact. Babette heeft gisteren heel haar familie ook al opgetrommeld in Nederland. Dus ja, met nu 2 Nederlandsen hier, ja, moet dat gewoon ook gebeuren.
4: Holland,
0: hè.
4: Hup, kom aan. Stemmen, jongens.
0: Voilà. Daarvoor is het goed dat je en België en Nederland verenigt.
4: Voilà.
0: K3, we gaan er helemaal voor. Laatste 2 weken... Van augustus nog door een roosje?
4: Ja.
6: Ja, absoluut. Dus dan zitten wij terug in de pannen.
4: Ja. Ja.
0: Maar ook een beetje Blankenbergen, hè? Ah ja, want dichtbij, hè?
4: Ja,
0: ja, voilà. Ja, dichtbij.
4: Wij, gaan ons best doen om bij de zomerhit te blijven, hè? Dus dan komen we nog wel af.
0: Eerst jullie best doen hierboven, op het
4: dak. Absoluut. Ja.
0: 3:30, K3. En je kan meekijken via VRT Max. Veel plezier, meisjes. Tot straks.

0: Candy Staten, Young Hearts, Run Free. Het zal wel zijn, het jonge volk beleeft hoogdagen hier in Blankenbergen bij Radio 2 aan Zee. Dadelijk met K3. Kleine meisjes staan hier echt met open mond vol bewondering te kijken naar K3. Zo dichtbij in de studio. Er worden ook hele grote crêpepapieren bloemen afgegeven. Lotte is 5. Die komt haar verjaardag hier vieren met K3. En dan vanavond ook nog eens een deel van de cast van Like Me. Amber, Marten en Renzo die staan hier om 7:30 op het podium.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim

0: ook die win-win.
1: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
2: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatje, dat is 25 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
4: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Allee jong, gracias Kate.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.

Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. Anneke uit Maasmechelen stuurt hier. Ah, we zouden er zo graag bij geweest zijn vandaag. Mijn dochters zijn zot van K3. Anneke, je kan dadelijk meekijken via VRT Max. En, luister nu goed. Als het zondag lukt om naar Blankenbergen te komen, dan moet je dat vooral doen. Want dan is het hier familiedag. Kids at the Pier, naast de Radio 2-studio. Met optredens van de Catnet Band, DJ Catnet en K3. Dat is ook volledig gratis. Natuurlijk, als je helemaal vooraan wil staan in de Golden Circle, echt vlak voor het podium, het beste zicht. Ja, tickets en meer informatie daarover vind je op visit-blankenbergen.be. Dit is Harry Styles.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with
1: me? Go yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
5: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Last Frequencies, Are You With Me? Birte stond gisteravond met blote voeten op het podium hier. Mooi zomerkleedje aan, zo met twee spaghettibandjes over één schouder. Speciale constructie, heel veel muzikanten ook erbij. Saxofonist, pianist, gitarist. Maar dadelijk is het podium hier goed gevuld met de meisjes van K3. We gaan er zo aan beginnen. Op de buitenring rond Brussel verlies je 10 minuten van Stroombeek tot Jette. De Antwerpse ring richting Gent. 15 minuten filegolven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen bumperen op de E17 bij de werken in Sint-Niklaas een kwartier. En ook 15 minuten op de E313 vanaf Wommelgem. En verder zijn er nog wat kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

Love the Boy is niks zonder Annabel. En wat zouden wij zijn zonder VRT Max? Maar jongens, toch is het mee op de eerste rij bij elk optreden hier live bij Radio 2 aan Zee. Er is volk, er is keiveel volk in Blankenbergen. Het plein is zo hard gevuld en je hoort het. Hè. De fans zijn laaiend enthousiast. Ze hebben net al live een zomer van Oya Lele gezongen. En nu, het tweede nummer wordt ingezet en al die handen gaan de lucht in. We luisteren mee.

0: lijkt wel 40 graden. Volgens mij is het dat ook hier ondertussen op het plein in Blankenberg. Heerlijk genieten van K3, ook via VRT.
1: Ritchie, citroen met framboos.
2: Ritchie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend. Ritchie.
4: Lotto is op zoek naar voeten.
5: Voeten?
4: Die graag op grote voet leven.
5: Graag.
6: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
4: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
5: En na het eten, Rob.
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
7: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken?
10: Ja, ik heb geen inspiratie.
8: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Radio 2.
12: Elke dag telt voor 2.

Over ze daarnet zongen, dat zou misschien ook wel kunnen smaken nu. En op dit moment misschien wel evenveel volk op het plein als de luchtballonnen waarover K3 zingt. Oké, dat is misschien een klein beetje overdreven, maar echt heel veel mensen hier en zo enthousiast.

0: Aerosmith. I don't want to miss a thing. Voor wie niet in Blankenbergen was, niet meegekeken heeft via VRT Max, die heeft het effectief gemist. Het zit erop, het optreden van K3. Ondertussen, heel veel fijn volk bij mij in de studio. Wie zijn jullie? Snelle namenronde.
1: Raisa.
2: Nina.
3: Tobias.
4: Nienke.
5: Milena.
6: Rebecca.
0: Oké, en wat vonden jullie van het optreden van K3?
7: Ik vond het heel warm. Het was heel druk, maar het was wel superleuk. En de outfits waren ook heel mooi.
0: Beschrijf die outfits nog eens. Wat vond je er zo leuk aan?
7: Ik vond de topjes heel mooi, met zo kraaltjes.
0: Maar jij hebt ook kraaltjes aan, hè, rond je nek. Het is wel niet echt K3, maar het is helemaal zeemansstijl. Ook de iets rapper meisjes, zal ik maar zeggen, zijn helemaal met streepjes. Het is wel in, hè?
4: Ja, zeker.
0: Hoe vonden jullie het?
4: Ik vond het heel tof en heel leuk. Ook leuke liedjes dat ze gezongen hebben.
0: Met welk lied heb je het meest meegezongen?
4: Ja, mama.
0: En de danspasjes, ging dat een beetje?
7: Ja.
0: Wie van de drie vonden jullie het allerleukst?
3: Klaasje.
0: Ja. Heel blij Klaasje. Dat ze terug is?
4: Klaasje. Ja, heel blij.
0: Toch voor even, hè. En het lijkt alsof ze nooit is weg geweest.
7: Ja.
0: Hebben jullie al gestemd op VRT Max?
3: Nee.
7: Nog niet.
4: Jawel. Ja, ik ook.
0: Doen, want anders dan gaan ze nooit voor de vijfde keer die VRT Zomerhit kunnen winnen. Elke week opnieuw kan je stemmen. Dus waar moet je stemmen? Op
3: VRT Max.
0: Helemaal, dat is de max.

0: baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleepworld laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleepworld is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleepworld, uw slaap houdt ons wakker.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
5: Het was weer even zomerhit 1999 met Hey Ya Mama, dat hier loeihard weer klonk op ons zomerhitplein daarnet. Hopelijk heeft ons publiek hier nog wat energie over.
6: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
5: Want we verwachten ook nog Like Me vanavond, het kan niet op.
7: Het is 4 uur, goedemiddag VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Brussel komt koning Philip dadelijk aan bij de Oxytoren. Daar zijn verschillende mensen gestorven bij een brand. Het is een vroeger kantoorgebouw aan het De Broekeireplein in het centrum van de stad. De Oxytoren wordt momenteel gerenoveerd tot woningen, kantoren en een hotel. En de brandweer is nog volop op zoek naar arbeiders die nog vermist zijn. Lien de Koeman, je bent ter plaatse voor ons.
8: Ja, we staan hier te wachten op de koning, want volgens burgemeester Klozen is die inderdaad onderweg naar hier. Die komt wellicht zijn medeleven betuigen met familieleden van de vermisten. Die familie wordt op dit moment opgevangen in een hotel hier vlakbij. We hebben hen net zien binnengaan en wellicht is het ook daar dat de koning naar onderweg is. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er gevallen zijn. Wat we wel zeker weten is dat er 6 mensen vermist zijn. Dat zegt arbeidsauditeur Brecht Stijbroek.
9: Het is zo dat er een 250-tal werknemers waren en op dit moment 6-tal personen vermist zijn. Dus mensen waarvan dat we weten dat die vanmorgen aan de slag waren, maar waarmee we geen contact meer hebben kunnen opnemen sinds het incident.
8: Ja, de slachtoffers zijn dus wellicht arbeiders. Er zijn dodelijke slachtoffers gezien onderaan in de liftschachten. Want de brand leek eerst snel onder controle, maar blijkbaar was er ook vuur in de liften. En de arbeiders gebruiken die voor werken. Die liften zijn naar beneden gevallen en het is dus daar beneden in de liftschachten dat er dodelijke slachtoffers gezien zijn. Maar ze hebben die nog niet kunnen bereiken, dus het is ook niet duidelijk hoeveel mensen er overleden zijn. Brandweer en civiele bescherming proberen nu wel om die slachtoffers te bereiken.
7: Dankjewel, Lien. Minister van Omgeving Jo Broens wil strengere regels voor vuurwerk op evenementen nu het zo droog is. Om natuurbranden te vermijden wil hij dat organisatoren opnieuw een risicoanalyse maken. Op basis daarvan kan de gouverneur of burgemeester extra maatregelen opleggen of het vuurwerk zelfs verbieden. Als het nog droger wordt, wil Broens dat er een algemeen verbod komt.
10: Wanneer we gaan naar code rood, een extreem hoog en acuut brandgevaar, ja, dan lijkt het mij logisch dat we dat dan ook verbieden. Die vraag heb ik nu ook gesteld aan de gouverneurs die daar de verantwoordelijkheid voor dragen. En zij gaan dossier per dossier, evenement per evenement, die evaluatie maken met onze hulpverleningszones in Vlaanderen. Ja, om die afweging heel zorgvuldig te kunnen maken. Om te voorkomen dat we natuur- en bosbranden hebben, want het is keurig droog.
7: Dit weekend is er ook het dancefestival Tomorrowland in Boom. En de organisatie zegt dat ze de situatie in de gaten houdt. Vorig jaar brandde het hoofdpodium daar bijna volledig af. Enkele dagen voor het festival zou starten. En in de Ronde van Frankrijk is de 10e etappe aan de gang. De renners moeten in totaal 7 beklimmingen doen. Christophe van der Goor, wat is de stand van zaken nu?
11: Wel, we zitten op 46 kilometer van de streep. Een man eenzaam aan de leiding. Een Spanjaard die rijdt voor het Spaanse Movistar. Javier Romo. Het peloton onder leiding van de ploegmaats van Tadej Pogacar. En dat is toch het opvallendste tot nu toe. Dat die mannen van de Emiraten alles onder controle houden. In dienst van de gele man Pogacar natuurlijk. Die vandaag heel graag deze etappe ook wil winnen. 46 kilometer nog tot aan de hoogvlakte van Le Lioran.
7: Christophe, dankjewel. Het is warm en zonnig, soms wat bewolkt. Maxima van 26 graden aan zee tot 33 in het binnenland. De komende dagen blijven zonnig en warm. Vrijdag iets koeler, zaterdag maxima rond 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
12: Radio 2 aan zee.
13: David van Oudegem.
5: Je moet het ons niet zeggen dat het hier warm is. Er is zelfs iemand flauw gevallen op ons dakterras daarnet tijdens het optreden van K3. Maar niets dat een emmer fris zeewater niet kan oplossen. Hier, goedemiddag.

0: Ja, met die flauwgevallen luisteraar gaat het ook alweer helemaal beter. Ze is weer te been, dus ze kan gerust weer nog eens proberen wanneer Like Me hier komt. Mona, goedemiddag.
1: Hallo, dag David.
0: Waar staan die files allemaal?
1: Op de buitenring rond Brussel, daar verlies je 20 minuten van Stroombeek tot Jette. Op de buitenring 10 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. Op de Antwerpse ring richting Gent zo'n 15 minuten filegolven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen schuif je 15 minuten aan, dat is bij de werken in Sint-Niklaas. En 10 minuten vanaf Wommelgem. Door een ladingverlies op de E34 richting Nederland is bij Reti de weg gedeeltelijk versperd. En verder enkel kleine vertragingen.
0: Ik weet niet of je het gehoord hebt van die grote werfbrand aan het Broekerenplein in Brussel, Mona.
1: Ja, mega erg. Het Oxygebouw.
0: Maar ja. Ja, dat is eigenlijk een gigantisch voormalig kantoorgebouw dat ze aan het omvormen zijn tot winkels en hotellen, appartementsgebouwen. Maar ja, ja,
1: toch als ik heb het gelezen.
0: Ja, zware tol toch wel. Meerdere dodelijke slachtoffers, 6 vermisten nog. 200 bouwvakkers die geëvacueerd zijn. Dat is echt een enorme werf daar. Ja, het mag nu wel beginnen stoppen, vind ik, al die brandhaarden.
1: Mega, ik snap het. Ja. Ik ben zelfs mijn vakantie eigenlijk voor volgende week een beetje aan het omdraaien, omdat ik er zoveel schrik van heb.
0: Waar ging je naartoe of ga je naartoe?
1: Ja, Marseille. En dan zou ik verder met de wagen wat verder rijden richting Frankrijk in. Maar ik durf eigenlijk niet meer zo goed. Dus ja, we zijn het nog eens deftig aan het bekijken.
0: Ja, want die Route du Soleil is ook helemaal onderbroken, denk ik. Daar hoorde ik ook nieuws over. Enfin, en dan verneem ik dat Tomorrowland gaat bekijken welke voorzorgen ze kunnen nemen rond het vuurwerk dat daar afgestoken wordt. Zou ze dat niet beter gewoon afschaffen? Dat lijkt me nog...
1: Zeker na vorig jaar toen de mainstage ook letterlijk in vlammen opging. Dus
0: ja, alleen... klopt. De beste voorzorg voor vuurwerk momenteel, denk ik, is afschaffen. Elke dag telt voor twee. Radio 2. Radio 2 aan zee met Alanis Morissette nu.

0: Ja, heel veel luisteraars kennen dat gebouw in Brussel. Frankie heeft er zelfs gewerkt ooit nog. Of was dat Frans? Ik denk Frans. Stellen ook luisteraars voor om misschien een mooie drone-lichtshow te doen in plaats van vuurwerk. Dat kan misschien op termijn vervangen, is ook veel veiliger. Ja, heel veel reacties van luisteraars die vinden ook dat vuurwerk echt absoluut niet kan als het zo warm is en als er zoveel brandgevaar is. Ook Wendy zegt, voor de veiligheid zou ik ook liever geen vuurwerk te zien krijgen.
1: Radio 2 aan Zee. Radio
0: 2. Ja, we staan hier nog tot 8 uur vanavond. En zoals je weet zitten er ook deze week weer 5 prachtige prijzen in 5 B-boxen ergens in Vlaanderen. Dat zijn die pakjesautomaten van B-post die overal staan. Maar in elke provincie is er 1 box die een heel mooi cadeau bevat dat van jou kan worden. Ga naar Radio 2 op VRT Max om de locatie te zoeken van die boxen en ook om de code te kraken, zodat je die box ook open krijgt. Openen kan alleen op vrijdag voormiddag tussen 9 en 12, maar je kan nu dus al speuren op VRT Max.
2: Voor een doosje of een pakje is er altijd wel een vakje in de B-box van B-post.
0: Daar zitten tickets in. Leuke uitstapjes. Ga maar eens kijken bij Radio 2 op VRT Max.

En als je dieren hebt, dan ben je sowieso tegen vuurwerken. Stuurt hier ook nog iemand. En Reggie, die vindt vuurwerk ook een heel milieu-onvriendelijk iets. Daarom is gisteravond in Parijs ook voor een alternatief gekozen. 1600 drones werden daarin gezet om het vuurwerk voor de Nationale Feestdag gedeeltelijk op te vangen. Geen vuurwerk ook hier bij ons aan de pier, maar wel een Radio 2 ballenbad. Dat is ook tof, daar kan je inspringen. En we gaan straks ook nog line dansen voor wie energie heeft.

het gehoord, Kleymans en Van Geel. Ze zullen er ook zijn voor de Radio Bene, de Red Pack live in concert, Best of Christmas. Nou, misschien een beetje raar om het nu al over kerst te hebben, want als ik hier zo over ons 40 zomerhitplein kijk, dan zie ik alleen maar mensen die aan het verbranden zijn. Goed insmeren, er staat hier ook een paal met zonnecrème. Gratis te gebruiken, doe dat vooral. Maar goed, om nog even terug naar kerst te gaan. Die tickets gaan echt vliegensvlug de deur uit. Dus beter nu doen voor zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een best of en een allerlaatste keer de mooiste Red Pack Evergreens. En een topaffiche, Helmut Lotti, Lies en Yannick Bovy. Die hadden hun komst al bevestigd. Nu mogen we daar dus ook Kleymans en Van Geel aan toevoegen. Loredana en Barbara Dex willen er graag bij zijn. Ga als de gesmeerde bliksem naar Radio Bene op VRT Max. Daar kan je tickets bestellen voor zondag 8 november. En er is een middag- en een avondshow.

0: Shakira met het WK-lied. Vanavond de eerste halve finale in het WK-voetbal. Frankrijk mag het op hun nationale feestdag tegen Spanje opnemen om 9 uur vanavond. Ook de Tour de France is weer bezig vanmiddag. De 10e etappe in de bakoven. Zware rit daar voor de boeg, ook dat houden we in de gaten hier. En ook hier aan de kust kan je sporten. De surfclub ligt hier vlak achter ons, maar ook Sport Vlaanderen is weer op tour langs de Belgische kust met hun sportdorpen. Morgen in Oostende, overmorgen is dat in de Pannen. En ook hier op ons VRT Zomerhitplein in Blankenbergen kan je elk weekend sporten uitproberen. Dit weekend zijn dat roeien en korfbal.
1: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
0: En nu country uit Nashville. Jonge dame van 30, ze heet Kaylee Rose. Going Blonde. Yeah.

0: Maar kijk, ze zijn spontaan beginnen line dansen.
1: Ja.
0: Nadine en Christian. Uit Puurs. Wie zijn dat allemaal?
1: We zijn echt een meidengroep. Ja? Dus al een paar jaar terug. En we zijn echt vriendinnen. En we worden begeleid dus door onze dansleraar Christian. En dat is zijn vrouwke daar.
0: Amai. Kom eens wat dichter, dames. Ja, want ze hebben hier het hele plein ingepalmd. Want met hoeveel zijn jullie?
1: Als we compleet zijn, we gaan dansen, dan zijn we met 18.
0: Maar wat is er zo plezant aan line dansen, Christian? Leg dat eens uit.
2: Gewoon de sfeer om samen te zijn, muziek te luisteren en een keer babbelen, dansen. Gewoon plezier maken en samenkomen. Elke week de donderdag in Kalfort.
0: Maar je moet wel fit zijn en er goed uitzien. Want al die dames, die zien er fantastisch uit. Er zijn zo'n mooie hoedjes, zo'n mooie strooie hoedjes op met een blauw lint daaromheen. Ja. En allemaal een zonnebril. Was niet te warm, zeg.
1: Nee, line dance is nooit te warm.
0: Is nooit te warm. Maar wel een tof nummer hier dat we gehoord hebben.
1: Ja,
0: we
1: hebben unaniem gestemd voor dat nummer. Ja. Dus we hebben een paar keer goed getraind. Bij alle gevolgen van dien. En ja...
0: Hoezo?
1: Dus,
0: zijn er gewonden gevallen? Of?
1: Nee, niet echt. Maar ja, de ene draait niet naar rechts als ze naar links moet. En zo.
0: Dat is... Ja, stikt, u bent dat, mevrouw. Ja, die stikt spontaan haar vinger op. Bedankt voor de eerlijkheid.
1: Ja, dat is ons Rita.
0: Dus ons Rita.
1: Die staat gewoon lekker rechts van mij. Die moet ik af en toe een keer coachen.
0: Ons Rita draait langs alle kanten, heb ik begrepen.
1: Af en toe. Maar ze kan heel goed mee. Dus eigenlijk is ze een van de beginners. Maar ze doet dat fantastisch goed.
0: Ja, maar wat
1: betekent? En wij hopen van nog nieuwe leden bij te krijgen.
0: Ah, voilà, waar moeten ze zijn?
1: In Puurs Kalfort.
0: Voilà, daar moet je zijn als je line dance.
1: Absoluut, donderdagavond van 8 tot 9:30.
0: Het is een plezante band, hè. Ik kan het je garanderen.
1: Fantastisch.
0: Bedankt voor jullie komst.
1: Graag gedaan. Dankjewel.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
4: Ruim 4:30. Goedemiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Luc Milliot. Kinderboerderij Mick Erf in Braschaat ziet deze week amper bezoekers en moet zelfs een ambachtenmarkt annuleren omdat kinderen er mogelijk besmet zijn geraakt met een stekbacterie. 5 kinderen werden ernstig ziek, ze kregen ernstige niercomplicaties. Het onderzoek naar de plaats van de besmetting is nog volop aan de gang en er zijn op de kinderboerderij preventieve maatregelen genomen. Maar toch blijven de bezoekers weg, vertelt coördinator Eva Baats.
5: Wij zitten hier inderdaad met de gebakken peren in de zin van dat de bezoekers blijkbaar toch wel een soort van een angst hebben om hier besmet te geraken, terwijl wij de garantie hebben gekregen van het ministerie departement Zorg dat de maatregelen die we getroffen hebben, dat die zo veilig mogelijk zijn, dat de bezoekers wel kunnen langskomen. Maar wij zien hier op dit moment geen mensen. Ik ben juist even in onze hoevencafé gaan kijken, er zijn 2 tafeltjes.
4: De bacterie kan afkomstig zijn van bepaalde dieren, maar ook van voeding. Ten laatste eind van deze week zou duidelijk moeten zijn of de besmetting op de boerderij in Braschaat gebeurde. Maankindje Nora uit Rumst heeft na een oproep een nieuw gezichtsmasker tegen de zon gekregen. De kleuter van 5 leidt aan een zeldzame huidaandoening waardoor ze niet blootgesteld mag worden aan UV-licht. Vroeger droeg Nora een plastic masker, maar het viel vaak van haar hoofd tijdens het spelen. Danny uit Deinze maakte nu een nieuw masker voor het meisje. Haar mama is hem enorm dankbaar.
6: Het andere masker was heel lang plastic en als zij springt of haar handen beweegt, dan verschuift dat of dan kon dat van haar hoofd. Het masker dat Danny nu heeft gemaakt, van onder is dat stof. Dus zij kan spelen, alles doen. Als ze dan zo eens buiten is, met dit weer natuurlijk niet, maar ergens iets is, een springkasteel of zo, dan kan ze er direct mee op. Zonder dat wij ons zorgen moeten maken, dus dat het masker in de weg gaat zitten of eraf gaat vallen.
4: En op kampeerdomein De Hoge Rillie in Kasterlee is verboden om nog een kampvuur te maken. Dat heeft af te maken met code oranje en het verhoogde brandgevaar. Voor heel wat scouts, Giro en KSA-groepen is het kampvuur een gezellig orgelpunt van hun kamp. Maar de veiligheid staat voorop, zegt Marten Teuns van De Hoge Rillie.
7: Het enige wat eigenlijk nog toegelaten is, is dat groepen koken op hun houtvuren, tafelvuren noemen wij dat. Maar gelukkig zijn de verblijvers bij ons nu wat langer aanwezig. En hopelijk regent het snel, wordt de code terug naar beneden geschaald en kan er in die langere periode dat ze bij ons zijn toch 1 keer een kampvuur gemaakt worden.
4: Ook een geplande workshop rond vuur maken in de natuur gaat niet door. En dat heeft allemaal te maken natuurlijk met de zomerse hitte. 31 graden vandaag en ook de komende dagen blijven ongeveer even warm en zonnig. Meer nieuws uit Antwerpen vind je ook in de app van VRT Nieuws.

0: Steve Miller Band met Abracadabra. Mona houdt voor ons het verkeer in de gaten. Hoe zit het daarmee, Mona?
1: Het valt eigenlijk best mee. Op de buitenring rond Brussel verlies je 20 minuten van Stroombeek tot Jette. Op de Antwerpse ring naar Gent zo'n 20 minuten filegolven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen 20 minuten aanschuiven op de E17 bij de werken in Sint-Niklaas. En 10 minuten op de E313 vanaf Wommelgem. En verder zijn er enkel kleine vertragingen.
2: Lokerse feesten. Dat is 10 dagen feest met onder andere Lenny Kravitz. Maar ook met Tom O'Dell, Softcell, The Human League, Diana Ross, Oscar and the Wolf, Editors en Pommelien Thijs. Lokerse feesten op de Grote Kaai in Lokeren van 31 juli tot en met 9 augustus. Samen met Radio 2.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand met een streamingdienst naar keuze.
6: Dat noem ik nu zo'n goeie zaak.
5: Meer info op telenet.be.
7: Go Yellow!
8: De genomineerden, die zijn er al.
9: Nu nog de zomerhit.
8: Wie wint VRT Zomerhit?
9: Dat bepaal jij.
8: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
10: Het is pas echt zomer met... VRT
11: Zomerhit. Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
12: Radio 2.
13: Radio 2.

0: Meelse Stadsbader, Vuur en Vlam. Ja, die linedancers die krijgen er maar niet genoeg van. Die zijn hier nog aan het dansen. Dat is echt ongelooflijk. En met die hitte, Bram. Ja. Niet zonder risico, denk ik.
1: Ja, kennen ze de regendans ook? Want die mogen ze ook doen van, van mijn part.
0: Ik zal het eens vragen straks. Ja.
1: Ja, wel, dat is goed. Ja, nee, die zon die schijnt volop. Hè. Er zijn een paar stapelwolken, een paar buien ook wel in de provincie. Luxemburg zie ik, maar die zijn aan het verdwijnen. En ja, kurkdroog weer hè, voor Vlaanderen en Brussel. We krijgen ook een warme nacht. Het kwik zakt niet veel lager dan 19 of 20 graden. Dus dat wordt echt wel zweten in bed dan. Bij
2: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.
1: Volop, hè. Er zijn een paar stapelwolken, een paar buien ook wel in de provincie Luxemburg, zie ik, maar die zijn aan het

0: temperaturen die uiteindelijk naar 30 graden gaan op heel veel plaatsen. Misschien lokaal een 31 graden. Aan zee 25 graden met opnieuw wat meer wind. Een meestal matige wind uit het noordoosten. En ook morgen gaan we het droog houden met zon en stapelwolken. Dat is ook donderdag het geval, helaas. Temperaturen klimmen dan nog wat hoger. We gaan naar 32 graden in het binnenland, 25 voor de kust. En dan op vrijdag een paar buien van over Frankrijk, een paar onweersbuien. Maar de meeste die gaan over Wallonië trekken en dan zo richting Duitsland gaan. Dus ze laten Vlaanderen voor een gedeelte links liggen, of is het rechts liggen? Nee, links liggen in dit geval. Misschien een enkele bui, en de kans is dan nog het grootst in Limburg. Maar de temperaturen gaan al wel wat lager komen te liggen. 7 of 28 graden dan. En we doen er nog wat af op zaterdag. 3 of 24 graden dan in het binnenland. 20 graden aan zee met zon- en wolkenvelden. En ook zondag en maandag zitten die temperaturen zelfs wat ondermaats voor jullie. 20 tot 22 graden die twee dagen met zon- en wolkenvelden, maar nog altijd droog weer.
1: Oké, je spreekt van zweten in bed. Daar heb ik straks nog wat nieuws over, Bram. Dus
0: nee, ik ben benieuwd. Ja.
1: Zeker blijven luisteren. Ja.
2: Tegels, nachtdiersteen, parket in Bermo.
3: Radio 2 aan zee.

Lady Gaga met Paparazzi. Ik ben vooral fan van tiramisu. Luisteraars weten dat. En er is hier net weer een nieuwe tiramisu-levering geweest. Ja, probeer mij maar vet te mesten deze zomer. Ik vind het niet erg. En ik heb het beste metabolisme ter wereld. Eerlijk waar.

0: Mazar.
1: Radio 2.
2: Kom nu naar de solde bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solde koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en online.
3: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
4: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
5: Ja! Ja. Oh, merci, Markske!
3: De strips van FC De Kampioenen. Lees je nu ook digitaal.
5: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
3: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
6: Moet er toch geen tekeningetje bij maken, zeker, hè?
7: Kidnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kidnetvoorouders.be.
8: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
9: Hoe lang nog?
10: Papa, ik heb honger.
9: Veel meer.
8: En je hebt vakanties met Kidnet.
11: Dit wordt echt geweldig.
12: Als in Veros.
13: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
14: Natuurlijk.
13: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
10: Mama, mag ik op de hotspot?
15: VRT Max. Maak elk moment de max.
16: Hey, hallo allemaal.
17: Kidnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kidnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
18: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be, dat is looters.be. Steeds goedkoop.
19: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
20: Er is hier een grote hijskraan bezig op het strand. Die is het VRT Zomerhitpodium aan het opbouwen voor de tv-shows. Ja, dat begint er hier stilaan op te lijken, hoor.
21: Elke dag, telt voor twee, VRT Radio 2.
20: Eerst eens horen wat er in de wereld gebeurt en het is heel wat.
22: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Koning Filip en premier De Wever bezoeken de Oxytoren in Brussel, waarbij een brand al zeker 6 vermisten zijn. De zware overstromingen in Wallonië van 5 jaar geleden worden herdacht en we gaan naar de stevige 10e etappe in de Tour. In Brussel bezoeken koning Filip en premier De Wever dus de Oxytoren. Daar zijn verschillende mensen gestorven bij een brand. Het is een vroeger kantoorgebouw aan het De Broekaireplein in het centrum. De toren wordt momenteel gerenoveerd tot woningen, kantoren en een hotel. En de brandweer is volop op zoek naar mensen die vermist zijn. Liene Koman, je bent voor ons ter plaatse. Wat gebeurt daar nu?
23: Wel, de koning en premier De Wever zijn nu weer aan het vertrekken. Zij hebben eerst kort met de hulpverleners gepraat en zijn daarna binnengegaan in het hotel waar de familie en naasten van de vermisten worden opgevangen. Want dat is wat we zeker weten. Er zijn 6 arbeiders vermist die aan het werk waren in het gebouw. Dat zegt arbeidsauditeur Brecht Stijbroek.
24: Het is zo dat er een 250-tal werknemers waren en op dit moment 6-tal personen vermist zijn. Dus mensen waarvan dat we weten dat die vanmorgen aan de slag waren, maar waarmee we geen contact meer hebben kunnen opnemen sinds het incident.
23: Ja, de brandweer is dus binnen op zoek naar die vermisten en focust daarbij op de liftschachten. Want 2 liften waar arbeiders aan het werk waren zijn naar beneden gevallen door die brand. En daar zijn ook al meerdere lichamen gezien, zegt nog eens de arbeidsauditeur.
24: Eenmaal men de werf kon helemaal vrijmaken, is gebleken dat er 2 zones zijn die moeilijk bereikbaar zijn. 2 liftschachten, waarbij men dan naderhand de toegang heeft gekregen tot 1 liftschacht. En men heeft vastgesteld dat in een liftcabine daar enkele mensen aanwezig waren die overleden zijn.
23: Ja, de brandweer probeert dus nog altijd die mensen te bereiken, maar dat is heel moeilijk, onder andere omdat er nog altijd heel veel rook is in het gebouw. Er wordt hier gevreesd dat er geen overlevenden zijn bij die vermisten, maar tegelijk zijn er ook nog geen overlijdens officieel vastgesteld, omdat die reddingswerken dus zo moeilijk verlopen.
22: Dankjewel, Lien. In Schotfontein is er een herdenking aan de gang van de zware overstromingen van 5 jaar geleden. Wallonië werd toen getroffen door een waterbom. In een paar uur tijd viel de neerslag die normaal gezien in 2 maanden tijd valt. Trui de Marais, het is niet alleen in Schotfontein dat de ramp herdacht wordt, hè?
0: Nee, dat gebeurde vanmorgen ook al in Eupen en Limbourg, daarna in Verviers, Troost, Steu en Esneux. De Waalse regering koos ervoor om die herdenkingen te spreiden, want al die plaatsen waren hard getroffen toen. Hier in Chauffontein waren burgemeester Bakkelein, Waals minister-president Doulimont en federaal minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Quintin om een bloemenhulde te brengen voor de slachtoffers. In hun toespraken niets dan dank voor iedereen die hulp geboden heeft na de ramp. Het leger, hulpdiensten en de bewoners. En er was ook trots over hoe snel de zaken hier werden hersteld en wat er allemaal is gedaan om bij rampen als deze het hoofd te kunnen bieden. We trekken nog iedere dag lessen uit wat er hier gebeurd is, zei minister Quintin.
22: Dankjewel, Trui. En ook in Duitsland worden vandaag de slachtoffers herdacht van de waterbom van 5 jaar geleden. Want in Duitsland stierven in totaal 185 mensen. Het is voor de Fransen een bewogen nationale feestdag. Zeker al met de vele zware bosbranden. En in Nice is de 14e juli niet meer hetzelfde. Sinds een extremistische moslimterrorist 10 jaar geleden met een vrachtwagen op tienduizenden toeschouwers inreed op de Promenade des Anglais. Er vielen toen 86 doden. En meer dan 450 gewonden. Collega Steven de Krane is in Nice.
1: In Nice is le 14 juillet sinds de jihadistische aanslag van 10 jaar geleden geen feestdag meer. Het traditionele vuurwerk is er al jaren afgeschaft en ook de sfeer in de bars en cafés is vandaag minder uitgelaten dan in andere Franse steden. Op alle informatieborden van de stad verschijnen de namen en foto's van de slachtoffers en aan bussen en taxis hangen herdenkingsvlaggen met een hart voor de doden. Straks op Place Masséna, hartje Nice, leidt de Franse president Emmanuel Macron de officiële herdenking, samen met nabestaanden, slachtoffers en hulpverleners. Daarna volgt een herdenkingsconcert en om exact 10:34 vanavond, het tijdstip waarop de aanslag 10 jaar geleden begon, schieten lichtbundels en lasers de nachtelijke hemel in als een symbolisch eerbetoon aan de 86 mensen die toen om het leven kwamen.
22: In de Ronde van Frankrijk is de 10e etappe aan de gang en de renners moeten in totaal 7 beklimmingen overgegaan zijn. Christophe van der Goor, hoe is de situatie nu?
2: Wel, we zitten op 7 kilometer van de streep en jawel, we hebben een aanval gekregen op de vorige col van de gele leider Tadej Pogacar. Heeft nu een voorsprong van 22 seconden op een groepje met daarbij Remco Evenepoel, die een heel goede zaak aan het doen is voor de derde plaats in de stand. Want zijn grootste concurrent, een uitdager voor die derde plaats, de Mexicaan Isaac Del Toro, zit niet in dit groepje en heeft moeite om te volgen. Dus nog 6,5 kilometer en we kijken opnieuw naar een machtsvertoon van Tadej Pogacar.
22: Dankjewel, Christophe. Het ziet er naar uit dat rode duivel Leandro Trossard de volgende 2 seizoenen bij het Turkse Beşiktaş zal spelen. Beşiktaş en Arsenal, de huidige club van Trossard, hebben al een akkoord gevonden. En nu moeten de 31-jarige Limburger en Beşiktaş nog een akkoord vinden. Naar verluid zou Arsenal 20 miljoen euro voor Trossard krijgen. En in Watu in de Westhoek start het kunstenfestival. Na een jaar pauze wegens geldgebrek zijn er nu extra middelen van de Vlaamse overheid. Watu toont werk van zo'n 60 kunstenaars en 25 dichters. Vaak rond het thema gemeenschappelijkheid, zegt curator Daniel van Zuilen.
14: Het gemeen is iets wat overal is. Gemene wegen liggen eigenlijk overal, iedere straat, ieder dorp. En wij hopen eigenlijk dat als je deze editie bezocht hebt, dat je denkt van oké, nou dit, ik kan misschien ook wel wat meer in mijn eigen omgeving met mijn buren of met mensen ondernemen. Ik denk dat het zomaar kan dat deze editie van Watu daar een beetje toe aanzet.
22: En het kunstenfestival Watu gaat morgen open voor het publiek en loopt tot en met 30 augustus. Vanavond en vannacht koelt het af tussen 15 en 20 graden. Morgen warm en zonnig, kans op onweersbuien in het oosten. 25 graden aan zee en tot 31 in het binnenland. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer, vanaf het weekend frisser tot 24 graden. En vooraan in het nieuws zat de brand in de Oxytoren in Brussel, waar al zeker 6 arbeiders vermist zijn. De brand ontstond tijdens renovatiewerken en verspreidde zich naar een liftschacht. Liften vielen ook naar beneden. 250 mensen waren aan het werk. Koning Filip en premier De Wever bezoeken de plek op dit moment. Meer op vrtnieuws.be.
16: Radio 2 aan zee.
25: David van Ottegem.
26: Nog tot 8 uur vanavond. Goedemiddag.
20: Ja, het is Pogacar die op kop ligt. Nog 5 kilometer te gaan in de 10e etappe van de Tour. Pittige namiddag daar, want ze zitten in de bakoven van het Centraal Massief.

0: zie ze zwoegen, de renners. Ik zie het hier op mijn klein scherm, op de studiotafel. Stevige etappe, 3800 hoogtemeters, maar ze zijn er bijna vanaf. Straks de aankomst. Remco Evenepoel zei het ook al in het VRT-middagjournaal. Het is een pittige etappe vanmiddag. Groetjes trouwens ook aan de moeder van Remco. Backstage Bavo zat vorige week op café met haar. En ze zei hem dat ze elke dag naar Radio 2 aan zee kijkt, Mona.
1: Dus, maar dat is leuk.
0: Ja, dat is tof, hè. Dus even zwaaien naar Anja. Hallo, Anja. En veel succes. Ik denk toch dat iemand anders gaat, dat niet Remco zal zijn die als eerste zal aankomen. Ik heb zo'n vermoeden dat Pogacar zal zijn, maar goed. De files, waar staan die?
1: Op de Antwerpse ring richting Gent. Lang aanschuiven nu. Drie kwartier bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Komt door een ongeval rechts. Maakt daar dus zeker een reddingstrook. Richting Antwerpen 15 minuten bij aan de werken in Sint-Niklaas. En 10 minuten extra vanaf Homelgem. Rond Brussel op de buitenring verlies je nu zo'n 25 minuten van Zaventem tot Injette. In Brussel is door een ongeval ter hoogte van de uitrit van de Kruidtuintunnel richting Zuid rechts versperd. Dan nog wat hinder op de E40 richting Luik in Boutersum. Daar is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen rechts en verder enkel kleine vertragingen.
0: Oké, okay, ik zei het daarnet al tegen Weerbram dat ik het nog over zweten in bed ging hebben. Iedereen van Radio 2 heeft een verkoelingstip toegestuurd gekregen van de verpleegster van de VRT. Heb je die ook al gelezen?
1: Oei, voilà, ja.
0: Je moet je mail eens checken.
1: Ik heb dat gemist.
0: Ja, je moet je mail eens checken. Dus verpleegster Karin heeft ons vandaag laten weten hoe je vlot slaapt wanneer het te warm is in de kamer. En wanneer je ligt te zweten in bed. Gesteld dus dat je geen airco hebt. En ja, dat is belangrijk natuurlijk voor personeel van de VRT, dat die goed slapen. Anders worden we slechtgezind en geven we minder melk. Dus wat moet je doen volgens Karin? Interessant voor iedereen dit, dus let goed op. Neem een koud voetbad net voor je in bed stapt. En ook je onderbenen mogen mee in het koude water. En dat gedurende 15 minuten. Dat zou echt helpen.
1: Okay.
0: Maar mocht dat toch niet voldoende zijn, dan kan je jezelf ook inwikkelen met een vochtige koude handdoek. Je mummificeert jezelf als het ware. Zoals in de tijd van de Egyptenaren. Dus dat zijn twee heel waardevolle tips. Niet nieuw misschien. Misschien zijn er luisteraars die denken van ja, dat heb ik wel alles gehoord. Maar het helpt zo goed dat het bijna wetenschap is. Dus vandaar dat ik het graag nog even vermeld ook. En onze verpleegster Karin die wist dat ook. En die dacht van ik ga goed zorg dragen voor mijn collegaatjes. En ik stuur ze allemaal nog die verkwikkende tips op voor vannacht. Doe er je voordeel mee. En Mona, goed nalezen in je mailbox.
1: Ja, doe ik.
0: Dankjewel verpleegster Karin voor de tips. Radio 2 aan zee. Vanuit een zon overgoten Blankenbergen nog tot 8 uur vanavond. En de fans van Like Me zijn hier ook al aan het toestromen voor het optreden.

0: Cindy is hier komen naast mij staan. Cindy, om ook op het scherm te kunnen kijken naar de koers. Zeg eens, wat is er zo speciaal? Waarom wil je het per se zien?
1: Mijn man die rijdt met de blauwe Shimano motor in de Tour de France. En die was vandaag super fier. Want het was vandaag een rit met 7 bergen. En die was voor de eerste keer eerste motaar. Ja. En dus die rijdt met de motaar als er dan platte banden zijn of er moet een wiel of zo vervangen worden. Dan rijdt hij achter de eerste groep.
0: Ja. Dus achter Pogacar nu.
1: Ja, dus, maar misschien is nu, want op een bepaald ogenblik kan het ook zijn dat de auto erachter komt. Mm. Maar ik zie momenteel geen auto. Dus ja.
0: Ja, ik dacht eerst van die wil de aankomst zien hier. Maar,
1: Nee.
0: We hebben hem ook al gezien nu. Het is Pogacar inderdaad die als eerste over de streep is gegaan.
1: En vorig jaar heeft mijn man ook Pogacar gered. Oh. Dus die was weggeslipt. En dat was toen heel fel in het nieuws. Sinds toen zijn zij beroemdheden geworden. Tot in Japan, tot in China. En dus, en ze hebben daar filmpjes over gemaakt. Shimano heeft daar ook t-shirten over gemaakt en zo. Tof. Dus dat waren echt beroemdheden. Want zij hadden ervoor gezorgd dat hij dan geen minuten verloor.
0: Ja, en hoe heet jouw man?
1: Mijn man noemt Raf Pauwels.
0: Raf Pauwels, veel succes daar nog in de Tour. In ieder geval, hij moet nog lang blijven, denk ik. Hè?
1: Tot Parijs.
0: Voilà. Ja. Tot de echte eindbestemming
1: inderdaad.
0: Natuurlijk.
1: Inderdaad.
0: Voilà. Dankjewel om even langs te komen.
1: Dat is graag gedaan.

0: Bekijk het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
1: De genomineerden, die zijn er al.
2: Nu nog de zomerhit.
1: Wie wint VRT Zomerhit?
2: Dat bepaal jij.
1: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
2: Het is pas echt zomer met...
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
3: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
4: En hier uw linkeroor.
3: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
4: Wat blief?
3: Zie je het wel?
4: Oh, amai, dat is ampetant.
3: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
4: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
3: Wat?
4: Aan halve prijs.
3: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
4: Wat blief?
3: Bij Hans.
4: Ja, ja, het kan anders.
0: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Drama in Brussel vandaag, waar het gebrand heeft op een grote werf in het centrum van onze hoofdstad. En het blijft ook branden in Frankrijk ondertussen. De grootste brand woedt momenteel in Fontainebleau. Daar is al meer dan 1900 hectare verwoest, kregen we vandaag te horen. Maar Fontainebleau is ook bekend bij muurklimmers. Die naam klonk mij al bekend in de oren, want ja, ik hou ook van muurklimmen. Net als Pieter van Kwallen. Hoe spreek ik jouw naam juist uit?
1: Ja, het is Pieter van Kwallen, ja.
0: Kwallen, ja, ik zeg het goed. Ja. Je bent voorzitter van de VZW We Are Climber. En ja, je gaat al heel lang naar Fontainebleau, oké, om te muurklimmen.
1: Ja, ik ga er eigenlijk al van kind af aan, ja.
0: Mm-hmm. En wat maakt die plek dan zo speciaal?
1: Ja, het is een samenkomst van sport, natuur en natuurlijk ook gewoon de rust die daar is. Die maakt het zo fantastisch. Je kan in het bos met 30, 40 man lopen. Je draait twee rotsen om en je bent plots helemaal alleen in de natuur. Je hoort plots niets meer. Het ziet er super proper uit. Het bos is gewoon fantastisch om in te zijn. En daarbij die rotsen voor op te klimmen is gewoon echt geweldig.
0: Ja, wat denk je dan nu als je dat nieuws hoort van daaruit?
1: Ja, het doet mij heel veel pijn om te zien hoe dat eigenlijk alles afbrandt. En ook de locatie waar de brand zich ook helemaal bevindt is echt wel in een van de meest iconische plaatsen van het bos eigenlijk. Hè. De regio Trois-Pignons staat bekend om heel veel massieven die daar eigenlijk liggen. Dus ja, het is bang afwachten wat dit allemaal zal geven voor de rots natuurlijk.
0: Ja, welke schade kan zo'n brand dan aanrichten aan de rotsen?
1: Ja, we hebben sowieso al de rook die heel wat teer zal neerslaan op de rotsen zelf. En dat er heel veel afval zal blijven plakken op de rotsen. Dus dat zal heel wat kuiswerk worden. Maar daarnaast kunnen we ons even niet voorstellen wat die hoeveelheid aan warmte zal geven. Omdat de bosbrand zo immens is, kan ik me niet voorstellen wat dat als resultaat gaat geven. Allee, de zandsteen is van buiten heel hard, maar van binnen heel zacht. Dus als die openbarst, weet ik niet wat dat juist eigenlijk zou kunnen geven, als het kan openbarst natuurlijk.
0: Ja, zou het kunnen dat je daar gewoon niet meer kan gaan klimmen?
1: Ik hoor dat liever niet. Hè. Die kans zit er zeker en vast in. Ik hoop echt van niet. Ik hoop dat het al bij al allemaal goed meevalt. Maar er zal sowieso schade zijn, hoe het ook draait of keert. Ja. Maar of dat die schade beperkt blijft of hoe groot dat die schade zal zijn, dat kunnen we natuurlijk nog niet zeggen.
0: Ja, dat is afwachten voor de meer dan 10 miljoen klimmers die dan toch jaarlijks afzakken naar dat bos, heb ik gehoord. Dat is immens. Wanneer was jij nog van plan om te gaan?
1: Ja, in augustus hebben wij nog een weekend gepland in het verlengd weekend dat er is. Dit wordt afwachten of wij eventueel niet gaan of een alternatieve planning gaan moeten volgen. Maar één ding is zeker, de regio die op dit moment afgebrand is, daar komt sowieso niemand binnen. Hè. Ook op dit moment is het bos volledig gesloten, nog zeker tot midden volgende week. Dus we zien wel wat dat geeft. Nu, het komende jaar moeten we daar niet zijn, zodat de natuur echt wel de tijd krijgt om te herstellen.
0: Ja, laat ons hopen dat dat inderdaad snel gebeurt. De brandweer is goed bezig vandaag, want de wind is wat gaan liggen, dus de omstandigheden zijn beter om te blussen. Laat ons goed hopen dat het al bij al meevalt. Pieter, dank je wel in ieder geval en prettige zomer ook nog.
1: Ja, jullie ook. Dag.

0: het leven is al moeilijk genoeg. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
2: Goedemiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Luc Milliot. Kinderboerderij Mick Erf in Brasschaat ziet deze week amper bezoekers. Hij moet zelfs een ambachtenmarkt annuleren omdat kinderen er mogelijk besmet zijn geraakt met een stekbacterie. 5 kinderen werden ernstig ziek, ze kregen niercomplicaties. Op de kinderboerderij zijn preventieve maatregelen genomen, maar toch blijven de bezoekers weg, vertelt coördinator Eva Baats.
3: Wij zitten hier inderdaad met de gebakken peren, in de zin van dat de bezoekers blijkbaar toch wel een soort van een angst hebben om hier besmet te geraken, terwijl wij de garantie hebben gekregen van het ministerie departement zorg dat de maatregelen die we getroffen hebben, dat die zo veilig mogelijk zijn, dat de bezoekers wel kunnen langskomen. Maar wij zien hier op dit moment geen mensen. Ik ben juist even in onze hoevencafé gaan kijken, er zijn 2 tafeltjes.
2: Ten vroegste eind deze week zou duidelijk moeten zijn of de mogelijke besmettingen op de boerderij in Brasschaat gebeurden. Maankindje Nora uit Rumst heeft na een oproep een nieuw gezichtsmasker tegen de zon gekregen. De kleuter van 5 leidt aan een zeldzame huidaandoening waardoor ze niet blootgesteld mag worden aan UV-licht. Vroeger droeg Nora een plastic masker, maar dat viel vaak van haar hoofd tijdens het spelen. Danny uit Deinzen maakte nu een nieuw masker en Nora's mama is hem heel dankbaar.
4: Het andere masker was heel lang plastic en als zij springt of haar handen beweegt, dan verschuift dat of dan kon dat van haar hoofd. Het masker dat Danny nu heeft gemaakt, van onder is dat stof. Dus zij kan spelen, alles doen. Als ze dan zo eens buiten is, met dit weer natuurlijk niet, maar ergens iets is, een springkasteel of zo, dan kan ze er direct mee op. Zonder dat wij ons zorgen moeten maken, dus dat het masker in de weg gaat zitten of eraf gaat vallen.
2: En inwoners van Berlaar, Bonheide en Sint-Catharina-Waver kunnen vanaf 1 augustus gratis een elektrische bakfiets delen. Het gaat om een proefproject van intercommunale IGMO met financiële steun van Europa. De gemeenten willen inzetten op duurzame en gedeelde mobiliteit. Het systeem werkt met een app en een infomoment in Berlaar kon de interesse alvast prikkelen bij deze inwoners.
5: Ik heb zelf ook geen auto, dus ik doe alles met de fiets, maar voor grotere dingen zou dat wel handig zijn. Voor boodschappen, grote boodschappen of als ik aan het klussen ben om zo wat groter materiaal te gaan halen of om eens een keer naar het containerpark te rijden.
6: Ik denk dat zeker een bakfiets in het algemeen, dat komt wel op, maar dat is best een dure aankoop. Maar misschien ook wel heel fijn inderdaad dat wij een pilootproject kunnen zijn voor andere kleinere gemeentes om te bewijzen van, kijk, daar is wel vraag naar.
2: In totaal zijn er 5 buurtbakfietsen voor de 3 gemeenten. Ook de komende dagen blijven heet en zonnig. Vanaf vrijdag duiken we dan onder de 30 graden. En meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2 aan zee. David van Oudegem. VRT Radio 2.
0: En straks ook nog optredens hier bij Radio 2 aan zee. Van Like Me. En al ontzettend genoten van dat van K3 vanmiddag. Ze zijn fantastisch, hè. José, die is aan het luisteren vanuit Halen en vindt dat we het minder over de hitte moeten hebben. Als er minder aandacht aan besteed zou worden, zou het misschien al wat draaglijker zijn.

0: Al Stewart, On The Border. Morgenmiddag komt Milk Inc. live bij Radio 2 aan zee. En Barbara Dex verwachten we s'avonds ook nog. En later deze week nog Meteor en Stan van Samang, Belle Perez ook nog. Wat een topweek wordt het. Maar straks Amber, Marten en Renzo van Like Me. Het staat hier al vol met fans. Zo vroeg al, want het is wel nog even. Dag Mona, waar staan de files trouwens?
1: Op de Antwerpse ring richting Gent. 25 minuten file rijden op dit moment tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. De weg is daar wel vrijgemaakt. Nu is er wel nieuwe hinder ter hoogte van Antwerpen-Centrum. Daar staat een defecte bus. Richting Antwerpen op de E17 verlies je 10 minuten bij de werken in Sint-Niklaas. En 15 minuten op de E313 vanaf Wommelgem. Je vertraagt ook zo'n 15 minuten op de E17 richting Kortrijk bij de Pinte. Dat komt door een defecte vrachtwagen rechts. Hou daar zeker rekening mee. Rond Brussel op de buitenring verlies je een half uur van Zaventem tot Jette. Op de binnenring zo'n 20 minuten filegolven tussen Groot-Bijngaarde en Tervuren. In Brussel is door een ongeval ter hoogte van de uitrit van de Kruidtuintunnel richting Zuid rechts versperd. En dan nog wat hinder op de E40 richting Luik in Boutersum. Dat komt door een ongeval met een vrachtwagen rechts.
0: En Mireille is in Deinze aan het luisteren. En Mireille, die wou dat het alweer maandag is. Want maandag, ja, Mireille weet dat, maandag komt Christophe hier optreden live bij Radio 2 aan Zee om 19:30. Ze vraagt zich af hoeveel liedjes Christophe zal zingen. Wel, ik hoop samen met jou, Mireille, zoveel mogelijk. En ik heb nog goed nieuws, want straks ga ik zijn nieuwste single draaien. Ik geloof nog in mijn dromen.
2: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
3: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
2: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
4: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
2: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
5: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
2: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
6: Thank you.

Ja, hij is nog jong en heeft nog zoveel voor de boeg. Christophe, volgende week maandag live bij Radio 2 aan zee om 19:30. En John Legend is in Gent met vakantie geweest. Hij was er samen met zijn vrouw en zijn 4 kinderen. Ja, hij heeft vakantiekiekjes gedeeld op Instagram. Mooie stad in Gent. En binnenkort Gentse feesten. En wie was hier gisteren? Oh ja, Birte, hebben we genoten?

Ze was hier gisteren met haar liveband. Drie prachtige muzikanten. En wat een stem heeft die Birte. Woont in Gent, afkomstig van Knesselaren. En ook te zien op de Gentse feesten binnenkort. Het was een mooie optreden.

0: Alles is purper geworden in het huis van Linda uit Ternat, want zij is een grote Prince-fan. Alsjeblieft, graag gedaan. En net op dit moment krijg ik ook een berichtje van Birger van Duifhuis. Als dat geen toeval is, when the doves cry.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max. Elke dag telt voor twee.
9: Radio 2.

0: Amaza.
1: Radio 2.
2: Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verbergmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solde en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
3: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
4: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
5: Ja! Ja. Oh, merci, Markske!
3: De strips van FC De Kampioenen. Lees je nu ook digitaal.
5: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
3: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
6: Je moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker?
7: Hey, hallo allemaal!
2: Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via getnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
8: Getnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
9: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
10: Hoe lang nog?
11: Papa, ik heb honger.
10: Verveel me.
9: En je hebt vakanties met Ketnet.
12: Dit wordt echt geweldig.
13: Ant in Veros.
14: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
15: Natuurlijk.
14: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
16: Mama, mag ik op de hotspot?
17: VRT Max. Maak elk moment de max.
18: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
19: Birger van Duifhuis wou weten of er al VIP-tickets te koop zijn voor de finale van VRT Zomerhit. Ja hoor, dat kan je al bestellen via blankenbergen.be.
6: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
19: Nu het nieuws en er is heel wat.
8: Het is 6 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Reddingswerkers hebben het moeilijk om slachtoffers van de brand in de Oxytoren in Brussel te bereiken. De zware overstromingen in Wallonië van 5 jaar geleden worden herdacht. En Tadej Pogacar wint de 10e etappe in de Tour. In Brussel proberen reddingswerkers slachtoffers te bereiken van de zware brand in de Oxytoren. Hoeveel mensen er precies gestorven zijn, is nog niet duidelijk. De toren bij het De Broekeireplein wordt momenteel gerenoveerd tot woningen, kantoren en een hotel. En Linde Koeman, je bent voor ons ter plaatse. Wat is nu de laatste stand van zaken?
4: Wel, binnen in het gebouw wordt nog altijd volop geprobeerd om die slachtoffers te bereiken. Dat gaat heel moeilijk en zou nog lang kunnen duren, hoor ik van de brandweer. Want die slachtoffers zijn gevallen in de liften. Die liften worden gebruikt voor de werken in het gebouw, maar zijn door de brand helemaal naar beneden gevallen, zegt arbeidsauditeur Brecht Stijbroek.
7: Eenmaal men de werf kon helemaal vrijmaken, is gebleken dat er 2 zones zijn die moeilijk bereikbaar zijn. 2 liftschachten, waarbij men dan naderhand de toegang heeft gekregen tot 1 liftschacht. En men heeft vastgesteld dat in een liftcabine daar enkele mensen aanwezig waren die overleden zijn.
4: Ja, de reddingswerken focussen nu dus op die liftkokers. Eerst op de lift waar de brandweer al slachtoffers gezien heeft, zegt arbeidsauditeur Valentina Marocchi.
2: Er zijn nog 2 liftkokers die onbereikbaar waren, maar waarvan in de verte hebben we al gezien dat daar lijken in zijn, dus doden. Maar het blijkt toch niet zo evident te zijn om daar toegang toe te hebben. Van hoe gaan we die liften opheffen en open doen en de ring raken?
4: Ja, in die eerste lift waar ze dus proberen naartoe te geraken is de kans heel klein dat daar mensen het overleefd hebben. Voor de families van die vermiste arbeiders is het heel bang afwachten. Zij worden opgevangen in een hotel hier vlakbij. En daar zijn koning Filip en premier De Wever 1 uur geleden ook langs geweest bij hen.
8: Dankjewel, Lien, voor de update. De hele dag is in Wallonië op verschillende plaatsen de overstromingsramp van 5 jaar geleden herdacht. Op 14 en 15 juli veroorzaakte een waterbom de zwaarste overstromingen die ons land ooit heeft gekend. Rivieren traden buiten hun oevers, 39 mensen stierven en de materiële schade liep op tot boven de 2 miljard euro. Truy de Marais was in Chaudfontaine bij een van de herdenkingen.
0: C'est avec une grande émotion que nous nous rassemblons ici.
1: Minister van Binnenlandse Zaken Quintin verwelkomt de mensen onder een lode zon. Het contrast met 5 jaar geleden kan niet groter, toen een waterbom hier alle valleien deed onderlopen. 6 van de 39 doden waren inwoners van Chaudfontaine. Burgemeester Daniel Bakkelein wil hen eren en ook hulde brengen aan iedereen die na de ramp is komen helpen.
15: Nous avons voulu leur rendre un hommage particulier aujourd'hui, mais aussi un hommage à tous les bénévoles qui sont venus de tout le pays.
1: Maar de klemtoon ligt hier vandaag op wat er sinds de ramp gebeurd is. De heropbouw, de strijd tegen rampen als deze. Volgens minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Bernard Quintin zijn we nu beter gewapend om de gevolgen van ook andere rampen het hoofd te bieden.
20: Er is al veel werk gedaan, maar we moeten zien welke zijn de mogelijke volgende rampen die zullen komen. Vandaag, we spreken meer van bosbranden in ons land, dus we zijn ook klaar.
1: In een film getuigen bewoners hier hoe ze de kracht hebben gevonden om verder te gaan na de ramp.
8: De onderzoekscommissie naar de wantoestanden bij de Anderlechtse sociale huisvestingsmaatschappij heeft geen eindconclusie kunnen opstellen. De meerderheidspartijen in het Brussels parlement geraakten het daarover niet eens. Ons onderzoeksmagazine Pano op VRT1 ontdekte dat PS-schepen Lotfi Mostefi zich mengde bij de toekenning van sociale woningen. Maar die conclusie trekt de commissie dus niet, omdat het PS het er niet mee eens is. De commissie heeft wel een lijst met 26 aanbevelingen om de werking van sociale huisvesting in Brussel te verbeteren. De Amerikaanse president Trump ziet af van zijn plan om schepen te laten betalen die door de zeestraat van Hormuz willen varen. Eerder had hij aangekondigd dat hij 20% tol wou heffen. Dat moest de Amerikaanse beveiliging in de straat van Hormuz vervangen. Hij wil de tol nu schrappen in ruil voor investeringen van de golfstaten in de VS. Volgens hem zouden die miljoenen goed betaalde Amerikaanse jobs moeten opleveren. Tegelijkertijd zegt Trump dat de straat van Hormuz geblokkeerd blijft voor Iraanse schepen. Tadej Pogacar heeft de 10e etappe in de Tour de France gewonnen. Hij kwam solo aan na een indrukwekkende demarrage bergop uit een groep met favorieten. Een verslag van Christophe van de Goor.
21: Eén grote winnaar vandaag, Tadej Pogacar, alweer, dat is geen verrassing. En daarachter toch een rist concurrenten die achterblijven met een aantal zorgen en frustraties. Pogacar viel bergop aan op een 15-tal kilometer van het skigebied Le Lion-Rond in het Centraal Massief, daar waar hij 2 jaar geleden een laatste en uitzonderlijke nederlaag leed tegen Vingegaard. De Deen deed alles in de achtervolging wat hij kon, maar bekocht dat met extra secondenverlies. Remco Evenepoel had bergop een zeer moeilijk moment, mede door een versnelling van zijn ploegmaat Lipovic, maar won nadien de sprint toch nog voor de tweede plaats op pure rancune. Evenepoel is wel opgeschoven naar de derde plaats in de stand nu na een kleine inzinking van de Mexicaan Del Toro.
8: Het ziet er naar uit dat rode duivel Leandro Trossard de volgende 2 seizoenen bij het Turkse Beşiktaş zal spelen. Beşiktaş en Arsenal, de huidige club van Trossard, hebben al een akkoord gevonden. Nu moeten de 31-jarige Limburger en Beşiktaş nog een akkoord vinden. En naar verluid zou Arsenal 20 miljoen euro voor Trossard krijgen. En in Watu in de Westhoek start het kunstenfestival. Na een jaar pauze wegens geldgebrek zijn er nu extra middelen van de Vlaamse overheid. Watu toont werk van zo'n 60 kunstenaars en 25 dichters. Christine Bonneure ging kijken.
22: Watu is weer een ontdekkingsreis langs beeld en klank, met kunst over stilte, over ecologie, over gemeenschappelijkheid, zegt curator Daniel van Zuilen.
23: Het gemeen is iets wat overal is. Gemene wegen liggen eigenlijk overal, iedere straat, ieder dorp. En wij hopen eigenlijk dat als je deze editie bezocht hebt, dat je denkt van oké, ik kan misschien ook wel wat meer in mijn eigen omgeving, met mijn buren of met mensen ondernemen.
24: Zo staan ze dof.
22: Overal zijn ook gedichten te lezen en daar zijn heel vreemden bij.
24: Hier de wit, woord dat hert, ben kou geen pit.
22: Moot van Houwaert introduceert zelfs een AI-dichter die gaandeweg poëzie leert schrijven.
24: Ik zie het ook een beetje als een Trojaans paard dat we hier hebben binnengereden binnen dit vredige Watu.
22: Het publiek kan stemmen voor of tegen, discussie verzekerd.
8: En het kunstenfestival Watu is open tot en met 30 augustus. Vanavond en vannacht koelt het af tussen 15 en 20 graden. Morgen warm en zonnig. Kans op onweersbuien in het oosten van het land. 25 graden aan zee en tot 31 in het binnenland.
3: Donderdag en vrijdag hetzelfde weer, maar vanaf het weekend wordt het frisser tot 24 graden. En vooraan in het nieuws zat de brand in de Oxytoren in Brussel, waar al zeker 6 arbeiders vermist zijn. Reddingswerkers kunnen maar moeilijk de slachtoffers bereiken. De brand ontstond tijdens renovatiewerken en verspreidde zich snel naar een liftschacht. Liften vielen ook naar beneden. 250 mensen waren aan het werk in het gebouw. Meer op vrtnieuws.be.
5: Dat was echt een drama daar in Brussel vandaag. Je vertraagt 20 minuten op de E17 nog vanavond richting Kortrijk bij de Pinte door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier file rijden tussen Deurne en Antwerpen Centrum door een defecte bus. Op de buitenring rond Brussel verlies je 20 minuten van Zaventem tot Jette en er is ook hinder op de E40 richting Luik in Boutersum door een ongeval met een vrachtwagen op de rechterrijstrook. Verder alleen kleine vertragingen.
9: Nachtuursteen, parket in Bermo.
10: Radio 2.
11: Radio 2 aan zee.
10: David van Ottegem.
5: Een heel goede avond.
10: WRT Radio 2.
5: Zijn jullie misschien aan het wachten op Like Me? Ja! Ik dacht het. En Aretha Franklin, die denkt dat jullie aan het wachten zijn op haar. I knew you were waiting for me.

0: Vrijdag is hij bij ons, Stan van Samang. En daarvoor natuurlijk ook George Michael samen met Rita Franklin.
1: Radio 2 aan zee.
0: Knew you were waiting for me. En iedereen is hier aan het wachten op Like Me. Of toch op Marten, Amber en Renzo.
2: Hallo.
3: Hallo.
0: Ja, we hebben hier Zion en Pieter ook al gehad van Like Me. Jullie zien ons graag, blijkbaar, hè?
2: We zien jullie keigraag.
0: Zijn jullie er goed geraakt ook?
2: Ja, het ging keivlot. Ja. Het was eigenlijk niet zoveel file, denk ik.
3: Nee?
0: Ja, en niet te veel tegenhouden geweest door fans?
2: Nee, en als dat gebeurt, dan is dat helemaal niet erg, want we vinden dat keileuk.
0: Ja, want jullie krijgen ook graag cadeaus, denk ik. Kijk eens wat ze allemaal mee hebben. Dat is iemand die er al heel lang staat te wachten met zelfgemaakte cadeautjes in een zakje die ze wil overhandigen. Ik zie ook al heel veel boekjes waar jullie in zullen moeten handtekenen, volgens mij. Ja, er wordt volop gezwaaid. Ook al die gsm's daarachteraan al in de lucht om foto's van. Waanzin! Hoe kan het dat jullie zo populair zijn?
2: Ik weet het ook niet, maar
0: moeilijke
2: we vinden
0: vraag.
2: Het superleuk dat we zoveel fans hebben en die de reeks graag kijken. Dus ja, dat is alleen maar leuk natuurlijk als we zoveel... Ja, daarvoor doen wij het ook, hè.
0: Ja.
2: Zeker wel.
0: En een nieuwe reeks die opgenomen wordt op dit moment, komen jullie nu van de opnames of wat hebben jullie gedaan vandaag?
3: Vandaag niet. Ik denk dat we een paar dagen geleden hebben gedraaid.
0: Ja,
3: we zijn nu terug begonnen op school. Dus dat is superleuk om daar nog eens rond te lopen.
2: Ja. Vooral veel dansrepetities de laatste tijd voor de acts in de serie.
0: Ja, dat is belangrijk, hè. Dat zou wel zijn. Jullie collega's Pieter en Zion, die waren hier vorige week dus. En zij hebben eigenlijk al een tipje van de sluier opgelicht over het nieuwe seizoen.
2: Mm-hmm.
0: Maar ze bleven wel een klein beetje raadselachtig over een nieuw personage dat blijkbaar zal opduiken. We gaan nog even luisteren naar wat ze daarover zeiden.
4: Er gaat van alles gebeuren.
3: Ja.
4: En zoals dat gebeurt, komen er soms ook nieuwe
0: personages.
4: Zoals vorig seizoen ook, dat af en toe zo wat nieuwe mensen komen meedoen.
5: Het kan wel eens zijn dat die persoon
4: ja,
5: hier
4: af en toe
5: is
4: gepasseerd. Zou zijn of nog gaat passeren.
0: Jullie weten uiteraard over wie het gaat.
2: Ja, tuurlijk.
0: Dus de vraag is, kun je nog iets toevoegen? Kun je nog iets meer van die sluier oplichten? Zo? Nog iets extra's?
2: Goh, zullen we nog een kleine tip geven misschien?
0: Ja.
3: Goh, ja, misschien wel.
6: Ja. Ja. Oké, okay,
2: zeg maar.
6: Dus, die persoon heeft de letter I in de naam.
2: Ja.
0: Niels de Stadwater.
2: Misschien.
0: Ja. Misschien.
2: Misschien.
3: Misschien.
2: Die kan natuurlijk wel zingen, hè.
0: Of Willy Sommers.
2: Oh, dat zou ook leuk zijn.
3: Ja.
2: Amai, dat zou top zijn.
0: We kunnen beginnen te raden. Als je een idee hebt of je weet het al, anonimiteit verzekerd via de Radio 2-app. Als je weet wie het is. We zouden het toch wel graag weten voor de nieuwe reeks.
2: Ja. Spannend.
0: Want, straks gaan jullie optreden ook. We gaan ook het nummer en dans laten horen dat jullie gebracht hebben.
2: Leuk.
0: Dat gaat plezant zijn. Hebben jullie in de zomer nog tijd om zelf wat vakantie te nemen of wat ontspanning te doen?
2: In de zomer niet echt, want dat is natuurlijk onze drukste tijd.
0: Ja.
2: De leukste tijd ook.
0: De mooiste tijd van het jaar.
2: De mooiste tijd, heel zeker. Dus bij ons ligt de vakantie denk ik meer rond november.
0: Ja.
2: Maar dat is ook top, dan gaan we gewoon naar een warm land. En dan is het daar een beetje zomer.
0: Ah, well, voilà, dat kan ook.
6: Maar ik moet toegeven, als we hier aan de zomer aan de zee draaien, dat het ook wel een beetje als vakantie voelt.
0: Dat zou zo zijn. Ja, dat zou zijn. Geniet ervan in ieder geval. We gaan straks die single laten horen. En ik denk dat jullie wat tijd moeten maken voor de fans ook nu.
2: Ja,
0: toch? Hier zijn

0: die win-win.
1: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
0: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
3: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: ABBA bij Radio 2 aan zee. We hebben Amber, Marten en Renzo van Like Me bij ons vanavond. Ze spelen Mia, Louise en Jules in de serie. Maar we hebben nog een Amber bij ons. Dag Amber.
1: Hallo.
0: Van waar ben jij?
1: Van Balen.
0: Van Balen. Je staat al de hele tijd hier vooraan aan onze studio. Vertel eens hoe groot jouw liefde voor Like Me is.
1: Heel groot. Ik ben er al van mijn jeugd opgegroeid. Met de oude eerst en nu met de nieuwe. Ja. Ze zijn echt top.
0: En je hebt cadeaus bij voor hen. Nu ben ik wel bijzonder benieuwd wat er in die zakjes zit. Die drie zakken die jij bij je hebt.
1: Er zit voor ieder één hartje in. Met allemaal diamantjes en dan foto's van mij en dan de cast. En dan ook nog een schatkistje. En dan bij Renzo zitten er snoepjes in. Bij de meisjes een speld en zo.
0: Amai, je hebt er wel je werk aan gehad, denk ik. Hè? Hoe lang ben je daaraan bezig geweest dan?
1: Ik denk ongeveer wel een paar weken.
0: Wauw. Maar ze gaan super content zijn volgens mij.
1: Ja.
0: Ja, je hebt ook zo van die glitters naast je ogen. Wat is dat?
1: Ja, die heb ik gekregen van diegene die daar zit.
0: Die nu wegduikt zo.
1: Ja.
0: Die heeft er zelf ook inderdaad. Je bent helemaal in de sfeer voor het optreden.
1: Ja.
0: Ik zie het al. Je bent helemaal excited. En ook een heuptas van Like Me zelf erbij. Helemaal in tenue. Helemaal klaar voor straks hier. Welkom.
1: Dank je wel.
2: Radio 2 aan zee.
3: David van Oetegem. Radio
0: 2. Like Me dus live bij Radio 2 aan zee. En dit is Justin Timberlake. Rock Your Body.

0: hier nog iemand uit het publiek geplukt. En ik moest van iemand die thuis zit te luisteren. Ze zegt, er staat daar een jongen met blond haar en een dotje. Dat ben jij, hè?
1: Dat klopt.
0: Shaitan?
1: Klopt ook.
0: Een mooie naam wel.
1: Dank je.
0: Ja. Kan je raden van wie het bericht komt?
1: Ofwel van mijn mama, of van mijn zus.
0: Het is inderdaad één van de twee. Goedemiddag. Wil je eens de groetjes doen aan mijn zoon Shaitan? Hij staat daar voor jullie. Van Wendy van der Eken uit Gent. Die wou zelf niet meekomen, jouw mama?
1: Die moest werken.
0: Ah, wat doet ze van werk?
1: Die werkt in een slagerij.
0: Oké, ja. Dus ze zal een andere keer moeten komen, denk ik. Als de slagerij gesloten is. Is er een sluitingsdag? Weet je niet zo goed.
1: Weet ik niet van buiten.
0: Ik heb nog niet veel meegeholpen, volgens mij.
1: Nee.
0: Jij bent hier natuurlijk om optredens te zien van Radio 2 aan Zee. Welkom in ieder geval. En ik wil niet je plaatsen, want je stond ook helemaal vooraan. Hoe lang sta je hier al?
1: Ik ben toegekomen om 11:15.
0: Wauw. Maar ook om K3 te zien misschien.
1: Die heb ik gefilmd voor mijn zus onder andere.
0: Ah, voilà. Goed, maar kijk, de mama is het allemaal in de gaten aan het houden. Dus gedraag je hier, hè. Ze is aan het meekijken.
1: Dat zal ik zeker doen.
0: Ja, even kijken waar er nog files staan vanavond. Dat is op de buitenring rond Brussel. Daar verlies je 50 minuten van Grimbergen tot Jette door een ongeval op de linkerrijstrook. Maak er een reddingstrook, alsjeblieft. En er is hinder op de E40 richting Luik in Boutersum door een ongeval met een vrachtwagen op de midden- en rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten file rijden tussen Deurne en Antwerpen Centrum door een defecte bus. Het gaat traag op het knooppunt Antwerpen-Oost voor wie van de E313 uit Lumme komt en de Antwerpse ring naar Gent op wil, door een ongeval op de linkerrijstrook. En je vertraagt ook 20 minuten op de E17 richting Kortrijk bij de Pinte. De weg is vrijgemaakt en er zijn voor de rest alleen kleine vertragingen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: Elke dag telt voor 2. BRT Radio 2.
0: En Veerle van den Bossen uit Assen is onderweg naar Middelkerken, zegt ze, samen met Dirk. Ik denk dat dat jouw man is dan. Of iemand anders. Maakt niet uit. Ze zijn aan het genieten, vol een bak van onze muziek. Dat is goed.

Bart Kaal, helemaal doorgedraaid. Zot verliefd. Zo gezond kan dat toch allemaal niet zijn? En waarom staat hier zoveel volk? Wel, omdat Like Me gaat optreden straks. Amber, Renzo en Marten, ze zijn nu nog even bij Catnet hiernaast.

INXS, Beautiful Girl. Blijf bij ons tot 8 uur vanavond. Ben je welkom hier aan de Pier in Blankenbergen. Radio 2 aan zee. Elke dag trouwens tot 29 augustus, tot de grote finale.

0: Elton John en Kiki D. En het lijkt een beetje alsof K3 hier nog staat. Maar nee, het zijn, even kijken hoor, Amber uit Kapellen. Dag Amber. Uit Lichtervallen. Je mag luid spreken. In de
1: micro. Ah ja, sorry.
0: En u mag mij gerust corrigeren als ik het verkeerd zeg.
1: Maar het is oké.
0: Het is Amber uit Lichtervallen. Ja. Cilia uit...
2: Kapellen.
0: En Roosje uit...
2: Utrecht.
0: En jullie kenden elkaar niet, maar vandaag vriendinnen geworden.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, jullie liefde voor Like Me, dat is gelijk. Maar jullie hebben nog een gelijkenis. Vertel eens.
2: We zijn alle drie vandaag in de Marten. Dat was puur toeval, maar ja.
0: Maar jullie zijn in Marten. Wat bedoel je daarmee?
2: Ah, wel, onze outfit is geïnspireerd op de outfit die Marten toevallig vanavond ook aan heeft.
0: Ja.
2: Klopt.
0: En wat een toeval. Hoe zijn jullie daar aangeraakt dan aan die vestjes met die bloemen op? Want dat is inderdaad Marten-stijl.
2: Ik heb dat opgezocht en op Shane hebben we dat gevonden. En die riem, denk ik, van Amazon. De short is ook van Shane. Ik ga hier een fitcheck doen. De botten zijn ook van Shane. En ja.
0: En Roosje, hoe heb jij dat klaargespeeld? Want het ziet er exact hetzelfde uit ook, hè?
3: Ik heb het ook gewoon online gezocht precies hetzelfde gevonden.
0: Ja, en waarom vinden jullie dat belangrijk om er hetzelfde uit te zien als Marten vanavond?
2: Omdat, ja, wij zijn grote fan en wij willen dat tonen door onze outfit aan te doen en hopen dat Marten het gaat merken.
0: Ja, denk ik wel dat gaat opvallen. Het is mij in ieder geval opgevallen, daarom heb ik jullie uit het publiek geplukt. Cilia, jij bent hier samen met je papa, je is aan het opnemen.
4: Ja, ook met mijn moeke en mijn mama.
0: Zijn dat ook grote fans van Like Me of heb jij ze overtuigd om mee te komen vanavond?
4: Ja.
0: Dat? Ja?
4: Altijd.
0: Waarom ben je zo'n grote fan?
4: Het begon eigenlijk gewoon door de eerste aflevering te kijken van de nieuwe Like Me en dan, ja.
0: Dan ben je hooked. Je kan niet meer stoppen nu.
4: Ja.
0: En wie denk

0: Jij dat dat het nieuwe personage wordt in het nieuwe seizoen? Het is iets met een I.
1: Iedereen zegt nieuwste stadbader, maar weet het niet.
0: Ja, we gaan zien. Hè,
1: we gaan zien, inderdaad.
0: En straks genieten van dat optreden om
1: 8:30. Ja, heel zeker.
0: Maar jullie zien er al fantastisch uit, dat in ieder geval.
1: Dankjewel.
0: Geniet ervan.
1: Dank u.

0: Stilte is nooit goed, zeggen ze. Behalve tevreden. Dat is wel goed. Sabine Tiels, nieuwe zomersingle tegen Polen.
1: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Dinsdagavond nog altijd heerlijk weer hier aan het Zeetje en veel volk. Voor het optreden straks van Like Me om 7:30. Je hebt nog tijd om hier te geraken of anders gewoon meekijken via VRT Max. Elke dag telt voor twee.
3: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Brussel zijn al zeker 6 lichamen geborgen na de brand in de Oxytoren. Vanmorgen brak brand uit in die toren aan het De Broekeireplein in het centrum van Brussel. Het gebouw wordt gerenoveerd tot woningen, kantoren en een hotel. Linde Koolman, je bent ter plaatse. Er zijn dus zeker 6 doden.
4: Ja, het zijn arbeiders die in een van de liften in het gebouw zaten. Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren. En door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven. Voor alle zekerheid wordt er ook in de tweede lift nog gekeken of daar nog slachtoffers zijn. Maar de reddingswerkers gaan er wel van uit dat iedereen teruggevonden is en dat het dus bij deze 6 doden slachtoffers zal blijven. Nationaliteit is nog niet bekend. Op dit moment worden de families ingelicht. En intussen is ook minister van Binnenlandse Zaken Quintin hier aangekomen. Nadat vanmiddag ook al de koning en premier De Wever hier op bezoek waren bij de getroffen families voor dit toch wel heel zware arbeidsongeval.
3: Dankjewel, Lien. In Limburg mag er vanaf morgen geen water meer opgepompt worden uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Door de aanhoudende droogte en hitte geldt ook al zo'n verbod in West-Vlaanderen en in grote delen van Oost-Vlaanderen. Het oppompverbod is nodig beter om de natuur te beschermen, zegt de Limburgse gouverneur Jos Landmeters.
5: Wel, het hoofddoel van een captatieverbod is ervoor zorgen dat de fauna en de flora van zo'n beek kan overleven. We moeten ervoor zorgen dat er water in de beken blijft. Ja, dan moeten we zeker maatregelen nemen wanneer dat we geconfronteerd worden met een heel lange periode van hitte, van droogte, waardoor dat beken op dit ogenblik dreigen uit te drogen.
3: Tadej Pogacar heeft de 10e etappe in de Tour de France gewonnen. Hij kwam solo aan na een indrukwekkende demarrage bergop uit een groep met favorieten. Hij vertelde na de rit dat hij en zijn ploeg deze etappe al lang op voorhand hadden aangestipt en dat zowel de toejuichende als ook de uitjouwende fans hem stimuleren.
6: Today was an incredible day. The team did super good job. We targeted this stage since long time ago. Yeah, I enjoyed the day and thanks to all the fans that they came today to the road. And even though some booing, to all the guys that were booing, they give us more power.
3: En het is nu officieel. Jes Torop is de nieuwe trainer van voetbalclub Racing Genk. De Deen volgt Nicky Haaien op die vorige week naar het Engelse Burnley trok. Vanavond en vannacht koelt het af tussen 15 en 20 graden. Morgen warm en zonnig. Kans op onweersbuien in het oosten van het land. 25 graden aan zee en tot 31 in het binnenland. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. Vanaf het weekend frisser tot 24 graden maximum. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Op de buitenring rond Brussel nog altijd 1 uur file rijden van Grimbergen tot Jette door een ongeval op de linkerrijstrook, maker- en reddingstrook. Op de binnenring 10 minuten kijkfile tussen Grootbijgaarden en Jette en op de E40 richting Luik 20 minuten extra in Boutersum door een ongeval met een vrachtwagen op de rechterrijstrook.
7: Radio 2 aan zee.
2: David van Ottegem.
0: En we gaan hier nog wat muziek oppompen nu. En dit ga je ook zo goed vinden.

0: Muziek, het beste medicijn. Milk Inc. Ze zijn hier morgenmiddag bij Radio 2 aan zee. Een van de kanshebbers ook op de meest begeerde muziektrofee van Vlaanderen deze zomer. VRT Zomerhit. Hebben jullie al gestemd? Amber, Marte en Renzo.
1: Ik moet toegeven van niet, maar ja, het kan, ik ben zo nog wel aan het twijfelen.
0: Dat is goed. Tussen wie?
1: Ik vind Plankgas heel goed, ja, van Line. Ja. Maar ook die van K3.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
3: En dat, van Oya Lele.
2: Ja, of van onze collega's van Like Me natuurlijk. En Maxime of een Aaron, die zijn ook heel leuk.
0: Ja. Ja.
2: Of een Camille natuurlijk.
0: Er zijn zoveel goede nummers ook weer deze zomer. Het is waanzin. Wil je ze ontdekken? Surf even naar VRT Max. Daar staan alle 20 genomineerden. Je kan elke week 3 favorieten kiezen. En dan op het einde zullen we zien op 29 augustus wie met de hoofdvogel gaat vliegen. We verwachten hier ook een fantastische optreden van jullie natuurlijk ook straks vanavond. Je ziet, dat begint hier vol te lopen. Die eerste rijen, ze zijn al helemaal gezet.
2: Ja, ik zie het.
0: En er wordt volop gezwaaid en foto's genomen. Wat mogen we verwachten? Wat hebben jullie in petto voor ons?
1: Ja, we gaan 4 leuke nummers zingen. Elk een nummer apart. Dus Renzo gaat Ik kan het niet brengen. Amber zingt Alles is liefde. Ik zing Madame met een bontjas. En dan samen zingen we ook nog de Marie-Louise.
0: Oh, maar dat gaat vonken geven. Voilà. Dat, echt, het gaat het heel goed doen, denk ik, die Marie-Louise. En misschien gaan we wel op de grond zitten en dan zo. Hey,
2: ja, we hebben eigenlijk een aangepast dansje.
0: Ah?
2: Ja, de meesten die hier staan, die kennen die natuurlijk al wel. Dus eigenlijk is de bedoeling dat Tevis gewoon iedereen ons dansje gaat meedoen. Ja.
0: Okay.
2: Maar het is heel gemakkelijk hoor. Ja, het is super makkelijk. Ja.
0: Oké, goed. Daar kijken we al zeker naar uit. Wat is jullie favoriete nummer van het afgelopen seizoen geweest?
4: Als de morgen niet bestaat. Het lied van Joke Emmers.
2: Echt?
4: Ja, ik vind dat zo een vergeten
2: dat
4: nummer. Ik vind dat echt een goed nummer eigenlijk.
1: Ja, dat is echt een prachtig nummer. Voor mij, denk ik, Zonder Woorden is altijd een van mijn favorieten geweest. Dat Oscar en Raoul samen zingen in de reeks. Ja.
2: Bij mij is dat eigenlijk Madame met een bontjas.
1: Oh.
2: Ja, echt, de adlib die erin zit, als ik in mijn auto aan het rijden ben, dan zing ik die altijd keihard mee.
0: En je mag het straks dan ook op het podium zingen? Want het...
2: Ja, ik ga het niet zingen, het is van Marten.
0: Marten gaat zingen.
2: Maar ik zal het achter de schermen meezingen.
0: Oké, okay. Dat is goed. En Renzo, waar kijk jij al het meeste naar uit in het nieuwe seizoen? Qua nummers, heel pak nieuwe nummers zitten daar natuurlijk.
4: Het zijn weer natuurlijk 26 nieuwe klassiekers.
0: Ja.
4: En ik moet wel zeggen dat er een paar bij zijn waarvan ik niet wist dat het 10 jaar... Allee, dat ze al 10 jaar oud zijn.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Zoals? Wat ik probeer,
2: daarvan
0: hè.
2: Gaan ze moeten kijken, natuurlijk.
0: Ja.
2: Ik zei net wel bij Ketnet dat ik het wel leuk zou vinden als er een K3-nummer in zou zitten.
4: Ja.
2: Omdat ik gewoon fan ben van K3, maar dat is voor mij.
4: Ja.
0: Ja.
2: Maar...
0: Oké.
2: Okay. We zullen zien.
0: We zullen zien. We gaan afwachten. Jullie zien daar ook die Radio 2 ballenbak staan.
2: Ja.
0: Daar mogen jullie een bal uitvissen, draaien eigenlijk. Hier zijn de muntjes.
2: Ah ja, met een muntje. Ik was al aan het draaien.
0: Jullie mogen dat al doen en dan horen we straks welke vraag daaruit gekomen is. Ondertussen gaan we luisteren naar En Dans van de

0: Kom erbij, like me. Wow, dat was al een goede opwarming.
1: Amai.
0: Yo, wauw, je hebt al goed meegedaan. Prachtig. Oké, even luisteren naar die vraag. Wat is daaruit gekomen uit die Radio 2 ballenbak?
1: Ja, ik ga het voorlezen. Met welke artiest zou je wel eens een nachtje willen gaan stappen?
0: Aha.
1: Ja.
0: Nu gaan we het horen.
1: Renzo, zeg het maar.
2: Ik zit zo'n beetje te twijfelen, maar ik denk dat ik... Wacht, hoe ga ik het... Ik kies Maxime, want ik denk dat ik daar wel goed mee zou kunnen dansen of zo. Allee, dat wel een leuke is om mee uit te gaan.
0: Dat denk ik ook wel.
2: Ah, wel. Dus ik kies Maxime.
0: Oké, goede keuze, vind ik.
1: Marten en ik, wij gaan samen weg.
0: Oké.
1: En wij gaan met de OG K3 op stap. Gewoon om te babbelen eigenlijk.
3: Ja.
1: Toch, hè? Hoe dat hun leven is geweest.
3: Ja,
0: natuurlijk. Ja. En misschien komen jullie onderweg, Maxime en Renzo wel.
1: Ah, voilà. Ja, jullie mogen meekomen. Ah.
0: Wel lief van hen. Hebben jullie zo een favoriete uitgaansplaats of zo als jullie weggaan? Of zijn jullie meer zo een café-type of een discotheek-type? Of...
3: Ja, eerder wel zo'n terrasje. Maar als mijn vrienden erbij zijn, dan is het eigenlijk altijd goed. Waar dan ook.
0: Het gezelschap is uiteindelijk het belangrijkste, niet waar het zal zijn. Goed, ik ga jullie laten even zich voorbereiden. Moet er nog veel gebeuren voor het optreden van straks? Ik denk, of zijn jullie nog...
3: We hebben al een soundcheck gehad.
0: Ja,
3: dus,
0: dat is goed verlopen.
3: Ja, we hebben er zin in.
0: Ja, wel, kijk, dat is het belangrijkste. En ik denk het publiek ook. Hebben jullie er zin in? Ja! Straks dus Renzo, Amber en Mart bij ons hier bij Radio 2. Radio 2.

0: Share Strong Enough. Radio 2 aan zee, vanaan de pieren in Blankenbergen. De tofste muziek voor onderweg of thuis, waar je ook zit te luisteren. Misschien kijk je straks ook wel mee naar het optreden van Like Me. Dat kan via Radio 2 op VRT Max. En een van onze 20 genomineerden voor VRT Zomerhit is Dana Winner, ook met de stilte van de stad. Die komt er zo dadelijk aan.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC. Beweegt met je mee. DSM. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken?
6: Ja, ik heb geen inspiratie.
4: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Radio 2.

0: positief blijven, die zon laten schijnen in je leven. Dat was het motto van Nick Kershaw in 1984 al. Aan zon geen tekort hier ook op ons zomerhitplein in Blankenberg. Ik hoop dat iedereen goed is ingesmeerd. Ook de kelen om mee te zingen met Like Me. Straks we gaan eraan beginnen. Zie je eerst nog even dit, want op de buitenring rond Brussel moet je nog vertragen van Grimbergen tot Jette. Maar de weg is wel vrijgemaakt. Dat is ook positief.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor 2.
0: WRT Radio 2. Amber, Marten en Renzo zijn er klaar voor. Je kan ze live volgen via VRT Max. Ga naar Radio 2. Dan krijg je ze in klank en beeld. En hier op de radio, Kim Wilde.

Laura Tesoro shining. Ondertussen zijn Amber, Marten en Renzo aan het shinen hier live bij Radio 2 aan Zee. Hoe kan je meekijken? Wel, op VRT Max kies je het Radio 2 kanaal. Dan klik je op Luister Live en dan bovenaan kan je kijken kiezen. Daar gewoon op klikken en dan kan je dat volledige optreden meemaken bij je thuis of op het werk misschien nog als je daar zit. We gaan even meeluisteren hier.

0: dank jullie wel.
1: Iedereen is hier met volle borst aan het meezingen. Aan het meeroepen. Dat is pure liefde voor Like Me, als je mij pakt. Je kan het dus volgen via Radio 2 op VRT Max. Klik op kijken.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Oh,

0: Meer info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Radio 2.
3: Radio 2.
4: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Meteor. Een nooduitgang. Ondertussen zijn Amber, Renzo en Marten de Marie-Louise aan het zingen. Wil toch wel een klein stukje meegeven ook hier, want daar hoort een speciaal dansje bij ook. Ik zie het hier voor mijn ogen afspelen.

0: Maxime en Babette. Berichtje gekregen hier van Hiba Moatassim uit Sint-Jans-Molenbeek. Die zegt, ben ik al te laat voor de Marie-Louise van Like Me? Ja, ik vrees van wel, want ze hebben hier net hun optreden daarmee beëindigd. Het was een dikke ambiance op het plein hier. En Britt, je hebt daar ook enorm van genoten, ja. Volgens mij.
1: Ja.
0: Wat vond je van het optreden?
1: Ik vond het echt fantastisch, maar ze doen het altijd supergoed.
0: Ja, want jij volgt ze ook al heel lang, ja. Denk ik. Je hebt zelfs een prachtige t-shirt. Wat staat daar achteraan geschreven? Een slogan?
1: Fan zijn is niet voor even, maar voor het leven.
0: Wow, dat is mooi. Hoe ben je daarop gekomen?
1: Ik weet niet, dat was gewoon... Op een gegeven moment had ik dat in mijn hoofd en ik dacht, dat ga ik voor iets gebruiken.
0: Ja, maar dat is goed, want er is ook een mooie foto van jou en Marten, zie ik.
1: Ja.
0: Team Marten for Life. Prachtig.
1: Ja.
0: Wat ga je nog doen vanavond?
1: Naar huis.
0: En nagenieten waarschijnlijk, ja. Van het concert, dat zal wel zijn. Even kijken hier, nog heel veel luisteraars die genoten hebben van het optreden en die graag hebben meegekeken in ieder geval. Hoe gaat dat dansje nu eigenlijk, Britt, voor wie het zou gemist hebben, zoals...

0: onze luisteraar.
1: Moet je het
0: wat, wat?
1: Moet je het echt doen?
0: Nee, je moet het niet doen. Probeer het uit te leggen. Ja. Is dat met de handen? Is, ja. Het is niet op de grond zitten of
1: nee,
0: zo. Het is eigenlijk, zeg
1: met
0: dat.
1: De handen bewegen.
0: Met de handen bewegen gewoon. Ja, je moet het eigenlijk, je moet het eigenlijk zien. Je kan het niet, je kan het niet uitleggen. Het is voor wie Like Me volgt en nog eens wil zien. Dankjewel voor je komst in ieder geval. En prettige terugrit, hè?

0: Christina Aguilera met Candyman. Ondertussen kun je hier nog foto's maken met Renzo, Amber en Marten van de Like Me cast. Ze hebben een fantastisch optreden gegeven daarnet. En natuurlijk wil iedereen nog met hen op de foto. Ja, het is een bewogen dag geweest hier bij Radio 2 aan Zee in Blankenbergen. We hadden al K3 vanmiddag. Daarvoor stond het hele plein vol. En ook vanavond was dat niet anders. Maar we zijn natuurlijk ook ontzettend blij dat jij geluisterd hebt vandaag. Doe dat ook morgen, dan staan we hier weer vanaf 9 uur. Anne Rijmen gaat hier weer de poorten opengooien met veel liefde en veel zon van aan het zeetje. Straks Radio 2 Relax met Dirk Gijs. Maak het je gemakkelijk, nog een mooie avond en tot morgen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Heel goeie avond, VRT Nieuws met allerlei korten. In Brussel zijn zeker 6 lichamen geborgen na de brand vanmorgen in de Oxytoren. De brand brak uit in die toren aan het De Broekeireplein in hartje Brussel. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nu, zegt collega Caroline van den Bergen.
3: Wat we weten is dat de brand wel ontstaan is op die tweede verdieping. Maar of die ontstaan is bijvoorbeeld aan de werkzaamheden in de liften, dat weten we niet. En dan overgeslaan is naar ergens anders of omgekeerd, dat zal nu worden uitgezocht. Net zo goed als de vraag of die liften al gebruiksklaar waren. Alles zal nu tegen het licht worden gehouden. En het onderzoek is in handen van het arbeidsauditoraat in Brussel hier.
2: Het muziekfestival Tomorrowland mag dit weekend geen vuurwerk ontsteken. Dat hebben de burgemeesters van Boom en Rumst beslist op advies van de brandweer. Door de aanhoudende droogte is het risico op natuurbranden te groot. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein als op de camping Dreamville. Donderdagochtend is er nog een laatste overleg met alle veiligheidsdiensten. Het is nu officieel. Jury Tielemans, de aanvoerder van de Rode Duivels. Duivels maakt een toptransfer naar de Engelse traditieclub Manchester United. De middenvelder loodste de Rode Duivels op het WK nog naar de kwartfinale. Tielemans is 29 en speelde de voorbije 3 seizoenen voor Aston Villa, ook in de Engelse hoogste klasse. Met die club uit Birmingham won hij het afgelopen seizoen de Europa League nog. Manchester United telt 41 miljoen euro neer voor de Rode Duivel. Jes Toorup is de nieuwe trainer van voetbalclub Racing Genk. De Deen volgt Nicky Haaien op, die vorige week naar de Engelse tweede klasser Burnley trok. Voor Toorup wordt het zijn tweede passage als trainer bij Genk, nadat hij in 2020 ook al eens aan het roer stond bij de Limburgers. Toen vertrok hij al na amper 39 dagen om de Deense topclub FC Kopenhagen te gaan leiden. En Tadej Pogacar heeft de 10e etappe in de Tour de France gewonnen. De Sloveen kwam solo aan na een indrukwekkende ontsnapping bergop uit een groep met favorieten. Remco Evenepoel kreeg het opnieuw even lastig bergop, maar kon terugkeren en finishte uiteindelijk nog als tweede. Hij wil vooral het positieve onthouden van deze etappe.
4: Ja, sowieso. Gewoon even 2-3 minuutjes even lastig op die grote baan. Het was ook wind mee en een paar mannen gaven er echt altijd in de snok aan. Dat was wel lastig. Maar uiteindelijk word ik tweede, dus ik hoop niet dat het typisch Belgisch naar boven gaat komen om het negatieve eruit te halen. Maar dat we vooral moeten positief zijn met vandaag.
2: Vanaf de vannacht koelt het af tussen 15 en 20 graden. Morgen warm en zonnig, kans op onweersbuien in het oosten van het land wel. 25 graden aan zee en 31 in het binnenland. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. Vanaf het weekend wordt het minder warm dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Dankjewel David. Brussel neemt nu over en we gaan samen de nacht in met de gezelligste muziek.

0: Het is een liedje uit 1944, maar ook in die hete zomer van 2026 misstaat deze Old Devil Cold Love lied. Deze opname is wel een pak recenter. Het is de versie van Alison Moyet. En als ik zo die jazz hoor, dan moet ik denken aan de Radio Bene Rat Pack Live in Concert Best of Christmas in de Elisabethzaal in Antwerpen. Dat is op zondag 8 november van onze collega's van Radio Bene. Het is echt een best of met topartiesten als Helmut Lotti, Lies, Yannick Bovie, Kleimans en Van Geel, Loredana en Barbara Dex. Ze zijn er allemaal bij. Dus zorg dat je niet te laat bent. Koop nu al je tickets op VRT Max en ga naar Radio Bene.
1: Als je mijn gedachten

of het in 1998 een even goede zomer was als in 2026. Maar dit weet ik wel, dit was toen een hele grote hit. Jennifer Page en Crush, One Hit Wonder eigenlijk, want nadien niks meer van gehoord. En dit is een hedendaagse hit. Taylor Swift doet het er goed mee in de Radio 2 Top 30. Komt uit Toy Story, dit is I Knew It, I Knew You.

0: Goedemorgen, Stef Bos met Door de Wind, Door de Regen. De regen die moeten we wel een beetje missen. De landbouw zou die zeker kunnen gebruiken in deze heerlijke warme zomer. Zwoele zomer, mag ik zeggen, van 2026.
1: Radio 2, relax.

Een gesofisticeerde pop voor op zo'n zwoele zomer. Dinsdagavond. Sade en Smooth Operator. Ik heb nog een heel aimabel man, Bart Peters. Maar in dit liedje, als hij de liefde verliest, dan verliest hij ook helemaal zichzelf. Dan kiest hij voor foute diëten, eet enkel chocolade en spuit zelfs heroïne in een giraf. Ik verzin het niet.

Maria Montel met een hit uit 1997. En So the Story Goes. Die Maria Montel kan nogthans heel interessante verhalen vertellen. Van in de tijd dat ze samen was met prins Frederik van Denemarken. Dat is ondertussen koning Frederik. En die was daar echt 2 jaar mee samen. Dat was de vaste partner. Maar de druk van het koningshuis en de roddelpers is haar uiteindelijk te veel geworden. Maar kijk, het was bijna koningin Maria Montel.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Ramon van het Groene Woud, Je veux de l'amour. Ik denk dat hij dat nu zaterdag ook gaat spelen. Hè? Hij speelt dan in Erpenmeren. Op een heel bijzonder festival op Erpenmeren viert Lucien. Want het is zaterdag precies 50 jaar geleden dat Lucien van Impe de Tour de France won. De laatste Belg ooit. En dat is precies 50 jaar geleden. Daar ontstond een volksfeest. 50 jaar geleden. En ze gaan daar nu nog eens helemaal over doen. Datzelfde volksfeest. Heel Erpenmeren zal geel kleuren.

Het is een legende, die Nina Simone. Het was ook geen gemakkelijk, hè? Ze heeft ook geen gemakkelijk leven gehad. Maar heel veel hits gescoord, dit was er eentje van. Deze My Baby Just Cares For Me. En nu muziek van bij ons, Jonas Winterland. Al is het een hoog zomerland. Met temperaturen van nu nog 25 graden. En ja, liever geen soep, doe maar sangria.

0: luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.

0: 9 uur, Neil Goeijavond, 14 nieuws met Alain de Korte. Bij de brand van morgen in het zogenoemde Oxy-gebouw in Brussel zijn zeker 6 mensen omgekomen. De lichamen zijn vanavond gevonden in een van de liften. Het gaat wellicht om werklui die aan het werk waren in het gebouw aan het De Broekeireplein. Dat gebouw wordt verbouwd tot woningen, kantoren en een hotel. Ook de tweede liftschacht wordt nog onderzocht, zegt Valentina Marocchi van het Arbeidsauditoriaat van Brussel.
1: De wetgeneesheer is aanwezig en de identificatie is nu de prioriteit van de lichamen. Nu gaan we verder met werken wat de tweede liftschacht betreft, om daar zekerheid te hebben dat er ook niemand meer in zit. Dus dat gaat nu vanavond door. En dan de volgende dagen gaan we verder met het onderzoek, dus komt de expert brandveiligheid nog eens af.
0: Het muziekfestival Tomorrowland mag dit weekend geen vuurwerk ontsteken. Dat hebben de burgemeesters van Boom en Rumst beslist op advies van de brandweer. Door de aanhoudende droogte is het risico op natuurbranden te groot. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein als op de camping Dreamville. Donderdagochtend is er nog een laatste overleg met alle veiligheidsdiensten. Voor het tweede weekend van het dancefestival zullen de burgemeesters later nog een beslissing nemen. In Frankrijk heeft een vrijwillige brandweerman bekend dat hij een brand heeft aangestoken in het bos van Fontainebleau. Het is een van de 6 mensen die zijn opgepakt in het onderzoek naar die natuurbranden. De jonge man van 18 zegt dat hij met een aansteker en benzine takjes in brand stak. Intussen onderzoekt het parket ook andere mogelijke oorzaken nog. 2 van de in totaal 6 verdachten zijn vanavond ook weer vrijgelaten. In het gebied is meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De brand is ondertussen wel onder controle. En op het WK voetbal start rond, of is zo net de halve finale tussen Frankrijk en Spanje gestart. Spanje schakelde in de kwartfinale de Rode Duivels uit. Bert Sterks, jij volgt die wedstrijd voor ons. Frankrijk begint als topfavoriet aan deze halve finale.
2: Dat is zeker zo. Frankrijk is al door het toernooi gewerveld. Heeft aanvallend heel mooie dingen laten zien. Maar staat nu natuurlijk wel tegen de Europese kampioen. En Frankrijk van zijn kant staat voor de 3e keer op een rij in de halve finales van een wereldkampioenschap. Het land dat aanvallend de meeste indruk heeft gemaakt. Terwijl Spanje het allemaal iets minder opvallend, iets minder spectaculair heeft gedaan in de voorgaande wedstrijden op dit EK. Op het EK stonden ze ook al tegenover elkaar in de halve finales. Toen haalde Spanje het met 2-1. Dus Frankrijk zit zeker nog met wat revanchegevoelens. De openingsminuten zijn verstreken. 0-0 tussen Frankrijk en Spanje. Een wedstrijd die begon met een minuut stilte ter ere van de slachtoffers van de aanslagen in Nice vandaag, exact 10 jaar geleden.
0: Dankjewel, Bert. Vanavond en vannacht koelt het af tussen 15 en 20 graden. Morgen warm en zonnig, kans op onweersbuien in het oosten van het land. 25 graden aan zee en tot 31 nog in het binnenland. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. Vanaf het weekend minder heet. En bij zo'n 23 graden zijn dat dan aangename en normalere temperaturen voor de tijd van het jaar. Meer op 14nieuws.be.
3: Radio 2. Radio 2 Relax.

0: Een band met allemaal studiomuzikanten die het beu waren van in de schaduw te staan en dan zelf maar een groep zijn begonnen en met heel veel succes. Ik heb het over Toto en Africa, de favoriete groep van onze collega Daan Masset. Maar hij is deze week niet te horen. Het is deze week Anne Rijmen die om 9 uur de studio in Blankenbergen mag openen. Dan komt Kim de Brie en om 4:30 morgen komt Milk Inc. langs. Om 7:30 komt ook nog Barbara Dex. Alle info over de planning vind je op VRT Max en klik dan op Radio 2 of geef een hartje. Volg ons, dat is nog beter. Hier is Claudia de Breij. Mag ik dan bij jou?
1: Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt

Heights en How Do You Talk to an Angel? Het was de intro van een televisieserie die The Heights heette. En dat ging over een bandje. Nu, die televisieserie is vroegtijdig stopgezet. Maar dat liedje hier is wel een hele grote hit geworden. Dus toch een beetje revenge. Zo, hè? En hier is Olivia Dean. Ook al een grote hit voor mij.

0: Ik weet niet of je het eraan hoort, maar het is een Italiaanse melodie. En Rita Hoving heeft er in 76 een Nederlandstalige tekst op gemaakt. Maar Mama Sjasje heeft er bij ons de allergrootste hit mee gescoord. En met deze Laat Me Alleen. Bij Radio 2 ben je nooit alleen. En zeker niet bij Radio 2 Relax. Altijd gezellige muziek. Echt waar.
1: Je kan ons altijd en overal horen.
2: Radio 2.
1: Maar toch vind je ons niet.
3: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
3: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
3: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.

wat een speciaal liedje is dat. Helemaal a cappella. En met een hele mooie boodschap, want Bobby McFerrin zingt in Every Life We Have Some Trouble, but when you worry, you make it double. Dus je maakt je ellende dubbel zo groot als je je zorgen over maakt. Zo'n waarheid om toch een beetje rekening mee te houden, denk ik. Hier is Tobe en Onderweg.

Radio 2 Relax met een feel-good nummer van Nathalie Imbruglia, Joris met Torn. Bruno Mars die maakt tegenwoordig met al 3 singles het mooie weer in de Radio 2 Top 30. Maar voorheen, wat heeft nu een nieuw album, was hij actief met Silk

Als Vlaams artiest was hij zijn tijd toch wel een beetje voor, denk ik. Hè? Je hoorde Wim de Kranen en Ricky bij Radio 2 Relax. En nu een band die er toch een beetje anders gaat uitzien. Ze bestaan 30 jaar, Hoeve van ik en Raymond stopt. Heeft te veel last van zijn rug. Maar de laatste 5 festivals gaat hij nog meespelen. En het wordt ook het officiële afscheid van Gijke Arnaert. 5 september Sint-Niklaas, dan is dat finale afscheid. En Noemi Wolfs keert terug.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.
3: Daar is al veel opgesloten op deze Wonderful Tonight van Eric Clapton. Je bent welkom bij Radio 2 aan Zee, want we hebben daar een volledig dorp gebouwd aan de pier in Blankenbergen. En er zijn ook elke weekdag zijn er 2 optredens, eentje om 16:30 en eentje om 19:30. En deze middag hadden we nog live een setje van K3. En om 19:30 was dat ook Amber, Marten en Renzo van Like Me. Dus altijd ambiance, altijd wat te beleven. En morgen komt zelfs Milk Inc. om 16:30 en Barbara Dex om 19:30. Dus zeer zeker welkom in Blankenbergen. Papa.

ziet u. Eye in the Sky, Alan Parsons, toch een beetje zijn tijd vooruit. En Alan Parsons was een studiorat, bekend van de Abbey Road Studios, waar ook de Beatles opnamen. En heeft bijvoorbeeld ook aan Pink Floyd de Dark Side of the Moon album gewerkt. Dat zijn toch wel klinkende namen allemaal. Zo'n muzikant die er verstand van had. En hier is Michael Bublé, nog tot aan het nieuws, met Everything. You're a fun.

0: 10 uur een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Lauwe bij Menen in West-Vlaanderen is vanavond een brutale overval gepleegd op een juwelier. Verschillende daders belaagden de zaakvoerster. Er ontstond een schermutseling waarbij de uitbaatster van de juwelierszaak licht gewond raakte. De overvallers gingen uiteindelijk aan de haal met verschillende juwelen en horloges. Iets verderop werd korte tijd later een brandend voertuig teruggevonden. Wellicht of mogelijk gaat het om een wagen die bij de overval gebruikt werd. De daders zijn op de vlucht, er is een onderzoek gestart. Het muziekfestival Tomorrowland mag dit weekend geen vuurwerk ontsteken. Dat hebben de burgemeesters van Boom en Rumst beslist op advies van de brandweer. Wannes de Beukelaar, waarom is dat nu al beslist?
1: Door de aanhoudende droogte is het risico op natuurbranden te groot. Ook al is vuurwerk altijd een belangrijk deel van het festival. Volgens de burgemeester van Boom is het de enige juiste beslissing en weet de organisatie nu waar ze aan toe is. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein als op Camping Dreamville. Vorig jaar nog brandde het hoofdpodium van het festival bijna volledig af, enkele dagen voor het festival zou starten. Voor het tweede weekend van het dancefestival dit jaar zullen de burgemeesters later nog een beslissing nemen.
0: Dankjewel, Wannes. De Amerikaanse immigratiedienst ICE mag tijdelijk geen voertuigen meer controleren na een tweede dodelijk schietincident op korte tijd. Dat zeggen bronnen aan verschillende Amerikaanse media. Een agent van ICE schoot gisteren een Colombiaanse man dood in zijn auto tijdens een interventie in de staat Maine. Het is al de 10e dodelijke incident waarbij ICE betrokken is sinds Donald Trump weer president is. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit tegen ICE nadat twee Amerikanen werden doodgeschoten. De Amerikaanse techreus IBM beleeft zijn slechtste beursdag sinds eind jaren 60. Het aandeel krijgt een klap van zowat 25% nadat het zijn resultaten over het voorbije kwartaal had bekendgemaakt. Steven Rombout, wat is er aan de hand bij IBM?
2: Softwarebedrijven hebben het al een tijdje moeilijk op de beurs uit vrees voor concurrentie met artificiële intelligentie. Denk dan aan krachtige AI-toepassingen die de taken van klassieke software zouden kunnen overnemen. En nu moet IBM ook toegeven dat de verkoop van zijn software slabakt, vooral omdat klanten eerder hun geld geven aan hardware zoals servers en geheugen, ook omdat de prijzen daar snel aan het stijgen zijn. Door het nieuws van IBM delen ook andere softwarebedrijven zoals het Amerikaanse Adobe en het Duitse SAP in de klappen. Zij verliezen zowat 4%.
0: Dankjewel, Steven. En op het wereldkampioenschap voetbal strijden Frankrijk en Spanje op dit moment voor een plek in de finale. Bert Sterks, jij volgt die halve finale. Is Frankrijk op weg naar een derde WK-finale op rij?
3: Voorlopig helemaal niets alleszins, want Spanje staat op voorsprong na één helft voetballen. Oyarzabal heeft een penalty omgezet na een minuut of 20. Voor het overige was er niet zo heel veel te beleven in de wedstrijd. Spanje had heel veel balbezit, maar echt kansen kwamen daar niet van. Tot na die 1-0 van Oyarzabal er wel nog een kans was voor Fabian Ruiz. En dat na slecht uitvoeren van doelman Maignan van Frankrijk. Frankrijk van zijn kant staat voor het eerst op achterstand tijdens een wedstrijd in dit wereldkampioenschap. En heeft er met enige voorsprong zijn slechtste helft opzitten sinds de start van dit WK. Dus het kan voor de Fransen alleen maar beter gaan. Hopen ze daar bij Les Bleus, want er is een achterstand goed te maken tegen Spanje dat met 1-0 leidt.
0: Bedankt voor de update, Bert. Licht bewolkt vannacht bij temperaturen tussen 15 en 20 graden. Morgen opnieuw warm en zonnig met een lokale onweersbui in het oosten van het land. 31 graden in het binnenland dan. Wie verkoeling zoekt, kan naar de kust. Daar 25 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde. Hete weer vanaf zaterdag. Aangename zomertemperaturen rond 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Radio 2 Relax.

Eigenlijk maken ze behoorlijk stevige rockmuziek, de gasten van Foreigner. In dit geval een ballad. En met zo'n krachtig gospelkoor erachter. Ja, dat is maximaal natuurlijk. Hè. En van maximaal gesproken, hier is Maxine. Ze schreef nummers voor Pommelien Thijs en onze Maxime. En dit is een solo met een vertaling van een nummer van Charlie Puth.

Crowded House, de band van Tim en Neil Finn, twee broers. We hebben veel bands gespeeld en veel hits gescoord. Dit was er eentje van Weather With You. Uitstekend weertje, ook bij ons in Blankenbergen. En ik zie in de app dat Wesley Simons uit Brakel laat weten dat hij naar Blankenbergen komt. Hij stuurt: volgende week komen jullie bezoeken en we kijken er naar uit. Ja, welkom hè. Hier is nog Teddy Swims. Hier

bijzonder en nu een langgerekte jou. Dat is een oude single van Dana Winner, maar haar nieuwe is ook genomineerd voor VRT Zomerhit. Die heet Stilte van de Stad. En je kan daarop stemmen, hè. Dan moet je wel even naar VRT Max gaan en stemmen voor VRT Zomerhit. Radio 2,

Ja, en als je deze muziek hoort, dan zie ik Tom Cruise op de motto en achterop Kelly McGillis wegrijden terwijl de zon ondergaat. Weet je wat nu gebeurt eigenlijk, hè? Super romantisch, Berlin en Take My Breath Away. Uit Top Gun, de film natuurlijk.

No Doubt en Don't Speak. Ik krijg een berichtje in de app van Christine Nijens uit Brugge. Ze laat weten in de Radio 2-app dat ze langskomt op 31 juli in Blankenbergen. Ja, zeer welkom natuurlijk, hè. Je bent alle dagen welkom tot 28 augustus. Wonen wij daar, want dan is er de grote finale van VRT Zomerhit. Hier is Michael Asnot, de gitarist van Meteor, maar dan wel solo.

Mocht je in slaap gevallen zijn van de kreuners, dit waren ze met Maak Me Wakker. Ik maak je graag wakker voor Rihanna. Er is een link met ons land, want recent was ze de grote ster op het Met Gala, viel op de rode loper. Ze viel op omdat ze een jurk aan had van Glenn Martens. Dat is een Belg van bij ons. Hier is Rihanna.

Ja, een van mijn favoriete slows. Maar het is zo'n slow waar je je mispakt. Want hij is eigenlijk behoorlijk snel. Hotel California van de Eagles. Het is ondertussen iets voor 11 geworden. Voor mij zit het erop. Maar Radio 2 Relax stopt niet, hè. Je kan er zelfs 24/7 van genieten. Via de Radio 2 Relax stream. En die vind je dan weer op VRT Max. Hier is nog S10. Okay.

0: luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.

0: Het is 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. En we gaan meteen naar het wereldkampioenschap voetbal, want de eerste finalist is bekend. Bert Sterks, is het Frankrijk of Spanje?
1: Het is Spanje geworden na een 2-0 zegen tegen Frankrijk. Een verdiende 2-0 zegen voor de Spanjaarden die de wedstrijd domineerden. Beter voetbalde ook dan Frankrijk, dat niet het niveau haalde van tijdens dit wereldkampioenschap. De favorietrol was voor hen, maar hier moesten ze toch erkennen dat Spanje het betere voetballand was vandaag. De doelpunten waren van Oyarzabal, een penalty in de eerste helft na een dwaze overtreding van Digne. En rechtsachter Pedro Porro scoorde in de tweede helft. Er waren dieper in het slot van de wedstrijd wat kansen voor Mbappé onder meer. Maar zijn doelpogingen waren niet naar behoren. Hij kreeg ook nog een gele kaart. Geen finale dus voor Mbappé. Wel voor Spanje voor de tweede keer in de geschiedenis. Bij de vorige keer wonnen ze ook meteen het wereldkampioenschap in 2010.
0: Dankjewel Bert. De hulpdiensten zijn uitgerukt naar een schip vanavond dat aangemeerd ligt aan een containerterminal in de Waaslandhaven. Dat is het deel van de Antwerpse haven dat in de provincie Oost-Vlaanderen ligt. Er is een incident gemeld, mogelijk met gevaarlijke stoffen. Maar over de grootte van het incident, wat er precies is gebeurd en of er ook slachtoffers zijn, is voorlopig nog niet duidelijk. De Amerikaanse immigratiedienst ICE mag tijdelijk geen voertuigen meer controleren na een tweede dodelijk schietincident op korte tijd. Dat zeggen bronnen aan verschillende Amerikaanse media. Een agent van ICE schoot gisteren een Colombiaanse man dood in zijn auto tijdens een interventie in de staat Maine. Het is al de 10e dodelijke incident waarbij ICE betrokken is, sinds Donald Trump weer president is. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit tegen ICE nadat twee Amerikanen werden doodgeschoten. En in Cuba is opnieuw het hele stroomnetwerk uitgevallen. Dat is voor de derde keer in minder dan 10 dagen. De stroompannen zijn een gevolg van de Amerikaanse blokkades. In januari, nadat de Verenigde Staten de Venezolaanse president Maduro hadden ontvoerd, legde president Trump een zware heffing op aan elk land dat olie zou leveren aan Cuba. Sindsdien zijn de pannen op het al verouderde stroomnet sterk toegenomen. Bijna 10 miljoen inwoners zitten dus opnieuw zonder elektriciteit in Cuba. Licht bewolkt vannacht bij temperaturen tussen 15 en 20 graden. Morgen opnieuw warm en zonnig met een lokale onweersbui in het oosten van het land. 31 graden in het binnenland. Wie verkoeling zoekt kan naar de kust. Daar is het 25 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde hete weer. Meer in de app van 14 Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.

0: middernacht en heel goede avond weer in Nieuws met Alain Korte. In de Waaslandhaven zijn de hulpdiensten massaal aanwezig. Op een containerterminal waar een containerschip ligt aangemeerd. Er zou uit een van de containers een giftige stof zijn vrijgekomen om een nog onduidelijke reden. Er is een veiligheidsperimeter ingesteld die zo net nog is verder uitgebreid. Het gemeentelijke rampenplan is door de gemeente Beveren afgekondigd. Het is voorlopig niet duidelijk of er nog steeds giftige stoffen vrijkomen en het is evenmin duidelijk of er slachtoffers zijn. De bemanning van het schip en mensen die in de buurt waren zijn volgens sommige berichten wel meteen geëvacueerd of hebben de plaats van het incident zo snel mogelijk proberen te verlaten. Alle 13 slachtoffers van de natuurbranden in het zuiden van Spanje zijn nu geïdentificeerd. 12 van de 13 zijn buitenlanders en er is dus één Spaans slachtoffer. Het was al duidelijk dat bij de doden er 3 Belgen waren. Vanavond maakten de autoriteiten bekend dat er ook 7 Britse doden zijn. Het muziekfestival Tomorrowland mag dit weekend geen vuurwerk ontsteken. Dat hebben de burgemeesters van Boom en Rumst beslist op advies van de brandweer. Door de aanhoudende droogte is het risico op natuurbranden te groot. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein als op de camping Dreamville. Donderdagochtend is er nog een laatste overleg met alle veiligheidsdiensten. Voor het tweede festivalweekend zullen de burgemeesters later een beslissing nemen. Op het wereldkampioenschap voetbal heeft Spanje zich als eerste land geplaatst voor de finale. De Spanjaarden versloegen topfavoriet Frankrijk met 2-0. Het verslag is van Bert Sterks.
1: Spanje speelde zijn beste wedstrijd van het toernooi, Frankrijk zijn minst goede. Een van de absolute topfavorieten is dus niet tot in de finale geraakt en moest zijn meerdere erkennen in Spanje dat beter voetbalde, slimmer was en de overvloed aan Frans aanvallend talent ook met rust en klasse aan banden wist te leggen. De doelpunten kwamen van Oyarzabal met een penalty, zijn 5e goal van het WK, en in de tweede helft van rechtsachter Pedro Porro. De Fransen kwamen die klap niet meer te boven en kregen bij momenten voetballes. De Franse goudhaantjes raakten gefrustreerd. Geen finale dus voor Kylian Mbappé, geen droomduel Mbappé-Messi ook. Terwijl Spanje met vertrouwen naar zijn tweede finale in de WK-geschiedenis trekt. Bij de vorige in 2010 werd La Roja ook meteen voor het eerst wereldkampioen.
0: Collega Steven de Kranen was vanavond in Nice in het zuiden van Frankrijk en was getuige van een Franse ontgoocheling op de nationale feestdag uitgerekend.
2: De terrassen zaten vol, niemand kon erbij, de verwachtingen waren zeer hoog gespannen. Maar achteraf zeiden de meeste Fransen toch, Spanje was toch wel beter en het was een non-match. Onze sterren gaven niet thuis, dus toch wel een beetje ootmoedig in het verlies. Maar ze hadden veel meer verwacht. Ontgoocheling, en dat betekent in Frankrijk dat die terrassen dan ook heel snel leeglopen. Dat niemand wil nakaarten en iedereen snel troost zoekt. Liefst ergens thuis en niet meer op het terras. Want zo is het nu eenmaal. Winnen doe je samen en verliezen doe je soms liever alleen.
0: Spanje neemt het in de finale zondag op tegen de winnaar van het duel tussen Engeland en Argentinië. En die halve finale wordt vanavond nog afgewerkt. Het weerbericht, daarmee stuur ik je de nacht in. Licht bewolkt vannacht bij temperaturen tussen 15 en 20 graden. Morgen opnieuw warm en zonnig met een lokale onweersbui in het oosten van het land. 31 graden in het binnenland. Wie verkoeling zoekt kan naar de kust. Daar wordt het zo'n 25 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde hete weer. Vanaf zaterdag aangename zomertemperaturen dan rond 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Luistert naar Radio 2.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: De liefde die me tussen ons had voor...
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Sleep World. Slaap, houd ons wakker.
4: Sleep World is nu zondag al open.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams. Radio 2 in Antwerpen, live.

0: 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In de Waaslandhaven zijn de hulpdiensten massaal uitgerukt voor een incident bij een containerschip. Alleen de Korte, weten we al wat daar aan de hand is?
1: Wel, dat is nog moeilijk te zeggen, maar het zou gaan om een incident met een chemische stof die zou vrijgekomen zijn uit een van de containers bij het bedrijf MPET. Daar ligt een containerschip aangemeerd, er is een veiligheidsperimeter ingesteld en die werd voor middernacht nog uitgebreid. Onze correspondent ter plaatse ziet ziekenwagens nog steeds af- en aanrijden en ook vrachtwagens van de civiele bescherming. Maar voorlopig is er geen communicatie van de hulpdiensten of de lokale overheden mogelijk. Het is dus ook nog niet duidelijk hoe ernstig eventueel verwondingen zijn en of er dodelijke slachtoffers te betreuren vallen. Het gemeentelijk rampenplan in Beveren is wel afgekondigd. De bemanning van het schip en mensen die in de buurt waren zijn volgens sommige berichten wel meteen geëvacueerd of hebben de plaats van het incident zo snel mogelijk proberen te verlaten.
0: Bedankt, Alain. We volgen dat zeker op in de volgende bulletins. De 6 slachtoffers van de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en Roemeense nationaliteit. Dat heeft het Brusselse arbeidsauditoraat bekendgemaakt. De brand brak dinsdagochtend uit. Zo'n 250 werknemers waren in het gebouw aan de slag. De Oxytoren, dat is het vroegere muntcentrum in hartje Brussel, wordt verbouwd tot woningen, kantoren en een hotel. De dodelijke slachtoffers werden gevonden in een liftschacht. Ook een tweede schacht werd onderzocht, maar daar zijn geen nieuwe slachtoffers meer gevonden. De balans is dus 6 doden en ook nog 2 gewonden. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Er is een onderzoek gestart. Op het wereldkampioenschap voetbal heeft Spanje zich als eerste land geplaatst voor de finale. De Spanjaarden versloegen topfavoriet Frankrijk met 2-0. Het verslag is van Bert Sterks.
2: Spanje speelde zijn beste wedstrijd van het toernooi, Frankrijk zijn minst goeie. Een van de absolute topfavorieten is dus niet tot in de finale geraakt en moest zijn meerdere erkennen in Spanje dat beter voetbalde, slimmer was en de overvloed aan Frans aanvallend talent ook met rust en klasse aan banden wist te leggen. De doelpunten kwamen van Oyarzabal met een penalty, zijn 5e goal van het WK en in de tweede helft van rechtsachter Pedro Porro. De Fransen kwamen die klap niet meer te boven en kregen bij momenten voetballes. De Franse goudhaantjes raakten gefrustreerd. Geen finale dus voor Kylian Mbappé, geen droomduel Mbappé-Messi ook. Terwijl Spanje met vertrouwen naar zijn tweede finale in de WK-geschiedenis trekt. Bij de vorige in 2010 werd La Roja ook meteen voor het eerst wereldkampioen.
0: En dan nog het weer. Licht bewolkt vannacht bij temperaturen tussen 15 en 20 graden. We krijgen opnieuw een warme en zonnige dag met mogelijk een lokale onweersbui in het oosten. 31 graden in het binnenland. Wie verkoeling zoekt kan naar de kust, daar is het 25 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde hete weer. Vanaf zaterdag aangename zomertemperaturen rond 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams. Radio 2 in Antwerpen, live.

is 2:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Aan het deurgangdok in Doel is een container met een chemische stoflek geslagen. Het incident gebeurde rond 8:15 bij het laden van het schip. In een container met waterstoffluoride werd een gat van 10 op 10 centimeter geslagen en het gif kon langs daar ontsnappen. Een aantal werknemers zijn onwel geworden. Zij werden geëvacueerd en krijgen de nodige medische verzorging. 113 mensen zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht omdat ze mogelijk in contact geweest zijn met de chemische stof. Volgens onze bronnen zouden er geen dodelijke slachtoffers zijn. De gemeente Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht heeft het rampenplan afgekondigd en een perimeter van 2 kilometer ingesteld. In die zone is geen bewoning, maar wel andere bedrijven. Ook daar werden werknemers geëvacueerd of in veiligheid gebracht.